0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Lisbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

would you dance?

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing. Radio M.

0: Ach, het klonk in nachtclub PJ's in Los Angeles, waar Frank Sinatra hem hoorde. Meteen tekende Trini Lopez met een origineel van de Weavers. Mocht je dat om 5:05 morgens al willen weten, op deze dinsdag 22 september. Anna, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen, Koop.
0: Goedemorgen.
1: Hoi.
0: Heb jij de zaak een beetje op orde voor vandaag?
1: Ja, ik moet zeggen, een beetje rommelig nog. Maar ja?
0: Waar komt dat dan door, bijvoorbeeld?
1: Ik weet niet. Soms heb je een ochtend dat je opstaat dat je denkt, het is dinsdag en het is geen weekend. Ja, ik heb een beetje uitgelegen natuurlijk afgelopen tijd.
0: Ja,
1: dinsdagochtend. Ander ritme gehad. Ja.
0: Ik snap het hoor. De week die heeft al een beetje grip. Hè? De kop is eraf. Gaat vanzelf weer lopen, joh. Dat komt allemaal goed. En we hebben de luisteraar, dus wat wil je nog meer?
1: Ja,
0: je zit waarschijnlijk in de auto of je bent al heel vroeg wakker. Zoals Miranda altijd heel vroeg wakker is en ons een hele goede morgen stuurt. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
0: In Renswoude ligt de bouw van 35 woningen al bijna een half jaar stil, omdat er beschermde hazen en konijnen op de bouwplaats zitten en de provincie de schop stillegde. Ja, de gemeente en haar eigen ecologen vinden dat er wel gebouwd kan worden en hopen deze maand nog op een akkoord. Wat een verhaal, hè?
1: Ja, ik heb het nog even gebeld met de gemeente, ja.
0: Oh ja,
1: daarover.
0: Ja, serieus? We zijn natuurlijk lief voor de dieren, hè, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Muziek vandaag, het weer met Margot Ribbering. De eerste files van de dag. Nou, er is nog helemaal niks te doen. En over een uur komt de inclusieve fietstocht Pino de Netherlands langs, die vandaag Utrecht aandoet. We bellen erover met de NBTC. Dat heb jij geregeld.
1: Ja, ja, dat klopt inderdaad.
0: Een inclusieve fietstocht. Nou, mooi hoor. En later hebben we een live verbinding met Lize de Wild uit Doorn, die in...
1: Ja, Shanghai zit.
0: Nou ja.
1: Dat is een verhaal, dat wil je niet missen.
0: Het WK beroepen. Als
1: dat
0: patissier.
1: Nog nooit van gehoord. Maar het schijnt even groot te zijn als een WK voetbalvenue.
0: Ja, leuk dat we haar spreken. Volgens mij hebben we haar eerder aan de telefoon gehad.
1: Een
0: aantal weken geleden.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het met haar gaat.
1: Ja, ja. Ik ook.
0: Is het al bezig?
1: Het is, het begint vanavond. Even Chinese tijd vanavond.
0: Tijd, wat betekent dat ook alweer?
1: 6:00 vooruit.
0: Dus het is nu tussen de middag.
1: Ja, ja,
0: dus als we haar spreken, dan zit ze helemaal niet in een jetlag of zo.
1: Nee, ze is dan wel aangekomen. Misschien is dan wel een beetje op van de spanning. Maar het is ook
0: leuk.
1: Een stoere meid. Dus die,
0: Nou, we gaan het eens even beluisteren. Eens kijken wat ze voor mooie stukken gaat maken. En na 6:30 schuift Robert-Jan Boy aan vanochtend op de drukste verkeerspost van het land. En op Facebook stellen we je zo een vraag.

0: Lekker de ABBA.
1: Nou, als je daar nou nog geen zin in hebt, dan weet ik het niet meer. 3 uurtjes, Utrecht is wakker tot 9 uur vanochtend. En de hele dag hebben we van die heerlijke muziek hier op Radio M Utrecht.

0: Stars with No Name, America. Ik krijg een paar leuke berichtjes binnen van Henny. Goedemorgen, Anne en Koop. Ikzelf ben er ook bij vanaf 17:45 vanmorgen. Sporten, senioren fitness, een fijne uitzending. Nou, die zal in beweging zijn.
1: Lekker bezig, Henny.
0: Oh, ja.
1: Nou,
0: super.
1: Beter, hoor.
0: En leuk dat je dat even laat weten. En Echt, die stuurt een berichtje. Goedemorgen, zonder zorgen. Oh. Nou, dat vind ik altijd fijn op deze heugelijke dag, waarop mijn moeder 95 lentes wordt. Wat een mooie leeftijd, zeg.
1: Ik denk dat wij dat ook halen.
0: Ja, fantastisch.
1: Voor jou iets dichterbij.
0: Ja, bedankt weer. Dat hoeft de luisteraar toch niet te weten, Anne. Groetjes en veel arbeidsvreugde. Dat zijn nog eens mooie woorden.
1: Oh, nou zeg.
0: Ja.
1: Hebben we dat nou weer aan verdienen?
0: Zullen wij dan toch maar even naar onze Facebookvraag gaan voor vandaag?
1: Lijkt me goed, ja. Ja, die dagvraag die gaat vandaag om iets moois. Vrijwilligerswerk. Ja, in Houten staat Wim van 70 na 43 jaar nog altijd klaar bij de vrijwillige brandweer.
0: Ja.
1: Ja, ze zetten duizenden mensen zich onbetaald in Nederland elke dag opnieuw. Daarom vragen we het je rechtstreeks. Wat doe jij voor vrijwilligerswerk? Heb je dat ooit gedaan? En hoe lang doe je dat al? Nou, dat willen we dus van je weten. Dat kun je laten weten op Facebook, Radio M Utrecht. Moet je even reageren onder de laatste post. Of via WhatsApp kun je de studio een appje sturen.
0: Of via Hives.
1: Via ja, daar gaan we het zo over
0: vandaag
1: hebben.
0: Ja.
1: Oh, ik kan er niet aan.
0: Als jij nou vrijwilligerswerk zou willen doen, waar zou dan jouw voorkeur naar uitgaan? Wat vind je mooi?
1: Nou, ik heb ooit vrijwilligerswerk gedaan als student met senioren, met ouderen.
0: Oh?
1: Ja, hulpbehoevende ouderen heb ik toen 1 keer per week ging langs om te helpen. Deze dame was halfzijdig verlamd. Dus ik heb haar geholpen in huis met klusjes, maar ook met haar gewandeld. En dan ondersteunend gewandeld.
0: Deed je dat met plezier?
1: Heel veel plezier.
0: Ja, gaf je een goed gevoel, denk ik.
1: Ja, ik vond het zo leuk. En ik heb nog een koffiekopje van haar in de kast. Wow. En dan moet ik altijd aan haar denken, aan Betty. Oh, wat is dat een lieve vrouw. Ja, ze dus hebben me heel veel gegeven. Maar op een gegeven moment kreeg ik te druk met de studie.
0: Dat snap ik toch.
1: Was dat nou, te druk.
0: Wat doe jij voor vrijwilligerswerk? Laat het ons weten via de RTV Utrecht app. Of via de studio. Mail mag ook hoor. Studio@rtvutrecht.nl. Teddy Swims.

0: Aha, daar is de krant.
1: Zeker.
0: Oh, je hebt de Telegraaf voor je, daar staat dat van Hives in grote letters. Hè?
1: Oh, daar gaan we het zo uitgebreid over.
0: Oh, jij lijkt al heel enthousiast.
1: Ja.
0: Martien Wolvers, die stuurt een appje. Goedemorgen, Koop en team. Anna en team. Ja, het is net andersom. Wat? Die rennen
1: team
0: snel
1: en
0: weg.
1: Koop, ja, nee. Nee.
0: Even een groet uit Bar-le-Duc in Frankrijk. Hier is het 7 graden op dit moment. Nou, Martien, dankjewel. Leuk dat je er even bij bent. En laat gerust weten dat je er bent, dat je luistert. Vinden we hartstikke leuk. Loopt tegen 6:30. Ja, ik zei het al, op de mat lag vanmorgen de eerste dinsdagse krantenstapel nog een beetje klam van buiten. En ook ver weg, moest echt alle trappen af, want verder was hij niet gekomen. Dacht, ik gooi het hier neer, dat vinden ze wel. En hij of zij heeft gelijk gehad, ik heb het gevonden. Nou, schuif maar even aan, ik pak het NRC er als eerste even bij. Zal ik even beginnen?
1: Ja, is goed.
0: Een grote kop op de voorpagina. Even kijken hoor. Na de ramp rest Nepal rouw. 4 weken na de ramp liggen er nog huizen vol modder en gaan de zoektochten door. Mensen zoeken nog altijd naar informatie over wat er precies is gebeurd en wie er nog vermist wordt. Wat erg, hè?
1: Nou, die beelden, het gaat echt om merg en benen.
0: Afschuwelijk.
1: Zien hoe erg dat was. Ja. Ja, verderop op diezelfde voorpagina van het NRC dus een lichtpuntje. Uit Den Haag, de Sociaal-Economische Raad, komt eindelijk met een advies voor afschaffing van de toeslagen. Na jaren discussie ligt er nu een concreet plan dat de economieredactie van NRC vandaag uitgebreid bespreekt.
0: Nou, dan moet je even naar NRC dus. Ik sla het Financiële Dagblad open. Dat ligt tegenwoordig ook bij ons op het stapeltje. Daar is de kop. Nieuwe regels voor groene reclame zijn grote zorg voor ondernemers. Oh. Vanaf volgende week mogen bedrijven hun producten niet zomaar meer duurzaam of milieuvriendelijk noemen. Door nieuwe Europese regels moeten labels, verpakkingen en websites op de schop. En dat kost veel bedrijven tijd en geld. Lijkt me wel goed consument, hoor. Ja, dat
1: het
0: denk
1: heet
0: ik.
1: Greenwashing, met een mooi woord.
0: Nou, kijk eens aan. Weer wat geleerd van jou.
1: Nou, toch. Op dezelfde pagina meldt de Rekenkamer dat cyberbeveiliging in de EU nog nauwelijks Europees geregeld is. Ja, terwijl digitale dreigingen toenemen, blijkt de samenwerking tussen lidstaten op dit vlak nog flink versnipperd. Zo staat in het Financieel Dagblad te lezen. Dan nog naar Trouw. De kop is nogal hard. Hierboven staat: kinderen in noodopvang verblijven permanent in een onveilige situatie. Ja, dat was gisteren ook al even het nieuws. Zo'n 7000 kinderen groeien op in noodlocaties voor asielzoekers met fysieke en mentale schade tot gevolg. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een nieuw rapport wat uitkwam.
0: Oh. Trouw brengt ook internationaal nieuws. Veiligheidsraad worstelt met veto. Terwijl staatshoofden deze week neerstrijken in New York voor de algemene vergadering van de VN, blijkt het vetorecht al jaren hervormingen van de organisatie in de weg te staan. Nou ja, ook even iets luchtigers. We slaan de Telegraaf open. Nou, daar heb je hem.
1: Oh.
0: Met stip de grootste kop van de dag. Ook lekker vet, chocoladeletters. Hives is terug.
1: Ja.
0: Ken je het nog, dat Facebook van Nederland?
1: Ja, de Zero's. Ik ben hiermee opgegroeid als tiener.
0: Nou joh, na bijna 13 jaar afwezigheid maakt het ooit razend populaire sociale netwerk vandaag een comeback. Nu zonder verslavende algoritmes. Mediahuis Nederland hoopt zo miljoenen oud-gebruikers terug te winnen. Ik vind het wel goed eigenlijk.
1: Ja, en het hele commentaar is dus ook van: we moeten meer Europees gaan regelen, zodat ze minder afhankelijk zijn van Amerikaanse techbedrijven.
0: Nou, terecht.
1: Ja, en het wordt inderdaad wat je zegt, een platform zonder scrollfuik. Dus die algoritmes die je zo lang vast moeten houden, die zijn er niet. En je kunt weer lekker krabbelen en het dansen banaan sturen. Wie wat waar invullen, post doen. Nou, ik vind het helemaal eten.
0: Ja, het doet ook een beetje denken aan dat schoolbank sociale netwerk van toen.
1: Gezellig, ja, maar ik hoop nu wel dat mensen het gaan downloaden, want het is ook een app.
0: Nee, maar gaat vast en zeker gebeuren. Want heel veel mensen zijn natuurlijk die Amerikaanse techbedrijven.
1: Maar Facebook is ook niet meer wat het geweest. Ja. Ja, we doen natuurlijk nog wel de Facebook-vraag. Maar ja, dat platform, ja, ik weet niet. Misschien kunnen we het op Hives doen voortaan.
0: Er staat nog een Telegraaf, Anne. Ja, met je enthousiasme voor Hives.
1: Ik kan gewoon niet stoppen. Oké, nou, we gaan door, hè. Ja, oké, diezelfde Telegraaf gaan we daar even over door. Meldt dat Nederland strengere eisen gaat stellen aan de herkomst van militair materieel. Defensie wil minder afhankelijk worden van landen als China, bijvoorbeeld voor de aanschaf van kogelwerende vesten. Een radicale omslag, zegt staatssecretaris Bos bij.
0: Ja, ook weer zo'n ding. Dat
1: weer.
0: Je eigenlijk een eigen land maken of een eigen.
1: Je ziet wel een verschuiving.
0: Werelddeel, ja.
1: De Volkskrant staat de VN centraal. Ja, wat je ook al net noemde. De andere kant, veto verlamt VN al jaren. Veel landen vinden dat de 81-jarige organisatie niet meer functioneert. Maar het vetorecht van de grote mogendheden blokkeert en iedere poging tot hervorming, zo is te lezen in een reportage.
0: Nou, dat is best, dat vind ik best spannend hoor. In diezelfde krant een opvallend kunstproject. Kunstenaar Maarten Ingels laat zien hoe je door Rotterdam kunt lopen zonder ook maar één keer in beeld van een camera te komen.
1: Oh.
0: Bijna onmogelijk blijkt uit zijn onderzoek naar cameratoezicht in de stad.
1: Nou, dat is ook positief,
0: denk ik. Die worden ze overal gezien, ja. En dan dichter bij huis sluiten we af met ons eigen AD, Utrechts Nieuwsblad. Daarin pleit een topambtenaar voor gevangenis light. Laat meer gedetineerden overdag naar hun werk gaan. Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inlichtingen, wil dat meer gevangenen overdag naar buiten mogen om te werken als antwoord op het cellentekort.
1: Ja. Nou, we eindigen vandaag met een mooi beeld. De paus trekt 500.000 fans naar Parijs. Ja, hij biedt hoop in een onzekere wereld, zeggen bezoekers na afloop. Een drukte die volgens de organisatie allesbehalve somber aanvoelde.
0: Nou ja, zeg, zo zijn we weer door de kranten heen gegaan. Hè? Met 500.000 mensen die hoop putten uit een dag in Parijs, beginnen we deze dinsdag toch met een goed gevoel, denk ik. Hè?

0: gistermiddag. Freedom. Maar dat is hier net even iets anders bedoeld, hoor. Mac en Katie Cassoon. Lekker hitje uit de jaren 70. Ja, Robert-Jan die zit er weer aan. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik zal het weer vast even met je doornemen. Want ja, Margot Ribbering die heeft alvast een mailtje gestuurd. Vandaag de laatste dag van de astronomische zomer. De laatste zomerdag dus. Morgen is de herfst. Ja. Is er vrij veel bewolking, maar blijft het wel rustig en droog. Wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan het mistig worden. Koud wordt het niet met 11 graden. Ook morgen is het bewolkt, maar wordt het met al met al ietsje warmer met een zwakke zuidwestenwind, 20 graden. En later in de avond volgt vanuit het westen regen. Dat is morgen, hè?
2: Utrecht is wakker. Radio
0: M Utrecht. Nou, Robert-Jan, jij bent op weg naar Wijk bij Duurstede,
1: Wijk
0: begrijp
1: bij
0: ik?
1: Duurstede, notabene.
0: Wat is daar te doen? Het is een hoop water, het is een prachtige binnenstad.
1: Ja, je hebt daar de rivieren, je hebt de Lek, je hebt de Nederrijn, je hebt het Amsterdam-Rijnkanaal.
0: Doe maar, dat is een
1: knooppunt. De kruising daarvan staat een verkeerspost van Rijkswaterstaat. Daar gaan wij een kijkje nemen.
0: Ja.
1: Om te beginnen, wat gebeurt daar precies? Zouden een heel groot gebied van de rivieren lopen in de gaten. De scheepvaart hebben we dan natuurlijk over.
0: Ze hebben contact met alle schepen die daar langskomen. Ja. Om dat in goede banen te leiden.
1: Door een belangrijke rol met het lage water. Dat schijnt trouwens nu nog steeds te spelen, dat lage water. Dat
0: gaan we
1: bekijken.
0: Ook, ja.
1: En dat was begin deze maand in het nieuws. Dat het Amsterdam-Rijnkanaal 's nachts dicht zou gaan voor de scheepvaart. Dat heeft de nodige stof doen opwaaien natuurlijk. Ja, vooral bij de schippers. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Omdat er wat zeg maar noodmaatregelen zijn genomen, lagere snelheden, inhaalverbod voor schepen 's nachts. Dus de Amsterdam-Rijnkanaal is toch open gebleven. Maar de achtergrond daarvan is een tekort aan verkeersleiders. Daar zijn er veel te weinig van. Dus ook dat is een aspect dat we aan de orde gaan stellen. Wat is eigenlijk een verkeersleider? En wat doet hij? Etcetera.
0: Bij verkeersleiders denken we snel aan vliegvelden. Ja. Hè, waar mensen zeg maar contact hebben met de vliegtuigen die binnenkomen en vertrekken. Maar ja, je hebt hier natuurlijk ook te maken met schepen die van alle kanten komen. En willen weten wat komt er om de bocht op mij af. En die hebben daar wellicht wel een spannende ochtend, denk ik.
1: Ik heb geen idee, maar we gaan het allemaal bekijken.
0: Je gaat dus eigenlijk naar een verkeersleider toe?
1: Ja, ik denk schil maar een ruimte voor met allemaal beeldschermen.
0: Ja.
1: En dat ze daar op turen om van alles te zien en contact te hebben met de schippers. En gaan ze allemaal door.
0: Dat lijkt me wel spannend.
1: Als je de pont daar neemt, trouwens, dan kun je die verkeerstoren kun je zien. Ja, toren is een beetje een groot woord, maar verkeerspost kun je die...
0: ik denk ook aan een toren. Is dat het niet dan?
1: Het is wel een toren, maar niet zo'n hele hoge toren. Nee. Geen Schiphol-achtige taferelen, dat moeten we ook niet overdrijven. Maar de moeite waard om eens even een kijkje te gaan nemen.
0: Het is wel net zo belangrijk, hoor.
1: Ja.
0: Waar we wel zijn. Dus. Ja. Oké, op naar Wijk bij Duurstede. Ik ga je om 7 uur even bellen om te vragen of je er al bijna bent.
1: Uitstekend.
0: Ik zou zeggen tot straks, hè.
1: Tot straks.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: zegt, we gaan naar het volgende minuutje. Ja, en zo is er weer een minuutje tijd verloren gegaan. Nou ja, verloren.
1: Nou.
0: Wat een plezier hebben we er in de deze ochtend.
1: We hebben gewoon besteed aan iets moois.
0: Ja, heel mooi. Sowieso. Wat een leuk onderwerp heeft Robert-Jan, boy.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Echt heel leuk. Ik hoop dat hij even met een schip in contact kan komen. En misschien is er een schipper die op dit moment ergens daar in de buurt vaart. Op die Lek of op dat Amsterdam-Rijnkanaal. En die denkt, hey, ik heb Radio M Utrecht aanstaan. Zoek vooral even contact, want we willen...
1: Zo, excuus.
0: Nou ja, ze hebben het gebeurd bij jou. Ja, waarvoor? Voor Robert-Jan? Nee, dat kan toch niet?
1: Nee, geintje hoor. Is het gelukkig een mens, geen AI?
0: Nee, dat is wel waar. Ja, dat is wel waar. Maar neem gerust contact met ons op via onze RTV Utrecht app. We zouden het heel leuk vinden om even te horen waar je zit, waar je naartoe vaart vandaag en of je ook gebruik maakt van die verkeersleiding daarbij wijkbedrijfsteden.
1: Ja, oh, dat zou leuk zijn. Als
0: heel erg leuk. Nou, we zijn helemaal vol van hypes, hè?
1: Ja. Oh, nou, we beginnen niet weer over, dan lul ik weer 5 minuten
0: nee,
1: vol.
0: Nee, dat
1: maar...
0: maakt er niet uit. Jij bent daar dus een heftige gebruiker van geweest. Was het jouw eerste sociale netwerkervaring?
1: Nee, ik denk dat MSN was. Dat
0: MS,
1: was net iets eerder.
0: Maar dat was toch een beetje Apple, of niet?
1: Ja, als op je computer zo'n programma. En dan kon je dan inderdaad berichten naar elkaar sturen. Webcam kon je aanzetten.
0: Oh,
1: je
0: dat wel.
1: Videobellen, soort van. De voorloper van videobellen.
0: Heb jij toch een ervaring al opgedaan in je leven.
1: Ja, dan mocht je lekker thuis krabbelen naar je vriendin.
0: Maar heb jij het idee dat je weer teruggaat naar hypes?
1: Ja, ik zou best wel even een early adapter willen zijn.
0: Dus iemand die vroeg aan iets begint, luisteraars.
1: Ja, dat zou ik best willen zijn. Maar dan zou ik het wel leuk vinden als ik mijn vrienden ook meekrijg. Want zit ik alleen op dat platform.
0: Wij kunnen hier toch zeggen, wij gaan er gebruik van maken vanaf
1: nu. Oh, dan maak ik een Utrecht is wakker pagina.
0: Ik zou zeggen, ja.
1: Oh, dat is dat een leuk heel idee? Leuk idee.
0: Welke socials, om het zo maar even te noemen, gebruik jij nog meer?
1: Ja, ik zit op Instagram, vind ik leuk.
0: Tuurlijk.
1: Heel erg leuk, gezellig platform. Even kijken, ja, probeer ik ook niet te veel op te zitten
0: TikTok.
1: Trouwens. Nee, TikTok heb ik afgezworen. Dat zuigt mij dat kanaal in, dat wil je niet weten. Zit ik uren te scrollen.
0: Ja.
1: Met kattenvideo's, met podcastfragmenten. Schotelen alles voor wat je leuk vindt.
0: Ja. Dat is dat werking van dat algoritme.
1: Ja, dat is hartstikke toxisch.
0: En bij Hives hebben ze nu beloofd dat dat niet meer gaat gebeuren.
1: Nou, hoe mooi is dat? Dat is ook nog goed voor de mentale.
0: Eerst zien, hè?
1: Ja, toch? Dat is waar.
0: Ja, want zij moeten natuurlijk ook geld verdienen. En voorlopig zal er geïnvesteerd zijn in het bouwen en het onderhouden van dit systeem. Maar daar moet wel geld terugkomen.
1: Ja.
0: En dat moet natuurlijk uit reclame gehaald worden. Mm-hmm. Dus daarvoor moet je wel op dat platform blijven. Ik ben heel benieuwd. We gaan het met open ogen gaan we erin.
1: Ja.
0: En ik vind het idee aan de voorkant zeggen, wij zorgen ervoor dat dat weer een mooi, fris, Europees, Nederlands-Europees aangelegenheid is. Dat juich ik heel erg toe. Dat vind ik echt heel erg mooi.
1: Ja, mooi.
0: Even nog een paar Facebook-reacties misschien.
1: Die hebben we ook nog. Ja, want
0: we
1: stellen een vraag inderdaad. En dat gaat over vrijwilligerswerk. Wat doe jij voor vrijwilligerswerk en hoe lang doe je dat al? Ja, dat willen we weten omdat we hier bij RTV Utrecht een verhaal hebben gemaakt van Wim. Uit Houten, die zit al 43 jaar bij de vrijwillige brandweer. En de brandweerkazerne bestaat ook al 100 jaar. Nou, dat is wel bijzonder. Heeft hij bijna de helft van die periode gewoon meegemaakt. Vind ik echt wel gaaf. Nou, er zijn wat mensen die al hebben gereageerd. Zoals Jeroen, die zegt, ik was vrijwilliger bij Stichting Europa Run. Afdeling Parijs, Frankrijk. En dat lijkt me ook heel mooi om vrijwilliger voor te zijn natuurlijk. Even kijken, Henny die zegt, ik doe zelf ook vrijwilligerswerk. Breng koekjes rond van de KBO. Dat is ook hartstikke mooi. En Michael zegt ja, bij verschillende evenementen. Zoals Centrale Events Wielrenners in Utrecht, 14 jaar. Nou, dat vind ik ook wel heel een periode. Nederlands Filmfestival, 15 jaar vrijwilliger. En Sociale Maaltijd Nieuwegein, koken voor ouderen.
0: Ah, prachtig.
1: Nou, wat doe je
0: prachtig,
1: mooie dingen.
0: Ja,
1: super.
0: Zeker. Laat het ons weten als jij ook vrijwilligerswerk doet. En waarom jij dat zo belangrijk vindt.
1: Ja.
0: En wat je eraan voldoening zelf van hebt. Dat is ook belangrijk, hè, denk ik.
1: Zeker.
0: Hey Anne, ga eens even staan.
1: Ik ga hoor.
0: Ben je er klaar voor?
1: Oh god, wat
0: komt daar gaan we.
1: Oh!
0: Ja, kom maar hoor.
1: Ik moet gillen.
0: Of je nou jong bent of oud, dit is fantastisch.

0: Josie en Miles Smith. Heerlijk liedje.
1: Eigenlijk een vrolijk.
0: Nou en of.
2: Time flies, so don't
3: think twice.
0: Luisteraars, dat is Anna op de vroege ochtend.
1: Goedemorgen.
0: Is altijd, altijd up and running. En dat is Mago ook. Goedemorgen, Mago.
1: Goedemorgen, Koop en Anne.
3: Hallo, Mago.
1: Hallo.
0: Hoi. Het is 7:09 op de vroege dinsdagochtend, de 22e. Een van de mooiste dagen van het jaar, zeg ik altijd maar. En ik heb het weer eigenlijk helemaal niet zo in mijn hoofd, Mago. Vertel, praat ons eens even bij. Wat is de temperatuur en waar gaat het naartoe? Vandaag wordt het een zonnige dag, is mijn eerste vraag.
1: Nee, is mijn antwoord.
0: Och, jeetje, ja, had ik niet moeten vragen.
1: Oh, ja, ja, ja. Nee, ja, ja, het komt omdat de zon nog niet op is en dat jij nog niet ziet wat er boven je hoofd hangt. En je hebt natuurlijk die mooie dag van gisteren nog in je hoofd.
0: Ja, dat is waar.
1: We hebben heel veel zon gehad. Die temperatuur kwam net niet bij de 20 graden in de Beeld en Cabauw. Maar het was buiten heerlijk, want het was ook nog eens heel rustig. Maar inmiddels is vanuit het westen in het hoge druk gebied waar we nog steeds onder liggen, hoor, een warmtefront binnengeschoven. En een warmtefront betekent een wisseling van andere lucht vanaf de Noordzee. En dat is wat warmere lucht, maar dat is ook vochtige lucht. En daar hebben we mee te maken. Dus wat we nu zien is een hoop bewolking. En daar heeft de zon behoorlijk wat moeite mee vandaag. Misschien dat hij er af en toe nog even een beetje doorpiept. Maar het blijft gewoon grijs vandaag. Maar niet koud. De temperatuur op dit moment, want dat vroeg je net, ligt rond een graadje of 12. Oh. Nou, dat is nog niet zo heel slecht.
0: Dat valt ons wel maar mee,
1: hoor. Precies, we gaan naar 19 graden. Is ook niet zo slecht. Maar wel een heel ander weerbeeld dan gisteren. Ik denk wel dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Want de activiteit van dit warmtefront zit wat verder naar het noorden. In Noord-Holland, de Waddeneilanden, Friesland en Groningen. Daar kan een beetje motregen uitvallen. Maar ik denk dat wij een droge dag gaan krijgen. Maar wel met veel bewolking.
0: Ja, nou ja, veel bewolking betekent toch vaak dat een soort warmte vastgehouden wordt?
1: Dat is ook zo. Dat is vooral 's nachts. Want als ik kijk naar komende nacht, dan hebben we nog steeds met dat warmtefront te maken. En de temperaturen blijven niet onder de 12 graden steken. Dus wat dat betreft, een hele zachte nacht. En dan morgen probeert dat warmtefront langzaam naar het oosten te schuiven. Dus in de loop van de dag wordt die bewolking wel wat lichter vanuit het westen. Maar of dat echt lukt, daar heb ik mijn vraagtekens bij. Het wordt wel een beetje zachter met 20 graden. En pas donderdag dan komt de zon weer helemaal terug. Dus rekent erop, na die mooie gisteren, dat het vandaag en morgen toch een beetje aan de bewolkte kant zal zijn. Maar wel op de meeste plaatsen droog.
0: Ja, dat laatste vind ik ook wel weer prettig, hoor. Lekker even erop uittrekken, een beetje wandelen, lekker fietsen. En
1: zeker.
0: Zo. Dus, heerlijk. En dat zonnetje komt vanzelf weer, toch?
1: Ja, donderdag.
0: Het zonnetje is er ook, hè? We zien het alleen niet. Dat is toch het verschil. Nou ja, Margo, bedankt voor dit moment. En mag ik jou uitnodigen over een uurtje terug te zijn?
1: Dan ben ik er weer.
0: Ik leg het tegeltje klaar, hè?
1: Ja hoor.
0: Tot straks.
1: Da.
3: Doei.

0: Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
3: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Door Albegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
8: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
7: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer 1/3 van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
9: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
7: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Doral, dank je wel. Daarmee is het 7:02 geworden, Radio M Utrecht. Goedemorgen, Marjolein.
11: Goedemorgen.
10: Jij bent er weer en ja. Om 19:30 het regionieuws. Wat zit daarin vandaag?
11: De politie, want die slaat alarm over de vele inbraken in brandweerkazernes. In opsporing verzocht was daar gisteravond aandacht voor, omdat landelijk de teller al op 85 inbraken staat. In de regio Utrecht op 9. En zondagnacht was het bijvoorbeeld nog raak in de kazerne Maarn-Maarsbergen. Ja, en die dieven die willen gereedschap waarmee ze vervolgens dan weer winkelinbraken kunnen plegen.
10: Ja, en dan niet nadenken over de gevolgen voor.
11: Nee, want de brandweer heeft dat gereedschap ook echt hard nodig als er bijvoorbeeld een auto opengebroken
10: iemand uit een auto
11: worden.
10: Halen, ja. Nou, dat moet je maar eens realiseren, zou ik zeggen.
11: Ja, precies. Ook nog een ongeluk in Montfoort. Dat is goed afgelopen voor de inzittenden. Hun auto sloeg op de Hofdijk over de kop, kwam in een sloot terecht. En dat gebeurde bij het keren op de weg. En ook nog zijn er zorgen over de toekomst van de Utrechtse skateparade. Er is nog geen nieuwe hoofdsponsor namelijk. En die is wel nodig om dat te kunnen blijven betalen.
10: Ja.
11: Tijdens de zomer is er elke avond zo'n tocht door de stad. En komende vrijdag is de laatste van dit seizoen.
10: Ja, jammer dat zou stoppen. Ja, nee, dat moet verder. Dat is het. Wat is er al veel te doen in de regio?
11: Zo is dat. Ja, straks meer om 19:30.
10: Dankjewel. Ik spreek je om 19:30 weer. We gaan even naar de verkeerssituatie. Op dit moment de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bekendpunt Stroe, Hoevelaken. Vertraging van 10 minuten. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst. Daar heb je 5 minuten extra nodig.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
0: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen in

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
2: Anne, goedemorgen.
3: Hey, morgen.
2: Vier minuten over zeven, vijf minuten over zeven, tweede uur van Utrecht is wakker. De dinsdag neemt vorm aan en de stad komt op gang. We hebben een dagvraag op Facebook staan en straks op Hives misschien wel.
3: Ach,
2: als ik jou mag geloven.
3: Ja, ik hoop. Ja, ik ben nog steeds door dolle heen.
2: Een appje van Nico Magiels, dat gaat over die dagvraag op Facebook over vrijwilligerswerk. KBO Veenendaal zet haar vrijwilligers in het zonnetje. Aanstaande donderdag een feestelijke bijeenkomst speciaal voor al haar 40 vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen vereniging. Zegt Nico, hij is vrijwilliger bestuurslid.
3: Ja.
2: Dankjewel. Praat mee over dit onderwerp. Kijk even op onze Facebookpagina Radio M Utrecht. Ja, en Marjolein zei het al, deze vrijdag rijdt de laatste skateparade van het seizoen door Utrecht. Maar of die wekelijkse skatetocht er volgend jaar nog is, dat is de vraag. Al sinds 1999 trekt elke vrijdagavond de stoet skileraars door de stad. Maar zonder nieuwe hoofdsponsor redt de organisatie niet meer.
3: Ik ben wel verdrietig hoor. Ik kijk met plezier toe. Ik heb er nog nooit mee gedaan.
2: Ja.
3: Ziet er leuk uit.
2: rtwutrecht.nl, daar staat het hele verhaal. Verder muziek, het weer van Margot Ribberink. De files die nu echt oplopen. Je hebt er al twee gehoord in ieder geval. En zo dadelijk bellen we over de inclusieve fietstocht die vandaag Utrecht aandoet. En Robert Jan Boy, die is onderweg. En waar naartoe? Naar de verkeerspost bij Wijk bij Duurstede. Toch, Robert Jan?
4: Dat klopt inderdaad. Nog een klein stukje rijden, dan ben ik er. Ik ben nu in de buurt van Koten. Kijk uit over de maisvelden in dit geval. Maar in de verte zie ik de Lekdijk al glinsteren, bij wijze van spreken. De verkeerspost op de kruising van de Nederrijn, de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Rijkswaterstaat houdt daar de scheepvaart in de gaten. Als het laag water is, dat zou nog steeds het geval te zijn voor een gedeelte, heb ik vernomen. En ook hoe er s'nachts moet worden gevaren op het Amsterdam-Rijnkanaal. Want begin deze maand dreigen we dat niet meer te kunnen vanwege een tekort aan verkeersleiders. Maar met wat kunst en vliegwerk kan het toch nog doorgaan. Kortom, wat gebeurt er nou eigenlijk op die verkeerspost? Daar zijn we benieuwd naar.

0: enthousiasme van Anne hier in de studio is ongekend.
1: Ja, sorry.
0: Je moet meebewegen, hè?
1: Kan niet stilzitten.
0: Nee, dat begrijp ik. Lekker muziekje, McGuinn, Clark en Hillman. Don't you write her off. Radio M Utrecht, het is tegen 6:15. Je luistert naar Utrecht is wakker. Iedere werkdag tussen 6 en 9 'smorgens helpen we je de dag door. Nederland is een echt fietsland. Maar hoe toegankelijk is dat fietsen voor mensen die bijvoorbeeld blind of slechtziend zijn? Een internationale groep fietsers onderzoekt dat tijdens een tocht van 700 kilometer door Nederland. En vandaag komen ze aan in Utrecht, ook internationaal bekend als een van de beste fietssteden van de wereld. We praten erover door met Bastiaan Overheem van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, de NBTC. Mede-organisator van dit evenement vandaag in Utrecht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je al op de fiets gezeten vandaag trouwens, of is dat nog te vroeg?
2: Nee, vandaag nog niet.
0: Nee. Maar je gaat nog wel, begrijp ik.
2: Ja, ik ga zo direct de fiets op, inderdaad.
0: Ja, dat snap ik. Je zou denken dat het in Nederland haast niet nog beter kan wat betreft fietspaden en fietsroutes. Maar ja, hoe ziet de NBTC en hoe zie jij dat?
2: Nou ja, met deze groep willen we met name kijken hoe het zit als je op vakantie gaat. Dus een fietsvakantie in Nederland. En ook wat aanbieders van fietsvakanties op dit moment doen als het gaat om inclusiviteit.
0: Ja, leg dat eens uit.
2: Nou, als je een beperking hebt, zeg maar, in dit geval zijn de deelnemers blind. Ja, dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat er een fiets is, dat je vakantie makkelijk wordt gemaakt en zo dat je echt mee kan doen. En met name ook als je bijvoorbeeld met familie op pad gaat en ja, jij hebt dan een beperking, dan is het niet vanzelfsprekend dat je zomaar op fietsvakantie kan. Dan is er vaak wel voor een aparte groep, maar dat is niet inclusief. En het idee achter deze tocht is om echt te kijken van ja, dat je gewoon echt mee kan doen.
0: Ja, ja. Een groep fietsers met deelnemers uit andere landen ook, zelfs uit Canada, die gaat dus die hele route 700 kilometer lang fietsen door Nederland. Zijn dit allemaal deelnemers met een visuele beperking?
2: Nou, ze komen vandaag Utrecht binnen vanuit Gelderland. En de deelnemers komen uit Australië, Verenigd Koninkrijk en Amerika.
0: En Canada toch?
2: Ja, een van de deelnemers is Molly Burke. En zij komt van origine uit Canada.
0: Ah, oh. Molly Burke. Hoe hebben jullie die groep zo samengesteld?
2: Nou, daar zit een stichting, een Australische stichting achter, Riding Together. En ja, zij hebben het initiatief genomen om naar Nederland te komen. De organisator Gary, die sprak ik eerder dit jaar op een internationale toerismebeurs. Ja. En toen raakten we zo in contact. En toen zei hij, ja, we zouden dit heel graag in Nederland organiseren. En ja, daar zijn we gisteren mee gestart.
1: Ja, en kijk, ze stappen op de fiets. Waar gaan zij precies op letten tijdens het fietsen? En hoe gaan ze dat doen? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, er zijn verschillende momenten dat ze ook in contact zijn met partijen in Nederland. Zo treffen we vanavond Utrecht Bike Community in Utrecht. Ja. En daar gaan we mee in gesprek, uitwisselen. Want ja, Utrecht loopt natuurlijk ook helemaal voorop in fietsen. Maar ja, hoe zit het hier dan ook qua inclusiviteit? Dus daar is ook helemaal een uitwisseling georganiseerd. Ook met mensen hier uit Utrecht.
1: Oké, ja, dat is wel interessant inderdaad. En wat wordt er vervolgens gedaan met hun bevindingen dan?
2: Nou ja, ze eindigen 1 oktober in Groningen tijdens een internationaal congres voor aanbieders van fietsvakanties. Dat heet de Cycle Summit. En daar gaat Molly, zij is internationaal ook pleitbezorger voor inclusiviteit, gaat haar ervaringen delen aan 200 ondernemers uit heel Europa die fietsvakanties aanbieden.
0: Je wil ze eigenlijk uitnodigen daar op die Cycle Summit om na te denken over hoe we fietsvakanties zeg maar kunnen organiseren waar mensen zich altijd thuis voelen. Hè? Of je nou een beperking hebt of niet. Is dat een beetje het verhaal?

0: Precies, dat is het verhaal en dat iedereen mee kan doen, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, snap ik. En wat vind jij zelf dat er nog beter kan in Nederland op het gebied van toegankelijkheid voor mensen die bijvoorbeeld blind of slechtziend zijn?
0: Nou ja, wij werken op dit moment aan een nieuwe visie op toerisme richting 2040. En een van de onderwerpen is ook dat iedereen erop uit kan. En ja, ik vind het gewoon belangrijk dat het gewoon vanzelfsprekend is. Hè? Dat je daar eigenlijk niet over na hoeft te denken. En dat het ook ja, echt gewoon onderdeel is in alles wat je doet.
1: En dat is nu niet zo?
0: Nou, als ik naar mezelf kijk, ja, als je zelf geen beperkingen hebt, ben je daar niet automatisch mee bezig. En ik merk nu ook door deze fietstocht dat je toch wel weer inzichten op doet. Ja. Dat je denkt, jongen, ik kan ook nog wel een stap zetten.
1: Ja, er zijn dus dingen die beter kunnen in Nederland.
0: Zeker, ja.
1: Ja, ja. Nou, ik vind het een hartstikke mooi verhaal. Ook belangrijk voor mensen die inderdaad zeggen van, nou, ik wil graag op fietsvakantie en het moet niet uitmaken welke beperking ik heb. Dat moet overal kunnen. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Vandaag dus Utrecht en over een tijdje ook in Groningen bij de Cycle Summit. Bastiaan Overheim, dankjewel over de inclusieve fietstocht die vandaag in Utrecht langskomt. En gaat zo door met je mooie werk, hè?

0: Ja, nu we de liefde gevonden hebben, wat gaan we ermee doen? Third World, het loopt tegen 7:30. Zo dadelijk schuift Marjolein aan. Met het regionieuws. Er is alarm geslagen over de vele inbraken bij de brandweer. En er is, ja, misschien geen toekomst meer voor de skateparade in Utrecht. Dat vraagt zij zich af. Zo dadelijk na de nationale nieuwe van Edwin Evers. Kijken nog even naar Facebook.
1: Ja, daar vragen we je. Wat doe jij voor vrijwilligerswerk? En hoe lang doe je dat al? Willen we weten dat we het hebben op rtvutrecht.nl over Wim. Die is al 43 jaar bij de vrijwillige brandweer in Houten. Ja, dat is een hele prestatie natuurlijk. Er zijn wat reacties op binnengekomen. Er springt er eentje uit. Heeft niks met de vraag te maken. Maar wil ik toch even zeggen. Gefeliciteerd, Koop.
0: Oh?
1: Heb jij iets te vieren vandaag waar je mij niks over
0: nou,
1: vertelt?
0: Nou ja, ik vier elke dag het leven. Maar vraag
1: snap
0: even
1: ik.
0: Waarmee. Ik ben namelijk niet jarig, dus...
1: Ik weet niet. Ik ga het even uit jou proberen te krijgen.
0: Misschien is er een jubileum wat ik niet weet, maar ja... Help me
1: herinneren. Ja. Maar
0: het gaat niet over vrijwilligerswerk in ieder geval.
1: Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die leuke vrijwilligersbanen hebben. Want ja, vrijwilligerswerk kan ook voelen als een baan. Zoals Else, die zegt... Ja, een paar jaar terug heel veel van het verzorgen en begeleiden van bewoners in verzorgingstehuizen gedaan. Lesgeven en organiseren van cursussen. Vrouwen oriënteren zich op de samenleving. En honden uitlaten van zieke buren. Dat is ook. Ja, dat is ook vrijwilligerswerk.
0: Ja, zeker weten. Laat het ons weten via Facebook Radio M Utrecht.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Vaste grond en een hoop vol verlangen. De Nationale Nieuwe.
3: Op Radio.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Het is 19:30, Radio M Utrecht. Tijd voor het nieuws met Marjolein.
13: Met zorgen over inbraken bij de brandweer. De politie slaat alarm. In opsporing verzocht was er ook aandacht voor, omdat landelijk de teller al op 85 inbraken staat. In de regio Utrecht op 9. Zondagnacht was het nog raak in de kazerne Maarn-Maarsbergen. Het is zorgelijk omdat de dieven gereedschap stelen waarmee de brandweer levens redt. Bijvoorbeeld door auto's open te maken. Criminelen gebruiken het voor inbraken bij juweliers of elektronica winkels. De politie zoekt dus uit wie hierachter zit. Het Openbaar Ministerie wil vrijspraak voor een man van 26 uit Soest die in Baarn twee tieners zou hebben neergestoken. Dat gebeurde tijdens de afgelopen jaarwisseling na een ruzie en een worsteling. De eis van vrijspraak is een bijzondere wending, zegt onze verslaggever Riks Ozinga.
14: Want de verdachte is duidelijk te maken dat hij toch wel degelijk door de twee slachtoffers en een groep vrienden daaromheen echt heel fors was afgetuigd.
13: Ja, noodweer dus, en dan is het niet strafbaar. Een van de 17-jarige jongens raakte trouwens ernstig gewond aan zijn buik. In Montfoort is gisteravond een auto over de kop geslagen en in een sloot terechtgekomen. Dat ongeluk gebeurde op de Hofdijk, mogelijk toen de bestuurder wilde keren. De inzittenden bleven ongedeerd. Een berger heeft de auto uit het water gehaald. De organisatie van de Utrechtse skateparade maakt zich zorgen over de toekomst. Er is nog geen nieuwe hoofdsponsor en die is wel nodig om het evenement te kunnen betalen. Elk jaar doen rond de 10.000 mensen mee aan die tochten die op vrijdagavond worden gereden door de stad. Het gebeurt vanaf mei tot en met september. En komende vrijdag is de laatste van het seizoen. En hoe leuk dat is, dat kun je ook nog zien op onze app.
12: Oh, dat is wel een goeie. Ja.
13: Dus wil je nog meedoen, dat kan. Nog één keer vrijdag. Dan het weer. Het is een vrij bewolkte dag vandaag. Wel droog. En vanmiddag is het zo'n 19 graden.
12: Nou, kijk eens aan zeg. Marjolein, dankjewel weer. Over een half uurtje dan heb je de intro voor half... Even kijken, het is nu 19:30. 8:30 wordt het.
13: Ja, zeker. Tot zo.
12: Oh, die klok, hè. Tot zo, dankjewel. Ik ga even naar het verkeer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er staat een file tussen Stroer en Hoevelaken met een vertraging van 10 minuten. Ruim 5 minuten op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En dan staat er eentje die flink is uitgevallen. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en de Meren. Dat is een lange file met een vertraging van bijna een uur. Dat komt door een ongeluk met twee rijstroken die dicht zijn. A28 Zwolle richting Amersfoort staat een file tussen afrit Ermelo en Strand Nulden met een vertraging van ruim 5 minuten. En 5 minuten sta je ook op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst. Ik zou zeggen een hele goede reis en hou hem op Radio M Utrecht.
15: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
19: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Love Unlimited, om 8:30 op Radio M Utrecht. Ja, het is tijd om naar het water te gaan. Naar wijk Beduursteden, waar Robert-Jan Boy op de verkeerspost staat, die het drukste waterknooppunt van Nederland regelt. Begin deze maand dreigt het Amsterdam-Rijnkanaal 's nachts dicht te gaan door een tekort aan verkeersleiders. Dat vertelde Robert-Jan Boy al eerder. En na protest van de schippers ging die afsluiting niet door, maar het tekort is gebleven. Hoog tijd dus om te zien wat die mensen daar eigenlijk doen. Robert-Jan, ik ga er maar vanuit dat je er bent, hè?
1: Ik ben er inderdaad over. Weet je wat ik ga gewoon doen, hè? Inderdaad, ik praat een beetje zachtjes om verkeersleider Jeroen Lensen niet te storen. Die zit er als het ware middenin hier op de verkeerspost. Ja, het is een torentje. 3 verdiepingen hoog, rond gebouw. Je hebt hier schitterend uitzicht over. Nou, als ik even naar bakboord kijk, dan zie ik de Nederrijn. Rechtuit zie ik de Lek. De Nederrijn gaat over in de Lek. En links en rechts het Amsterdam-Rijnkanaal. Een beetje een damp over de weilanden. In de verte wat kerktorentjes. En rechts de Irenesluis. En daar is momenteel wat aan de hand. Want ik kwam hier aanrijden. Nam de trap omhoog en toen hoorde ik meteen van ja, je valt met de neus in de boter. Want in een van de sluizen ligt een schip stil op de een of andere manier. Ik ga zo meteen even naar Jeroen toe om precies te vragen wat er aan de hand is, Jeroen Lensen. Hij kijkt hier op een scherm. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5 schermen. Ik zie daar een plattegrond van de rivierloop.
2: Een Duitser die komt net de kruising zo meteen op.
1: Dit gaat over een Duitser die de kruising opkomt. Welke kruising dat is, werkelijk geen idee. Het is in ieder geval niet deze kruising, want hier zie ik geen schip verder varen. Daar wel links de pont. Zojuist passeerde de Mart, een soort olietankerachterschip. Die gaat verder richting Amerongen.
2: Ja, nee. Ja, maar die schade moet natuurlijk wel geraamd worden.
1: Want we kunnen natuurlijk nu niet storen, Koop en Ander, dat zullen jullie begrijpen. Aan de rechterkant zit Sebastiaan ook achter schermen te kijken. Die is ook druk gesprek. En zo zie je maar weer dat er van alles kan gebeuren op het water. Want ik kijk even naar die sluis. Ik kan het niet helemaal goed zien. Maar ik zie wel de witte boeg van een schip daar stil liggen. Je hebt zo'n grote witte sluispoort, daar ligt hij precies onder. Volgens mij is de voorkant van het schip door de sluis gekomen. Maar daar is hij kennelijk op een sluisconstructie blijven haken, waardoor hij niet verder kan.
2: Hij ligt op de drempel gewoon.
1: Hij ligt op de drempel, horen wij. Ja, wat er dan moet gebeuren, hij ligt er toch al geruime tijd. De schipper heeft misschien de diepgang verkeerd ingeschat. Ik heb geen idee, dat gaan we zo meteen eventjes vragen. Als Jeroen Lensen is uitgesproken met deze schipper, of misschien een instantie die er nu aan de lijn heeft. Het is natuurlijk een heel druk punt hier wat scheepvaart betreft. Ik begrijp dat ze een heel eind weg kunnen kijken van hier. Het is wel apart om hier te zitten, moet ik zeggen. Want het is een beetje donker, zodat ze de schermen goed kunnen zien. In de tussentijd gaat de pont maar op en neer. Heen en weer, zou je kunnen zeggen. De Lekdijk, ook schitterend uitzicht. Wat fietsers, auto's die erop rijden. Wacht even.
2: Moet ik even... Dat is het insectenwijk Beduursteden over.
1: Ik wou hem even nemen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
3: Komen weer aan Amerongen, wijken naar Kiel.
2: Kans het 4, sectorwijk Beduursteden verstanden. Zijn we los van de Ravenswaai. Jetzt unter die Sperto nach die Schleuse. En informatie kunnen door die Sperto fahren am Steuerbord Seite mit Vorsicht passieren. Over.
1: Het gaat in het Duits.
3: Oh, oké, dank u.
1: Nederlands. Aanrongen weiter nach Tiel, kan ik eventjes verstaan.
2: Ja, Hans, ik ga wel even bellen, je hoort me straks nog. Ja.
1: Nou, wat een drukte zeg. Ik geloof dat het telefoongesprek bijna is afgelopen. Maar ik denk dat wij zo meteen
2: is goed.
1: Ook eventjes...
2: Ga ik hoor je me straks.
1: Even kijken, ja. Zo.
2: Ja, het gaat allemaal door. Er is weinig tijd om wat anders te doen.
1: Wat is nu de stand van zaken?
2: De stand van zaken is dat er inderdaad een schip op de drempel ligt bij de Irenesluis. En dat we een vaartuig proberen die kant op te krijgen om te gaan kijken voor inspectie.
1: Een sleepboot?
2: Nee, een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat in eerste instantie.
1: Want wat is er nou precies aan de hand?
2: Een schip zit vast op de drempel van de Irenesluis. Waardoor die eigenlijk niet de sluis uit kan komen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de waterstand ook. De schipper heeft een gekozen om met deze diepgang te gaan varen. Mm-hmm. En kan uiteindelijk nou niet verder komen als dat die is.
4: Want er is nog steeds sprake van laag water.
2: Er is nog steeds sprake van laag water. Er is weinig regen boven in Duitsland, dus de afvoer is miniem.
4: En die constructie van de sluis, hoe zit dat?
2: Ja, dat zal straks gecontroleerd moeten worden.
4: Gaat daar de deur in, op de bodem of zo?
2: Ja, het schip ligt op de drempel en de deur zakt normaal gesproken op de drempel, zodat die volledig afgesloten is. Als het schip straks van de drempel af is, dan kunnen we kijken of er geen schade is aan de drempel.
4: We zitten er bovenop, dat mogen duidelijk zijn.
2: Zeker, wij zitten er bovenop.
4: We blijven erbij.
2: We blijven erbij en we controleren, houden het in de gaten.
4: Als de verslaggever even wat moet overnemen, zeg het maar gerust hoor. Want er ging net daar iemand...
2: Als het nodig is, zal ik je instrueren.
4: Kein probleem.
2: Kein probleem, zeker.
0: Ja, dankjewel Robert-Jan. Vanuit de verkeerspost in Wijk bij Duurstede, waar het scheepvaartverkeer...

0: Goedemorgen, Edwin Utrecht. Ik hoor dat die ene heese stem heeft. Weet je wat ze moet doen? Water nemen, zout erin doen, roggelen en uitspugen. Dat is het beste wat er is. Dat is een oud recept van mijn opa en oma nog. Ik hoor het of het wel goed is. Doei!
1: Nou, ze gaat onmiddellijk weg om dat te doen. Dankjewel, Mario Heerle. Goeie tip, zeg. Was mij eerlijk gezegd nog niet opgevallen dat je hees was.
2: Nee, ja, ik denk vanochtend vroeg misschien wel nog een beetje, maar moest het keeltje even smeren.

0: Dorette die stuurt een hartstikke leuk appje. Dat gaat over onze dagvraag.
1: Oh, leuk.
0: Vrijwilligers, pak hem er eens even bij als je wil.
1: Ja, even kijken. Oh, hè. Ik word die app uitgegooid, zie ik nu.
0: Dat is handig.
1: Maar ik weet dat Coretti onder andere heeft verteld dat zij bloedplasma geeft.
0: Ja, dat doet ze. Dat doe jij ook, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook vrijwilligerswerk.
1: Nou, en
0: ze zegt, vrijwilligerswerk wat ik doe. Begeleiding van bedevaart naar Zuid-Frankrijk. Onder andere voor mensen met een zorgvraag. Zingen in een koor wat de wekelijkse vieringen ondersteunt. Helpende handjes bij scouting woorden. Ze is lector in de kerk. Hulpverlening op evenementen voor EHBO-vereniging Diemen. En ze zat vroeger ook in het bestuur van de Zonnebloem, afdeling woorden. Wat een volle week, hè? Fantastisch als je dat allemaal doet. Mooi hoor, dankjewel.
1: Mooi. Ja.
0: Margo, vrijwilligster bij ons weerstation. Goedemorgen weer.
2: Goedemorgen, Koop, Anne.
0: Ja, een weekje geleden was je er ook. Maar ik wou zeggen, een uurtje geleden was je er ook. Ja, we zijn een uurtje verder. Het is inmiddels wat licht geworden. Wat kun je ons melden op deze laatste dag van de zomer?
2: Ja, het is vandaag de laatste dag van de zomer. Hè? De astronomische zomer ook. Hè? Want vanaf morgen zitten we in de herfst op 23 september. Dat betekent dat de dag en de nacht even lang zijn. En dat we dan langzaamaan naar langere nachten en kortere dagen gaan. Dat zullen we ook wel een beetje merken. Hè? De temperatuurverschillen tussen dag en nacht zullen groter gaan worden. Omdat we natuurlijk overdag wat minder licht en zon hebben. En mistkansen gaan ook weer groeien. Maar vandaag starten we zon. Mist, maar wel met veel bewolking. En waardoor komt dat nou? Omdat er vanuit het westen, ondanks dat de barometerstand huizenhoog is, er ligt een hoge drukgebied dichterbij, 1030 hectopascal, een warmtefront naar ons toe komt. En dat gaat heel treuzelend over Nederland trekken. Is niet actief, want het blijft gewoon droog in onze omgeving. Maar we zien wel de wolken ervan. Dus ja, in tegenstelling tot gisteren, zo'n prachtige dag met heel veel zon, dat kan natuurlijk ook gebeuren in de herfst, hebben we vandaag te maken met veel bewolking, blijft wel droog en heel rustig. En de temperaturen liggen op dit moment rond een graadje of 12, 13. En gaan vanmiddag naar een graadje of 19.
0: Ja, geen zonovergoten dag vandaag, hè? Om het maar even understatement te zeggen. Hoe gaan we naar de morgen toe?
2: Ja, morgen is het ook bewolkt, want dat warmtefront houdt ons nog wel eventjes bezig. Maar langzaamaan komen we wel in de wat zachtere lucht terecht. Want de wind gaat draaien naar het zuidwesten, dus morgen worden 20 graden. En in de avond volgt dan vanuit het westen ook nog wat regen. En dat heeft te maken met de passage van een koufront. Nou, daarachter zit koudere lucht. Maar ja, het is ook heldere lucht. Dus donderdag, dan komt de zon weer tevoorschijn. Ja. Dus wat dat betreft is het donderdag denk ik heel aangenaam. Weer, maar geen 20 graden, maar 19 graden. Dus dat scheelt ook niet zo heel erg veel.
0: Maar dan met een zonnetje erbij
2: vrijdag.
0: Dus.
2: Precies, ja. Maar wel met een zonnetje erbij. En die houden we dan vast, Koop. Want vrijdag en in het weekend, dan hebben we misschien wat mist in de ochtend. Dat trekt allemaal heel snel op. Wat koudere nachtjes. En overdag, met een zuidwestelijke wind en zon, temperaturen die oplopen tot zo'n 20 of 21 graden.
0: Nou, zeg, wat een mooi verhaal heb je weer verteld. Ja, laatste dag van de zomer. Ik voel hem aankomen. We gaan een groot tegeltje erbij pakken.
2: Ja,
0: want jij hebt een heel verhaal.
2: Ja, ik heb een gedicht over de zomer. Het afscheid van de zomer. Hier komt hij dan. De zomer zegt vaarwel met een gouden glans. Maar laat nog één dag stralen in een laatste dans. De zon kust de aarde met een warm en zacht gebaar. Al voel je de herfst al fluisteren in de lucht daar. De bladeren dansen nog even op de wind. Een laatste groet aan wat voorbij zal glippen als een kind. Dus geniet van dit moment zo kort maar zo fijn, want morgen begint een nieuw seizoen, helder en rein.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Doral Negens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
12: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
11: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
13: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
11: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Dorald. 8:02. Marjolein is aangeschoven. Goedemorgen weer.
15: Goedemorgen.
14: Wat zit er straks in het regionieuws?
15: Een ruzie over een Porsche, want die is zo hoog opgelopen dat de rechtbank in Utrecht de uitspraak heeft gedaan. Die heeft de koper gelijk gegeven. De man kocht een Porsche Panamera, maar die reed niet goed, dus wilde de man zijn geld terug. Nou, na 2 jaar gaat dat nu eindelijk gebeuren. De politie slaat alarm over de vele inbraken in brandweerkazernes. Landelijk staat de teller op 85 inbraken, in de regio Utrecht op 9. Zondagnacht was er nog een inbraak in de kazerne in Maarsbergen. De dieven zijn uit op gereedschap waarmee ze vervolgens winkelpuien kunnen openbreken. De brandweer heeft het spul nodig om levens te redden. En organisaties en vrijwilligers die kunnen weer voorgedragen worden voor een Utrechtse prijs. En je hoort dat zo om 8:30.
14: Marjolein, dankjewel. Tot zo. Op de weg is het hartstikke druk aan het worden. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je een kwartier extra nodig. Ik heb nog 6 meldingen die allemaal 10 minuten of langer zijn. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Daar staat een file. Werkzaamheden is de oorzaak. 14 minuten vertraging daar. Ik zeg altijd een kwartier. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden. Door een ongeluk staat daar een file met een vertraging van nog zeker 40 minuten. De weg is weer vrij. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Nulde met een vertraging van ruim 10 minuten. Een kwartier op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En dan de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar staat een file met een vertraging van bijna een half uur. En dan de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Tussen de aansluiting met de A12 en Woerden gaat het heel rustig. Je hebt daar 15 minuten extra nodig.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: De Mitchell-golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Mitchell-golftuinen van Europa.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
21: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
22: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Utrecht is wakker met Koop Geersing
14: en Hanne.
15: Hallo. Radio M
14: Utrecht. 6:08, het laatste uur van Utrecht is wakker. Na 9:00 zit hier Edwin Meerman. De ochtendspits is op zijn hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. We zitten er middenin. In Polder Rijnenburg verdienen grondhandelaren ruim 4,5 miljoen euro met het doorverkopen van piepkleine stukjes weiland aan particulieren, blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht. Die versnippende kavels maken de geplande woonwijk lastiger te bouwen en raadsleden willen dat de gemeente snel met een plan komt. Meer op rtvutrecht.nl. Wat is onze dagvraag vandaag op Facebook?
23: Die gaat over vrijwilligerswerk. Naar aanleiding van een verhaal van Wim, die al 43 jaar lang bij de vrijwillige brandweer werkt. Wat doe je? En hoe lang doe je dat al? Heb je het ooit gedaan? Wil je het doen? Op die vragen kun je antwoord geven in de app of op Facebook Radio M Utrecht.
14: Laat het ons weten. Verder muziek. Het weer met Margot Ribberink en de laatste stand op de weg. En zo dadelijk Lise de Wild. Die is in Shanghai waar ze meedoet aan het WK voor patissiers. Dat is gespecialiseerd in bijvoorbeeld het maken van gebak, taarten, desserts, ja, zoetwaren. Krijgen
23: nou, precies. Zij doet ze mee aan World Skills. Dat is een WK beroepen. En zij doet dan mee in de categorie patissier.
14: Oké. Nou weten we wat een patissier is. En dan weten we wat ze daar doet. Nou, ik ben heel benieuwd. Shanghai, daar staat 6 uur later, hè?
23: Ja.
14: Ja, oké. Ja. En Robert Jan Boy, jij houdt stand op de verkeerspost bij Wijk Beduursteden.
1: Jazeker, en dat gaat over scheepvaart. Amsterdam Rijnkanaal, Lek, Nederrijn. En we kijken al een tijdje naar die Irenesluis hier in de verte, waar een schip tot een paar ogenblikken geleden vast lag op de drempel van de sluis, als het ware. De sluis was versperd, maar nu heeft het schip zich naar achteren verplaatst, waardoor het dien is en misschien is nu weer de weg vrij. Maar wat dat precies de stand van zaken is, gaan we zo meteen vragen aan Jeroen Lentzen, die non-stop aan de telefoon zit, voor zijn schermen, uitzicht over de rivieren, voortdurend in contact met de schepen, met het inspectieschip van Rijkswaterstaat. Kortom, er is hier van alles aan de hand, zou je kunnen zeggen, op maritiem gebied. En we blijven er bovenop zitten. Tot zo!

0: Een vast duo bij ons hier op de zender Radio in Utrecht. Simon & Garfunkel met Cecilia. Zo'n ontzettend blij nummer. Ja, gisteren geland in China. Vandaag in de startblokken. Lize de Wild uit Doorn doet mee aan het WK beroepen in Shanghai. En Nederland wordt vertegenwoordigd door 25 mbo-studenten. En die gaan strijden om een podiumplek in hun beroep. Wat houdt dat in? Nou ja, goed, daar gaat ze zoiets over vertellen. Een live verbinding blijkt toch moeilijk te zijn. En telefonisch krijgen we haar dus niet te pakken. Dat heeft met China te maken.
1: Ja, dat is echt een soort ingekapseld land wat dat betreft. En de verbinding met de studio leggen is daardoor iets ingewikkelder.
0: Nou, we zijn de hele ochtend al in contact met haar. En we hebben haar gevraagd, wil je even wat inspreken? En onze eerste vraag eigenlijk, ja, wat verwachtte je eigenlijk vooraf?
2: Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten van China, omdat ik er nog nooit ben geweest. Maar het is een superleuk en mooi land. Een hele andere cultuur. Dus dat is ook heel leuk om mee te maken. Iedereen is heel erg behulpzaam en alles is eigenlijk echt super goed geregeld. Niet iedereen spreekt even goed Engels, dus dat is soms wel moeilijk. Maar eigenlijk kom je er altijd wel uit met de vertaal-app. En verder is er 6 uur tijdsverschil, dus dat is ook wel gek. Omdat ze dan in Nederland zijn ze dan net wakker en dan ga ik net slapen en andersom. Dus dat is ook wel leuk om mee te maken. Hoe ik voor deze wedstrijd ben geselecteerd is dat ik eigenlijk op school eerst een voorronde heb gehad. Ik zat toen in het derde jaar van mijn brood- en banketopleiding. En er deden ook mensen mee van het patisseriejaar. Dus ik had eigenlijk niet verwacht dat ik hem zou winnen. En wou eigenlijk vooral meedoen voor de ervaring. Maar toen won ik en toen was ik super blij en heel erg enthousiast. Toen was er een kwalificatieronde voor het Nederlands kampioenschap. Toen deden er 13 verschillende scholen mee uit heel Nederland. Die ook een patissier hadden geselecteerd. Toen moest je bij de top 8 eindigen. Om naar het Nederlands kampioenschap te mogen. Toen ben ik 5e geworden, dus toen heb ik niet heel goed gescoord. Gingen ook best wel dingen mis, maar gelukkig was het goed genoeg. En toen mocht ik al door naar het Nederlands kampioenschap. Daar deden dus 8 scholen aan mee. Dat was in de Brabanthallen. Dat waren 2 dagen lang, moest je een showstuk maken, bonbons en een dessert op bord.
1: Ja, het is een heel verhaal.
2: Toen ben ik daar 1e geworden, had ik eigenlijk niet verwacht, maar het ging wel super goed. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
0: Ja, super leuk, hè? Ja, ik ben gewoon een beetje trots op haar. Ja. We hebben haar eerder in de uitzending gehad, in de aanloop hiervan. En dit is dus met een vertraging van ongeveer 1 kwartier in Shanghai opgenomen. Ja. Op haar eigen telefoon. En dat we hier naartoe gesmokkeld, zou je kunnen
1: eigenlijk
0: zeggen.
1: Is dat zo gaaf dat het kan. Ja, we hebben gewoon contact met de andere kant van de wereld.
0: Lize de Wild, ja, ik vraag me dan af, en die vraag hebben we haar ook gesteld. Hoe lang heb je hier nou voor getraind?
2: Voor deze wedstrijd heb ik ongeveer 1.5 jaar getraind. 6 weken van tevoren heb ik de opdracht gekregen. Dus vanaf toen heb ik eigenlijk echt super hard getraind. Was ik om 7 op school en ging ik vaak ook tot 7 door. Heb ik veel tijdstrainingen gedaan, recepten ontwikkeld. Dat is ook super leerzaam geweest. Dus ik hoop dat ik hier op de wedstrijd kan doen. Gewoon wat ik heb getraind en dat het allemaal volgens mijn plan en volgens mijn planning gaat.
0: Past wel.
2: Verder ga ik gewoon heel erg mijn best doen. Heel veel plezier maken en er heel erg van genieten.
1: Ja.
2: En ook proberen niet te veel te vergelijken met andere landen. Ik sta naast Japan en naast China. Nou, dat zijn ook echt wel toplanden. Dus ik ben ook heel benieuwd wat zij gaan doen. Verder staat ieder land daar met de reden. Iedereen is de beste van hun eigen land. Dus iedereen is zeker een grote concurrentie. Maar de Aziatische landen scoren eigenlijk altijd wel heel goed. Maar iedereen is daar wel een hele serieuze concurrent.
1: Ja, nog een leuk ding trouwens. Ze doet dus mee namens het beroep patissier. En wat ze dus precies heeft gedaan is chocolade maken. 1 opdracht heeft ze met chocolade, de ander met suiker.

0: beide hebben het thema de panda. En natuurlijk als nationaal dier van China. En bij die opdracht komt veel techniek kijken. Dus het gaat best spannend worden voor
1: Knap hoor, Lize de Wild uit Doorn. Ze is dus in China en Shanghai om precies te zijn. Namens Nederland hopelijk de beste student patissier van de wereld. En we wensen haar natuurlijk hartstikke veel succes.
0: Zet hem op, Lize.
1: Ja,
0: kan
1: goed. En bedankt dat ze dit heeft ingesproken. Hè?
0: Want, ja.

0: dank voor het kopje thee, Anne.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, fijn. Dat moet ook doorgaan allemaal. En zeker na dat gesprek met Lize over die chocola. En dat
1: bijzonder. Is, ja.
0: Dan vind ik het toch vrij kaal dat er alleen een kopje thee staat. Maar goed, die lekkere zoetwaren hebben we hier niet, hè? Zou je kunnen
1: zeggen. Nee, ik heb ontbijt achter de keer. Moet jij eigenlijk nog ontbijten?
0: Nou, ik ontbijt eigenlijk 's morgens niet zo.
1: Heb je dan geen honger?
0: Doorgaans, honger heb je sowieso niet, zei mijn moeder vroeger.
1: Oh, dat,
0: jij kent de honger niet. Maar trek, nee, het valt mee. Maar ik neem 's morgens altijd even, als ik naar de studio ga, even een krentenbolletje met kaas mee.
1: Oh, dat vind ik zo lekker. Guilty pleasure. Och, heerlijk.
0: We krijgen van Jenne de groeten uit een zonnig Melbourne.
1: Nou, oké, okay, well, good morning there then.
0: Dat je luistert. Ja, het is daar.
1: Hoe laat is het? Het is avond.
0: 12 uur eerder, dus het moet daar zo'n beetje 8:30 s'avonds zijn, de vorige dag.
1: Oh.
0: Melbourne, daar ben ik in januari. Dus als Jenne even haar gegevens doorspeelt, dan zoeken we elkaar nog eventjes op. Zou leuk zijn.
1: Ik loop even langs.
0: Marjolein die komt zo dadelijk met het regionieuws. De rechtbank heeft zich bemoeid met een ruzie over een Porsche. Dat en meer zo dadelijk dus in het regionieuws. En de dagvraag op Facebook.
1: Ja, nou, ik wil eerst even zeggen over Ilse de Lange. Die gaat helemaal viraal met So Incredible.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar dat draaien we nu niet.
1: Zo bizar dat gewoon weer kan van zo'n hit wat al zo oud is.
0: Ja, ook weer via de socials, hè. TikTok. Ja.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Hey Remo!
3: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Het is 8:30 geworden. Radio M Utrecht, buiten lekker licht. Binnen zit Marjolein. Goedemorgen weer, het nieuws.
11: Goedemorgen. Ja, met ruzie over een dure auto. De rechtbank in Utrecht heeft de koper van een Porsche gelijk gegeven. De man kocht bijna 2 jaar geleden een tweedehands Porsche Panamera van ruim €32.000. Maar die auto had allerlei problemen. En daarom wilde de koper het koopcontract ontbinden en zijn geld terug. Een deskundige heeft bevestigd dat die auto een probleem heeft met de aandrijving en storingen aan de elektra. De rechter geeft de koper dus gelijk. De verkoper moet het aankoopbedrag terugbetalen en draait ook op voor de kosten van het proces. De politie slaat alarm over de vele inbraken in brandweerkazernes. Landelijk staat de teller al op 85 inbraken, in de regio Utrecht op 9. Zondagnacht werd er nog ingebroken in de kazerne Maarn-Maarsbergen. Het is zorgelijk omdat dieven gereedschap stelen waarmee de brandweer levens redt, bijvoorbeeld door auto's open te maken. En criminelen gebruiken het voor inbraken bij juweliers of elektronica-winkels. De politie zoekt uit wie hierachter zit. In Utrecht is de aanmelding voor de Vrijwilligerstrofee 2026 geopend. Vrijwilligers, organisaties en lokale initiatieven kunnen een paar weken worden voorgedragen. Er zijn prijzen te winnen tot €2500 voor de inzet voor stad, wijk of buurt om die mooier te maken. Een jury let op de volgende punten.
12: Wat bereikt het in Utrecht? Welk impact maakt het in Utrecht? Hoe betrek je verschillende mensen erbij? Wordt het in de wijk gedragen? Dus er zijn heel veel punten waar de jury op B kan kijken eigenlijk.
11: En uit 6 genomineerden wordt de uiteindelijke winnaar gekozen. In Utrecht is een crossmotor gestolen tijdens een proefrit. De potentiële koper duwde de verkoper opzij en reed zonder te betalen weg. Een omstander die filmde de verdachte en de politie ging er zelfs nog achteraan met een helikopter. De oplichtingstruc komt vaker voor. Bij de politie Midden-Nederland zijn afgelopen jaar al tientallen meldingen gekomen van verkopers uit het hele land. En de verdachte kun je ook nog zien op onze app en website.
10: Nou, kijk eens aan.
11: Zeg. Even kijken, misschien herken je hem dan.
10: Ja, die wordt gezocht nog.
11: Ja, dan weet je dat. Het weer, een vrij bewolkte dag, wel droog. En vanmiddag wordt het 19 graden.
10: Nou, dat is goed nieuws. Dankjewel Marjolein. We spreken jou later weer vandaag over een uurtje bij Edwin, denk ik.
11: Laten we dat doen, goed idee.
10: Tot straks. Het is nog steeds hartstikke druk op de weg. Alle meldingen van 5 minuten sla ik even over. Hoewel de A2 Den Bosch richting Utrecht. Ja, daar staat hij tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. En die is inderdaad 5 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. Maar A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouw en Bodegraven. Door een ongeluk is daar daar ook de weg versperd, maar inmiddels wel weer vrijgegeven. Nog altijd een klein half uur vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk, een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de N420 Nieuwe Brug richting Woerden tussen de aansluiting met de A12 en Woerden. Ik wens je een goede reis toe en laat hem op Radio M Utrecht.
2: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
5: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
15: Yes!
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Lekker op de vloer, de disco. Ik kreeg nog even een appje van Jenne, die vanuit Melbourne ons een fijne dag wenst. En met de groeten aan Bob. En die heb ik als een haar aangekondigd, maar het is een hij. Excuus daarvoor. Hij zegt, mij maakt het niet uit hoor, maar...
1: Nou, het is geen zijhoorbare
0: naam. Nee, helemaal goed. Ja. Jenne, ja, je hebt van die namen die, waarvan je denkt, dat kan natuurlijk een meisje en een jongen zijn, hè? Of iets anders. Maar in dit geval...
1: Weet jij hoe je had geheet als je een vrouw was geweest, Koop?
0: Dat heeft mijn moeder wel eens verteld, maar dat ben ik dan weer kwijt, denk ik.
1: Oh,
0: ja.
1: Jammer.
0: Ja. Hey, we gaan nog één keer naar Wijk Beduursteden hier in Utrecht is wakker. Naar Robert-Jan Boy op de verkeerspost. Via de schermen en de marifoon houden de verkeersleiders daar het overzicht over honderden schepen. En grijpen ze in als er iets misgaat. Een aanvaring, een schip dat vastloopt. Een schip dat tegen een paaltje vaart. Rustig het ene moment, ineens spannend het andere. En juist die mensen zijn er te weinig. Robert-Jan, hoe merken ze dat tekort daar op de werkvloer?
2: Dat komt zo meteen aan bod, Koop. Want ik moet zeggen, de drukte is nu een beetje voorbij als het om die Irenesluis gaat. Daar lag de hele tijd een schip vast, zoals we hebben kunnen horen. Lag muurvast, kennelijk op de drempel van de sluis. We kunnen de sluis in de verte zien. Dan praat je over het Amsterdam-Rijnkanaal. Rechts voor ons hebben we de Lek. Schitterend met die uiterwaarden, die groene uiterwaarden eromheen. En nog eens de Nederrijn, waar Wijk Beduursteede aan ligt. Fantastisch uitzicht. En Jeroen Lensen heeft het nu net wat rustiger.
3: Ja,
2: wat is de stand van zaken met dat schip dat vast lag?
3: Dat schip is weer losgekomen van de drempel. Is weer teruggeschud naar binnen toe. Dus weer op het Amsterdam-Rijnkanaal. En daar wordt nu gekeken of er inderdaad door een inspectie wordt er gekeken of er inderdaad schade is aan de drempel. En het schip gaat wat lichten, wat lading eruit halen. Zodat hij met een mindere diepgang uiteindelijk toch zijn reis kan gaan vervolgen.
2: En jullie zitten hier achter grote schermen.
3: Ja.
2: Wat hebben we nu in deze zaak kunnen betekenen? Wat doe je dan als verkeersleider?
3: Op dit moment als verkeersleider hebben wij de afwikkeling met alle personen omtrent een officier van dienst, de patrouille vaartuigen aansturen, hebben wij allemaal geregeld. Het voor de scheepvaart begeleiding die wij doen op de kruising als verkeersleider heeft dat geen invloed gehad. Nee. Dat is gewoon daarnaast het werk wat we nog doen.
2: Maar wat doe je dan hier op de kruising? We zien de kruising hier dus voor ons. Lek, Nederrijn.
3: Op het moment dat er scheepvaart de sluis uitkomt, of vanuit Tiel, of vanuit Wijk Beduursteden, vanaf op de Lek, die melden zich bij ons. En dan geven wij een overzicht van de scheepvaart die in de buurt is. Ja. En dan kan de schipper zelf een beslissing nemen of hij gaat oversteken, of hij een afspraak wil maken met andere scheepvaart. Ja. En zo nodig helpen wij met die afspraak maken.
2: En al was er sprake van dat misschien 's nachts het Amsterdam-Rijnkanaal afgesloten zou moeten worden wegens tekort aan verkeersleiders. Nou, is er toch een oplossing gevonden?
3: We hebben inderdaad, de tekorten zijn er inderdaad. Dus we hebben mensen nodig. Dus als de mensen willen solliciteren, kan dat altijd.
2: Maar de sluis is omlaag gegaan s'nachts op het Amsterdam-Rijnkanaal?
3: Ja, wij hebben op dit moment s'nachts kunnen wij niet achter de radar zitten, omdat we te weinig mensen hebben.
2: Dus deze verkeerspost is leeg?
3: Ja, dus s'nachts wordt er hier inderdaad geen VTS gegeven, inderdaad.
2: Wat is VTS?
3: Dat is de informatie voor de scheepvaart en de begeleiding daarvan.
2: Ja, en jij bent verkeersleider?
3: Ik ben verkeersleider.
2: Ervaren verkeersleider?
3: Ik mag dit al een hele tijd doen, al 18 jaar inderdaad.
2: Ja, en er is een tekort aan?
3: Er is een tekort aan.
2: Begrijp je dat er een tekort aan is?
3: Ik begrijp dat er tekort is, want er is overal tekort. Er zijn altijd heel veel banen beschikbaar. Wij zijn nautisch, dus het is ook een speciale tak van sport waar we toch in zitten.
2: Ja.
3: En we zoeken toch inderdaad overal uiteindelijk mensen.
2: Wat moet je, over welke capaciteiten moet je beschikken?
3: Je moet stressbestendig zijn. Je moet met de dynamische scheepvaart om kunnen gaan, dus je moet het inzicht hebben. Je moet snel kunnen schakelen. En uiteindelijk gewoon ook ervoor willen gaan.
2: Op schermen kijken.
3: Op schermen
2: inschatten.
3: Kijken.
2: Zelf ook op de binnenvaart gezeten. Is dat een vereiste dat je zelf ook gevaar hebt?
3: Dat is altijd wel een vereiste geweest. Maar gezien de schaarste van de mensen die beschikbaar zijn, wordt daar ook wel tegenwoordig andere mensen aangenomen. Die krijgen dan wel een stukje nautische opleiding voordat ze verkeersleider worden.
2: Ja.
3: Dus het is wel mogelijk om zonder nautische achtergrond het te doen.
2: Ja.
3: Maar met nautische achtergrond maak het jezelf alleen maar makkelijker.
2: Wat is het leuke ervan?
3: Het leuke is dat het altijd anders is. Elke ochtend als je hier begint, of elke middag of elke nacht, je weet nooit wat er gebeurt. Vanmorgen hadden we inderdaad dan deze acties uitstaan. Maar het kan ook zomaar zijn dat je weer een heel iets anders hebt.
2: Ja. En dan denk je van nou, en ook nog een afwisseling van zelf in een schip gaan varen, hoor ik.
3: Ja, ik mag inderdaad dan ook op de patrouillevaartuigen dienst doen. En,
2: wacht even.
3: Ja, we gaan even melden.
2: Wacht even, wie hebben we daar te pakken?
3: Sectorwijk Beduursteden over.
4: Goedemorgen, dank u wel. Ausmaar van Irene Schroeder.
2: Dit is wel onmogelijk.
3: Informatie, ze kunnen door die spet of aan am steuerbordseite met voorzicht passeren over.
2: Moet ook een mooie Duits kunnen praten.
4: Oké, passeren in steuerbordseite.
3: Aquaimpuls, sectorwijkbeduursteden verstanden. En de?
2: Zeg, succes. Duits en Nederlands worden wel.
3: Zeker. Dat
2: is ook geregeld hier.
3: Dat hoort inderdaad. We schakelen gewoon over.
2: Er zit ook weer een verhaal aan.
3: Ja, zeker.
2: Nou, behouden vaart zou ik zeggen.
3: Ja, dankjewel. Ja. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that

0: Raccoon, No Mercy. Het is 9:10 op deze dinsdag 22 september. De laatste dag van de zomer. Zo dadelijk praten we met Margot Ribbering over het weer. Laten we nog even naar onze Facebook-vraag gaan, Anne.
1: Ja, wat doe jij voor vrijwilligerswerk, wil ik van je weten. En hoe lang doe je dat al? We hebben het erover omdat Wim uit Houten al 43 jaar bij de vrijwillige brandweer zit. Ja, en die brandweer bestaat ook al 100 jaar. Dus een aardige prestatie, hè? Om het zomaar te zeggen. Zijn er wat reacties op binnen gedruppeld deze ochtend? Zoals Hans, die zegt: goedemorgen. Ik doe vrijwilligerswerk bij ons in de Sint Maartenskerk in Maartensdijk.
0: Nou, mooi.
1: Daar verzorg ik onder andere de koffie bij uitvaarten. Nou, Koop, jij zei net eerder tegen mij: als ik ooit vrijwilligerswerk zou moeten doen, dan zou het wel iets in die hoek zijn.
0: Nou, moeten, als ik het ga
1: zou
0: doen,
1: willen
0: dan,
1: doen
0: dan,
1: ja.
0: Dan wil ik heel graag bij een rouwcafé of een dergelijke organisatie. Praten met mensen over verlies is, ik ben 10 jaar lang uitvaartverzorger geweest, is heel leerzaam voor jezelf, maar ook heel dankbaar werk. Mensen
1: Waarom?
0: Hebben allemaal een verhaal en willen dat graag delen. Mm-hmm. En als je daarna kunt luisteren, ja, dat lijkt me geweldig fijn om te doen ook. Ja, zinvolle besteding van je vrije tijd. Maar ik neem een petje af voor al die mensen die in dat vrijwilligerswerk zitten.
1: Ja.
0: Want ook een wandeling met iemand maken, een ritje op een fiets, er gewoon eens zijn, is een halve ochtend bij iemand over de vloer gaan en je oor te luisteren leggen, dat kan al zo helpen. En er zijn zoveel vrijwilligers nodig en zoveel vrijwilligersorganisaties. Dus als jij vrijwilligerswerk doet, laat het ons weten. Inspireer ons, inspireer andere luisteraars en vertel wat jij daaruit haalt ook.
1: Trouwens,
0: doe het nooit voor jezelf, maar het geeft zo'n goed gevoel.
1: Ja, ik heb ook we hebben een collega hier die is vrijwilliger bij Stichting Snorhaar. Dat is de egelopvang.
0: Dat
1: vind ik ook leuk.
0: Ja, dat vind ik ook mooi. Ja.
1: Of bij Stichting Dierenlot. Dat je in het asiel werkt, lijkt me ook enig.
0: Ja, dat is het ook.
1: Dat je met dieren doen.
0: Nou, kijk op onze Facebookpagina, Radio M Utrecht. En laat even weten. Ja, en misschien binnenkort onze Hives-pagina.
1: Nou, wie
0: Hives
1: weet.
0: Is helemaal
1: wat is dat toch een gesprek vandaag wordt van de ochtend.
0: Vandaag wordt dat weer geïnitieerd. Dus je kunt weer naar de App Store. En je kunt een appje downloaden, Hives. Je kunt je sociale netwerk uitbreiden. En wat zou het voordeel zijn boven Facebook?
1: Dat je geen algoritmes hebt. Het platform gaat zonder algoritmes werken.
0: En dat betekent dat je dus nooit zeg maar gedwongen wordt om door te kijken. Omdat je zeg maar met allerlei trucjes gelokt wordt naar een volgend berichtje, een volgend filmpje, een reactie van iemand. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de praktijk uitpast.
1: Ja, we gaan het allemaal meemaken.
0: En jij zeker, hè?
1: Ja, ik ga erop. Early adapter wordt het.
0: Maar gooi, je zit zachtjes mee te lachen. Goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is 8:09. Het is lekker licht buiten. Het is een dag zonder zon, heb ik eerder van je begrepen.
2: Ja, een klein beetje zon, een knipoogje, dat zit er nog wel in. Maar bewolking is echt overheersend. Het heeft te maken met de warmtefront, wat heel langzaam over onze provincie trekt. Maar het is niet actief, dus er valt geen regen uit. En verder is het heel rustig vandaag. Met op dit moment temperatuur in onze provincie rond 13, 14 graden. En vanmiddag gaan we naar een graadje of 19. Dus op zich een hele aardige dag, maar wel een ander dagje ten opzichte van gisteren, toen we de zon natuurlijk lekker hebben gezien. En vandaag is het bewolkt en morgen is dat eigenlijk ook nog wel zo. Hoewel af en toe kan het zonnetje er wel doorkomen, maar het zal niet zo heel veel zijn. Morgen wordt het overigens wel net ietsjes minder fris dan vanmiddag, 20 graden. En dat komt omdat de wind gaat draaien naar het zuidwesten. Dus wat dat betreft de eerste dag van de meteorologische herfst is een warme dag, want 20 graden, hè, dat is de grens van de warme temperaturen in de meteorologie.
0: Ja, en het is ook de equinox, hè? De nacht en de dag zijn even lang.
2: Inderdaad, ja, dat is morgen, hè? De equinox. Ja, dat betekent ook precies helft-helft. Hè? Dus de dag en de nacht die zijn vanaf morgen precies gelijk. En daarna worden de nachten langer. En dan krijg je dat als het dus minder zonlicht op onze noordelijke halfrond schijnt, dat de temperaturen 's nachts en overdag wat uit elkaar gaan lopen. Hè? Dus dat je wat frissere nachten krijgt, omdat die langer duren. En overdag krijg je die temperatuur, ja, soms met als de zon meewerkt. En dat gaat echt weer gebeuren vanaf donderdag, vrijdag en in het weekend. Dat die temperaturen weer de hoogte ingaan. Dus het verschil tussen dag en nacht wordt groter.
0: Ja, wat verwacht je aan temperaturen? Wat komt er over ons af?
2: Nou, morgen wordt het 20 graden, hè, dus ietsjes warmer dan vandaag. Dan zakken we donderdag weer ietsjes terug naar 18 graden. En dat komt omdat er morgenavond een koufrontje passeert met een beetje regen. En dat is donderdag al voorbij. En dan komen we in de aanvoer vanuit het noordwesten met noordzeelucht te maken. En dat betekent dat die temperatuur misschien wel iets lager kan uitvallen. Maar de zon die komt er weer bij. En die zon die gaat het zeker doen op vrijdag, zaterdag en zondag. En als de wind daarbij dan ook nog eens naar het zuiden gaat draaien, dan gaat die temperatuur overdag oplopen naar 20 graden op de vrijdag. En 21, misschien wel 22 graden in het weekend.
0: Nou, maar dat is toch prachtig. En die wind die gaat draaien dus, hè?
2: Ja, die wind die gaat draaien. Vanaf vrijdag is dat zo. En die blijft dan ook een hele tijd. Dus ook na het weekend in de zuid-zuidoosthoek. En dat betekent dat die temperaturen hoog zijn voor de tijd van het jaar. Hè. In mijn klimaatboekje staat 18-19. Dat is de temperatuur van vandaag. En vanaf het weekend en ook volgende week zien we temperaturen die uitkomen rond 22, misschien wel 23 graden.
0: Lekker om naar uit te kijken, hoor. Wat mij
2: nou, zeker. Ja. Prima.
0: Maar goed, dankjewel voor vandaag. En wij horen jou tussen de middag bij Connie.
2: Gaan we doen. Dag.
0: Dankjewel, Anne. Veel plezier bij Edwin.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
6: Okay.
5: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
9: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
8: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. 2 van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
10: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
8: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De files worden weer korter, meldt de ANWB, maar nog wel wat opvallende zaken die ik nu meeneem. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen. Door de wegwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht en de vertraging ruim 10 minuten. De A27 dan Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ruim 10 minuten. En ook richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunet is dat het geval. En ook 10 op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken. En het geldt ook nog voor de N201, dat is de provinciale weg Hilversum naar Uithoren tussen de afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. Ook onderweg de hits uit Holland. En we beginnen zo met Tino Martin en Mart Hoogkamer.
12: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En dat vanuit het kloppend hart van Nederland, Utrecht, waar ook hard gewerkt wordt. Koop is er vanmiddag alweer vanaf 3 uur. En ik mag bijna alle tussenliggende uurtjes weer vullen. Ik ben Edwin. En ik begin als altijd met het Nederlandse lied, de hits uit Holland. Muziek die ook al lang vaak meegaat en wat goed blijft, komt terug. Denk maar aan Hives. En wat goed is, blijft, hè? Pluk de dag meteen maar even. Voel je goed ook. Wat pep talk vanuit Vlaanderen hebben we ook altijd graag. Hier is Johan Verminnen.

0: Ingeblazen na 13 jaar. Misschien bestaat mijn oude accountje ook nog wel. En ook weer compleet met krabbels en de dansende banaan. We komen meteen in de stemming. Code geel vandaag in het spel. Maar de vraag is vooral, wie hoor je?
1: 1.

0: 3.
1: Het beleid van koning Pinteman. Pinteman is een regime wat Azië strakker kan. Deze leider bestempelt ons lot. Ons lot. De Pinteman. Onze god.
2: Nou, wel heel knap als je ook die laatste weet te raden. Ik zal ze straks nog een keer voorbij laten komen. Als je het nu al weet, ik hoor het graag even in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Niet vergeten even je telefoonnummer bij te zetten. Dan kun je een leuk cadeautje winnen uit onze winkel. Daar

Tegenwoordig is het TikTok, maar 50 jaar geleden vooral nog Tik-a-Tak. Lang geleden, inderdaad. Teach-in, hits uit Holland, van vrienden voor het leven tot geloven in het leven. Hier zijn de

0: Robert Chuckelt was dat. De herfst is onderweg, maar orkanen en stormen vooralsnog niet verwacht hoor. Meer over het weer uiteraard zometeen in het nieuws met Marjolein. Het gaat ook over statushouders die steeds meer gaan werken in de zorg. En is er nog toekomst voor de skate parade? Ook daar hoor je zometeen meer over. En ik ga straks deze draaien. Een beetje uit de hoogte, ja, zo is het wel genoeg. De zangeres zonder naam straks dus helemaal.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op Elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Het regio nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. En dat begint in de rechtbank. Want het Openbaar Ministerie wil vrijspraak voor een man van 26 uit Soest die in Baarn 2 tieners met een mes heeft gestoken. Dat gebeurde tijdens de jaarwisseling na een ruzie. Een van die 17-jarige jongens raakte gewond aan zijn buik. De eis van vrijspraak is een bijzondere wending. Maar volgens justitie was de man geslagen en geschopt door een groep van zeker 10 jongens. En de twee slachtoffers die hoorden hierbij. Noodweer dus, zegt justitie. En dat betekent dat het niet strafbaar is. Ook een rechtszaak over een Porsche. De koper heeft gelijk gekregen. De man kocht bijna 2 jaar geleden een tweedehands Porsche Panamera van ruim €32.000. Maar die auto had allerlei problemen. En daarom wilde de koper van het koopcontract af en zijn geld terug. Een deskundige heeft bevestigd dat de auto een probleem heeft met de aandrijving en storingen aan de elektra. De rechter geeft de koper dus gelijk. En de verkoper moet het aankoopbedrag terugbetalen en draait op voor de kosten van het proces. Utrechtse ziekenhuizen proberen het personeelstekort aan te pakken met statushouders. Het UMC Utrecht, Diaconessenhuis en Sint-Antonius Ziekenhuis die beginnen een derde opleidingsronde voor statushouders met een achtergrond in de zorg. In een half jaar leren ze de medische taal en maken ze kennis met de zorg in Nederland. En ook krijgen ze taalles en een EHBO-cursus. De organisatie van de Utrechtse skateparade maakt zich zorgen over de toekomst. Er is nog geen nieuwe hoofdsponsor en die is wel nodig om het evenement te kunnen betalen. Elk jaar doen rond de 10.000 mensen mee aan de tochten die op vrijdagavond worden gereden. Dat gebeurt vanaf mei tot en met september. En komende vrijdag is de laatste van dit seizoen. En hoe dat gaat, dat kun je ook zien op onze app. Het weer dan, het is een vrij bewolkte dag, wel droog en het wordt vanmiddag 19 graden.
0: Ja, dus de allerlaatste zomerdag zien we de zon eigenlijk niet echt, hè?
7: Nee, dat is jammer, hè?
0: Nou, misschien morgen wel weer. Gaan we nog even naar de weg. A12 heb ik alleen nog over uit deze ochtendspits, meldt de ANWB. Van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rijstrook is daar dicht en je hebt ongeveer 10 minuten vertraging.
8: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
10: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knoop het Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
11: Lekker!
10: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
10: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
14: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En zo viel 40 jaar geleden het doek voor de zangeres zonder naam. Toen live gezongen in Paradiso in Amsterdam. Haar aloude hit Mexico nieuw leven ingeblazen. En ze had nog een heel groot succes dus aan het eind van haar carrière. Ja, zangeres zonder naam. Er waren meer zonderlingen. Bijvoorbeeld BZN. En ook in het spelletje vandaag. Ik zal een klein beetje helpen. We hebben dus code geel, hè?
1: 1.
2: En de baas zei ja, ik heb geen bananen.
0: Maar wie hoor je?
3: Waarom zijn de bananen krom?
4: Waarom zijn de bananen krom?
1: 3.
5: Het beleid van koning Pinteman. Pinteman is een regime wat Azië strakker kan. Strakker kan. Deze leider bestempelt ons lot. Ons lot. De Pinteman, onze god.
0: Ja, dit is ook een code geel. Met een knipoog dus naar de dansende banaan die ook weer terug gaat komen. Met huis. Als je mee wilt doen, het kan nog even een paar minuutjes. Heb je de tijd om de antwoorden te geven in de app. Of mailen studio@rtvutrecht.nl. En dit is een oude nationale nieuwe van deze zomer. Numidia en John Best.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: gelukkig ook nooit zonder Ramse Shaffy. Want zijn stem hebben we hier bewaard. Hits uit Holland van Radio M Utrecht.
1: 3 is prijs.
0: En we doen altijd ook een leuk spelletje. En ik heb aan de telefoon Bart Schinkel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Woonachtig in Oudewater. Ben je daar nu ook?
2: Nee, ik sta momenteel in Delft.
0: Want daar ben je aan het werk, hè?
2: Ja.
0: Ja, wat doe je precies?
2: Ik ben slotenmaker.
0: Slotenmaker en... Ja, oh ja, dat was met niet de sloten, zeg maar, die we in de weilanden zien, maar in de deur, hè? Vooral.
2: Juist, ja.
0: Die sloten, ja.
2: Juist.
0: Ja. En, dus je vandaag werk in Delft, maar dat is niet alleen daar, lijkt me zo, dat je het hele land doorgaat?
2: Nee, een beetje in de regio. Tenminste, Rotterdam en Den Haag ook nog. En Gouda.
0: Dat is een beetje jouw hoek.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, en wat voor sloten heb je zelf op... Hoeveel sloten heb je zelf op de deur, wou ik eigenlijk vragen?
2: Thuis? Gewoon één, hoor.
0: Oh, gewoon eentje, oké. Okay.
2: Eén goeie.
0: Wat vinden de mensen tegenwoordig belangrijk?
2: Wat ze belangrijk vinden?
0: Ja.
2: Ja, dat je niet zomaar de deur op krijgt.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Precies. Ja,
2: gewoon,
0: ja. Ja. En hebben ze daar dan bepaalde wensen die ze dan uitspreken ook? Dat ze bijvoorbeeld extra sloten willen of speciale,
2: ja, dat kan.
0: Dure sloten?
2: Ja, dat kan. Ja.
0: Met de sleutels kun je tegenwoordig ook niet meer echt namaken, volgens mij, hè?
2: Het legt aan wat sleutels je hebt, maar...
0: Gecertificeerde zijn dat, toch?
2: Ja, die kan je niet zomaar bij laten maken. Dat klopt.
0: Nou goed. Dus je bent er lekker druk mee. En je dacht, ik ga even meedoen ook met het spelletje van vandaag. Want de Hives is dus weer nieuw leven ingeblazen. Met de dansende banaan. Je ziet hem ook meteen weer voor je, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Had jij vroeger ook een Hives-account?
2: Ja, had ik ook, ja.
0: Ja. Misschien bestaat de mijn ook nog wel, mijn oude accountje. Maar ik weet niet of die allemaal weer meekomen met de terugkeer. Dat zullen we dan straks wel zien.
2: Ik ben heel benieuwd. Hè?
0: Ja, nou, bananen dus ook vandaag in ons spelletje. We gaan even luisteren. Eigenlijk had hij geen bananen.
3: Ik heb geen bananen vandaag. Ik heb er een eitje.
0: De vraag is vooral, wie horen we hier?
2: Het zijn de boswachters.
0: De boswachters, en dan?
1: 2.
4: Waarom zijn de bananen kromme?
0: Nou, dat is volgens mij de makkelijkste van de 3.
2: De andere even luin.
0: Ja, en dan nog?
1: 3.
5: Het beleid van koning Pinteman. Pinteman is een regime wat haast niet strakker kan. Strakker kan. Deze leider bestempelt ons lot. Ons lot. De Pinteman. Onze god.
0: Ja, hier moest je vooral kijken naar de uitvoerende, hè?
2: Ja, dat is de BZB, Bent zonder banaan.
1: 2. 3 is prijs.
0: Bent zonder banaan, inderdaad. Bedenk het maar. Wij konden er wel een leuk spelletje mee doen vanochtend met dit thema. We gaan een cadeautje naar je sturen. We gaan even zien of er nog sokken zijn en anders doen we een puzzelboekje.
2: Hartstikke leuk.
0: Plezier alvast daarmee. En jij vertelde mij dat jij die laatste, die was voor de meesten de moeilijkste eigenlijk, maar voor jou niet, want je bent vaak bij ze geweest, hè? Bij de jongens van de band zonder banaan.
2: Ja, ja, nee, die kwamen regelmatig bij ons in de regio, inderdaad.
0: En bestaat de groep ook nog steeds?
2: Ja, die bestaan ook nog steeds,
0: ja. Ja, want dit was eigenlijk hun enige echte hitje toen, hè? Eind jaren 90.
2: Ja, wel een van de grootste hits, ja.
0: Zeker, zeker. Ja. Het lijkt me dat je die ook nog even helemaal wil horen dan van deze drie. Heb je een andere keuze?
2: Dat zou kunnen, graag.
0: Gaan we die doen. Er is die al. En dank je voor het meedoen, Bart.
2: Dank je wel.

herinneringen. En al die muziek van Radio en Utrecht de hele dag door. En Hits uit Holland doen we altijd tussen 9 en 10. Ook morgen uiteraard weer. Boerder Sinclair was dat en het is best lekker om vandaag buiten te zijn. Graadje of 20 en het blijft.

zo goed als droger. Nee, het zonnetje moeten we een beetje missen. Net als Pieter, dus ik blijf nog even zitten zometeen de komende 2 uur met Woordbouwer. Dus hopelijk vind je het leuk om even mee te puzzelen en geniet van de muziek. Dan heb ik er nog eentje voor, Tina. Hier is Bluff.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is
4: zeg thuis.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
21: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: M bij de koffie met Edwin Leerman.

Van het zogenaamde witte album, ook verkrijgbaar van de Marmalade toen eind jaren 60. Obladi, oblada. Vergeet vooral de streepjes niet in deze titel van The Beatles als je hem opzoekt. Dat is een lastige dus voor menig zoekmachine. Nou, bij Radio en Utrecht heb je altijd een streepje voor, zeker als puzzelaar. Want van maandag tot en met donderdag spelen we Woordbouwer. Elke morgen twee rondjes waarmee je dus een prijs kunt verdienen. M bij de koffie, de M van muziek. En we puzzelen zonder de P van Pieter dan weer. En ik heb 12 letters waar je mee aan de slag kan in deze eerste ronde. Noteer ze meteen maar even. Twee keer een N. Geen M, maar dus wel een N van Nico. Dan de R een keertje. De D zit er ook in van Dirk. De T van Tinus. Twee keer de I. De V van Victor. Drie keer een E. In dit geval van Edwin. En ook nog een S. Dat zijn ze alle 12. Als je het woord gevonden hebt, laat het me horen in de app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En heel veel fun met de muziek die we laten horen. Zometeen Ilo, Ed Sheeran hebben we. Ook een fraaie keuzeoptie bij de koffie straks. We beginnen in de jaren 80. Met deze girl, Cyndi Lauper.

American Town. Hier gedraaid vanuit Utrecht. Het Sheeran was dat. Het komt van zijn album Autumn Variations. Een jaartje of drie geleden. We staan nu ook aan de vooravond van een nieuwe herfst. Hè. Die begint vannacht officieel. Dus vandaag hebben we dan de laatste zomerdag. Temperaturen, graad of 20. De hele week dus nog even lekker nazomeren. Dus we letten niet al te veel op de kalender. Ondertussen gaan we naar de keuze bij de koffie. Vandaag een scherp bakkie zou het wel eens kunnen worden met keuze 1. Kate Bush.

met zijn falsetto stem die een beetje doet denken aan Frankie Valli. Hij had de hoofdrol op Goodbye Stranger. Het leuke is, allebei zijn dat liedjes uit 1979. Welke wil je horen zometeen na half elf bij de koffie? Het gaat dus om Kate Bush of Supertramp. Allebei super platen. Ben benieuwd welke het gaat worden. En hier is Cliff ondertussen.

En wat gaat de tijd toch snel? Ja, bijna 10:30 alweer op dinsdagmorgen. Radio M Utrecht. Zometeen het nieuws met Marjolein. Utrechtse ziekenhuizen die hebben een oplossing bedacht voor personeelstekorten. Daarover hoor je zometeen meer. En tot aan die tijd nog even deze opgroeiende jongens vooral. Van begin jaren 70. Pop uit Frankrijk van Le Poppy.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
8: Weer 10:30 geweest en Marjolein Heijen, jij hebt het nieuws.
9: Ja, over de tekorten in de zorg. Utrechtse ziekenhuizen proberen het personeelstekort aan te pakken met statushouders. Het UMC Utrecht, Diaconessenhuis en Sint-Antonius Ziekenhuis starten een derde opleidingsronde voor statushouders met een achtergrond in de zorg. Ze maken kennis met de zorg in Nederland, leren de medische taal, krijgen een EHBO-cursus en ook nog taalles. Het Openbaar Ministerie wil vrijspraak voor een man van 26 uit Soest die in Baarn 2 tieners met een mes heeft gestoken. Dat gebeurde tijdens de jaarwisseling. Een van die 17-jarige jongens raakte gewond aan zijn buik. De eis van vrijspraak is een bijzondere wending in de zaak, maar volgens justitie handelde de man uit noodweer. Hij was zelf geslagen en geschopt door een groep van zeker 10 jongens en daar hoorden die slachtoffers bij. En daarom is het niet strafbaar wat hij deed. In Veenendaal zijn vanmorgen een motorrijder en fietser op elkaar gebotst op de Dichterslaan. Beide betrokkenen zijn hierbij gewond geraakt. Over een toedracht is nog niks bekend, die wordt onderzocht door de politie. De gemeente De Bilt vraagt inwoners om een locatie voor te stellen voor de noodopvang van asielzoekers. De gemeente moet opvang regelen vanwege de spreidingswet. Een vragenlijst controleert of de plek aan alle voorwaarden voldoet. Het moet gaan om een plek in een van de dorpen van de gemeente. En de eigenaar die moet willen meewerken. Dan het weer. Het is een vrij bewolkte dag. Wel blijft het droog en vanmiddag is het zo'n 19 graden.
10: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
13: De koffie met Edwin Leerman.

0: Beetje gospel rock is het wel, hè? Eternal en B.B. Winans, I Wanna Be The Only One. Dan heb je wel lekker de koffie helemaal voor jezelf in dat geval. Overigens, het woord voor het spelletje woordbouwen in de puzzel is wat lastiger, merk ik. Ik zal even een kleine tip geven. Er zit ook een beetje Engels in. En het komt ook uit het nieuws vooral van vanmorgen. Als je nog mee wilt doen, kan dat de komende 10 minuutjes ongeveer. Laat het maar weten in onze app of mail naar studio@rtvutrecht.nl. Ja, dit programma heet dus M bij de koffie. Nou, ook heel veel in de app zie ik emmetjes voorbij komen. Meta, Manfred, Manon, Mieke, allemaal lekker meegestemd. Kate Bush, daar mocht je uitkiezen. Of Supertramp, Goodbye Stranger. Jan Hoek, ook dankjewel voor jouw stem. En Paul, die zegt nog even dat morgen de lente begint op het zuidelijk halfrond. Ja, klopt. Wij hebben de herfst en daar gaat het net andersom. Hè? Dus misschien moeten we daar maar naartoe verhuizen voor een tijdje. Paul, dankjewel voor je reactie. Ik heb alle stemmen bij elkaar opgeteld. Ontliep elkaar niet zo heel veel, dus het was nog wel even spannend. Maar uiteindelijk heeft deze net iets meer gekregen. Iets meer dan 50%, dus die gaan we draaien dan. Supertramp.
1: Was an early morning yesterday.

0: al die de nodige oehoe-momentjes. Buiten is het grijs en op de radio toch nog een beetje Sunshine Band. Jaren 70 was dat.
1: Met je Willem.
0: Goedemorgen, met Edwin spreek je, Radio M Utrecht.
1: Hey, goedemorgen.
0: De man met eigenlijk drie voornamen, hè?
1: Jan Willem Albertus.
0: Oh, hier staat Hubert.
1: Ja, dat is mijn achternaam.
0: Ja, precies. Jan, maar je hebt dus ook een soort voornaam als achternaam. Zo bedoelde ik het eigenlijk. Jan Willem Hubert staat hier.
1: Ja, dat klopt, Hubert. Inderdaad, op een voornaam.
0: Ja. Nou, welkom in de uitzending even vanuit Breukelen, hè?
1: Ja.
0: Ben je ook thuis op dit moment of aan het werk?
1: Nee, ik ben thuis. Inmiddels, laat me zeggen, gepensioneerd.
0: Oké, okay, waar hou je je tegenwoordig graag mee bezig in je vrije tijd?
1: Ja, een beetje in de tuin werken, in het huis wat opknappen, af en toe een wandeling maken en een keer met een vriend lekker wat doen.
0: Ja, ik was nog niet zo lang geleden in de buurt ook van Breukelen. En als je daar dan rijdt, dan denk je toch van ja, het is ook wel heerlijk om hier buiten te zijn. En je kan alle kanten op als je lekker gaat wandelen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ook als de zon niet schijnt.
1: Ja, ja, ja, als het maar droog is.
0: Ja, ja.
1: Op de kou kan je kleden.
0: Ben je ook een beetje van de sociale media?
1: Ik probeer er een beetje van weg te blijven. Ja. Want anders dan gaat het je hele leven in beslag nemen. Dat vind ik ook niet goed.
0: Het is niet zo heel gezond voor je geest, hè, over het algemeen.
1: Nee, daarom.
0: Nou, maar er komt er dus weer eentje terug, hoorden we vanmorgen in het nieuws. En daar hebben we eigenlijk het woord ook een beetje op gebaseerd. Hives gaat het om. Heb je daar vroeger ook op gezeten?
1: Nee, Hives niet. WhatsApp zit ik wel op. Maar Hives, nee, misschien een blauwe maandag.
0: Ja, als je vroeger op Hives zat, dan was dat eigenlijk een beetje not done, hè?
1: Ja,
0: het was niet stoer genoeg, maar ja, nu blijkt het toch alweer een markt voor te zijn.
1: Ja, het komt terug. Ja. Ja,
0: wat goed is, komt terug, zeggen ze altijd, toch?
1: Ja, dat is zo.
0: Dus nou, waarschijnlijk misschien ook met dit dan. Dit woord van 12 letters, de letters die ik net heb gegeven, heeft daar dus mee te maken. Wat kwam eruit?
1: Volgens mij kwam er vriendensite uit.
0: Vriendensite, ja. Dat was wat we zochten. Ook een beetje Engels erin. Had ik als hint meegegeven.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Maar het is ook een beetje in het nieuws, hè. Ja. Mensen die zijn allemaal aan het ontvrienden, lijkt het wel.
0: Ja, ja, precies. En vriendensite. En site is natuurlijk ook best wel vernederlandst, hè, inmiddels.
1: Ja, ja, ja.
0: Website, dat zeggen we gewoon ook in het Nederlands op die manier. Ik hoop dat je nog wel een hoop vrienden overhoudt. Ondanks dat je niet zoveel op social media doet, Jan Willem.
1: Nee, ja, dat moet je zelf aanhouden.
0: Ja, precies. Ja, echte vrienden gaat niks boven echte vrienden. Wat zal ik naar je toesturen? Want ik heb hier nog wat leuke cadeautjes liggen. Misschien heb je het rijtje wel eens voorbij horen komen.
1: Ongetwijfeld. Ik heb in ieder geval de shopper van Utrecht, die heb ik al.
0: Dat zag ik, ja. Doet hij het nog goed?
1: Ja, die doet het nog helemaal goed. Okay. Stevige tas, ja.
0: Dus wat mag het worden?
1: Ik denk een puzzelboekje, wel leuk.
0: Ja, leuk. Die ga ik naar je toe, zullen we nog een paar van liggen. Die stuur ik naar Breukelen. Dankjewel voor het meedoen en een fijne dag vandaag.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: En tot ziens op Hives, Jan Willem.
1: Ongetwijfeld.
0: Hoi.

Robbie Williams is dat. En zometeen na 11 de tweede ronde van Woordbouwer. En Elvis is zijn schoenen al aan het poetsen. Well, you can do anything with the hope of my blue suede shoes. Hij is er ook bij, uiteraard, zometeen om 15:15.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting, of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
15: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
15: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: M bij de koffie met Edwin Meerman.

waarmee de LP Thriller destijds ook werd gelanceerd. In 1982 was dat. De King of Pop werd hij, Michael Jackson. En die andere majesteit, die hebben we dus ook zo meteen. De King of Rock'n'Roll, kwart over Elvis. Eerst zometeen nog een stem uit het verleden inmiddels helaas. Johnny Kaagman en Earth and Fire. Ga eens even naar de nieuwe letters voor de tweede ronde van Woordbouwer. Net hadden we 12, nu 13 stuks. En ook dit is echt een woord uit het nieuws. Uit het regionieuws zelfs. Dus daar zou je misschien het antwoord kunnen vinden in de app van RTV Utrecht. Nou luister, daar komen ze. Twee keer de T van Tinus, de R van Rudolf eenmaal, dan twee keer de I. De N van Nico, de C van Cornelis, de K mag erbij van Karel. De O zit er een keertje in, de E ook. De E van Eduard, de G van Gerard, de A mag erbij en de laatste is de S. Met deze 13 stuks mag je dus gaan puzzelen. En als je het woord gevonden hebt, laat het maar weten in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Je bent van harte welkom.

kwart over. Dus daar is hij weer. Dat net al even een klein stukje laten horen van het nummer dat we vandaag hebben uitgekozen. Blue Sweat Shoes. En hij stapte eigenlijk in de grote schoenen van Carl Perkins, die het nummer had bedacht. Eind 1955 trad Carl Perkins op en hij zag een jonge man in het publiek op prachtige blauwe suede schoenen. De jongen die waarschuwde zijn date herhaaldelijk om niet op zijn schoenen te trappen, omdat hij er zuinig op was. Carl Perkins die dacht eerst dat hij niets met schoenen had, maar diezelfde avond nog, 17 december 1955, schreef hij de tekst. En hij nam het dus op, zelf eerst, en dan gaat hij zo. Well, it's one for-

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Een halve eeuw nog heerlijk op de geluidsgolven van weleer US Corporation. Rock the Boat was dat. Ik heb 13 letters gegeven aan het begin van dit uur. Die kun je nog even nazien in onze app uiteraard. En ook op radio.mutrecht.nl. Even voor 12 maak ik de winnaar bekend van de tweede ronde van Woordbouwer. En je vindt het ook dit woord in ons nieuws. En over dat regio-nieuws gesproken, Marjolein is er ook zo meteen weer. Utrecht moet met een plan komen voor Polder Rijnenburg bijvoorbeeld. En ook een record aantal mensen viert Burendag. Meer daarover na deze Backstreet Boys.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Alweer het nieuws van 11:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er moet een plan komen voor Polder Rijnenburg. Raadsleden in de gemeente Utrecht willen dat Utrecht stukjes grond opkoopt om een leefbare wijk te kunnen bouwen. In de polder, ten zuiden van de A12 bij Utrecht, moeten duizenden woningen komen. Dat gebied heeft alleen last van versnippering, doordat handelaren de afgelopen jaren stukjes grond verkochten aan zo'n 200 particulieren. Er is nog geen besluit genomen over het werven van grond. In Veenendaal zijn vanmorgen een motorrijder en fietser op elkaar gebotst op de Dichterslaan. Beide betrokkenen raakten gewond bij dit ongeluk. Over een toedracht is nog niks duidelijk. Die wordt onderzocht door de politie. De aanleg van een nieuw hoogspanningsstation bij Soest kan vertraging oplopen. De gemeente houdt vast aan een natuurgebied aan de Stadhouderslaan als enige locatie die verder wordt onderzocht. Tegenstanders willen dat ook een tweede plek tussen de spoorlijnen wordt meegenomen. En zij waarschuwen dat het hele proces opnieuw moet als de gekozen locatie later afvalt. Het nieuwe station is nodig voor de hele regio. Een record aantal deelnemers doet dit weekend mee aan Burendag. 20 jaar geleden was de eerste om voor meer verbinding te zorgen in straten en buurten. Meer dan 10.000 activiteiten zijn aangemeld voor zo'n 600.000 mensen. In de provincie Utrecht doen ruim 700 straten mee aan bijvoorbeeld een buurtbarbecue of een wijkmarkt. Dan nog het weer. Het is vrij bewolkt vandaag. Wel blijft het droog en het is zo'n 19 graden.
6: Prima barbecue weer toch?
7: Ja, ik vind dat wel kunnen.
6: De komende dagen.
7: Ja, toch?
6: Zeker, dankjewel Marjolein.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen de hoeflaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
11: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
10: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHS. Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
13: En bij de koffie met Edwin Leerman.

0: Rusty en Yellow River. Zometeen heb ik er twee van Blondie. En wie heb ik daar tegenover mij?
1: Blondie.
0: Ook een Blondie. Ja. Zometeen na 12 met Aan Tafel. En we proeven altijd even voor, hè?
1: Zeker.
0: Rond dit tijdstip wat jij gaat doen, wie je ontvangt.
1: Ja, nou, ik krijg bezoek van een actrice, regisseuse, Katrien van Beurden, zo heet ze. Mm-hmm. Ze heeft een theatervoorstelling, dat toert ze mee door Nederland, Harlekino. En ze neemt je eigenlijk mee in haar ziektetraject. Nadat 6 jaar geleden borstkanker bij haar werd vastgesteld. Een tijd voor die ziekte en een tijd na die ziekte. Nou, die voorstelling deed Harlekino en dat is een overlever. Misschien als je het plaatje ziet van een Harlekino, dan herken je het wel. Het is zo'n clown. Een clown met humor en met lef. En met haar eigen theatergezelschap Troep Courage reist ze voorheen naar oorlogsgebieden, vluchtelingenkampen. En overal sprak ze daar met overlevers die ondanks alle ellende toch de hoop niet verliezen. Nou ja, daar gaat haar voorstelling over. En ze heeft dat natuurlijk zelf ook aan de lijve meegemaakt. Ja. Toen net haar eerste dochtertje werd geboren. Ze gaf nog borstvoeding. Ja, toen kreeg ze dus borstkanker. Moet je voorstellen wat dat betekent. Je kan geen borstvoeding meer geven. Je mag je kindje ook niet meer zo knuffelen na een chemokuur. Dus ja, je hele leven staat op zijn kop. Hoe het nu met haar gaat en waar die voorstelling over gaat, dat hoor je allemaal zo meteen in Aan Tafel.
0: Ja, mooi voorbeeld van iemand die de draad dus weer heeft opgepakt.
1: Ja, uiteindelijk natuurlijk een heel positief verhaal.
0: Ja. De stem van M, dat is ook altijd even leuk, het spelletje wat jij doet.
1: Hij is moeilijk, hè, deze week.
0: Ja, ik merk dat mensen het toch wel een beetje lastig vinden. Geef je nog een hint straks of nu alvast?
1: Ik zou toch ook wel zeggen van de televisie.
0: Okay.
1: Zij is van de televisie. Dat meer wil ik niet zeggen.
0: Dus de mensen die nu luisteren, die krijgen deze tip, deze bonus alvast mee. Nou, straks hoor je hem dus weer ook in Aan Tafel. Tot zo. En nu die andere Edwin van de radio.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Nationale Nieuwe
3: op Radio M Utrecht.

0: tweemaal Blondie vanmorgen. Het was zo'n 20 jaar tussen die hits. Het was weer een wederopstanding, hè? Zo rond de eeuwwisseling met Maria en Heart of Glass.
1: Theo.
0: Theo, goedemorgen. Met Edwin spreek je.
1: Hoi Edwin, goedemorgen.
0: Radio in Utrecht. Ja, vanuit Uithoren, hè?
1: Vanaf Uithoren, ja.
0: Ja, daar wordt mee gepuzzeld ook vanmorgen weer.
1: Ja, zeker.
0: Ik had erbij gezegd, we puzzelen zonder de P van Pieter. Dat had je nog niet helemaal door, maar uiteindelijk
1: nee,
0: wel.
1: Nee, ik had dat niet helemaal in de gaten. Maar het is nog vroeg.
0: Ja, het is pas 10 voor 12 inderdaad. Je hebt gelijk.
1: Ja.
0: Nou, 13 letters gaf ik. En het was ook een woord dat in het regionieuws voorkomt bij ons. Heeft hij dat nog geholpen of zag je hem al vrij snel?
1: Nou, ik zat al van nou met die ACT. Nou, ik denk nou, er is wat met een actie. Dus toen kwam die kortingsactie eruit, waar je het over had natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus nou, dan wordt het dus kortingsactie.
0: Ja, heel goed, want bus en tram worden de komende maanden flink goedkoper, hè? Als een soort goedmakertje vanwege alle vertragingen en zo. Hier in de regio Utrecht. Dan heb jij daar niet echt een voordeel van in Uithoren, denk ik. Maar...
1: Nee, want het is hier belabberd met het vervoer wat dat betreft.
0: Oh, jullie ook.
1: Ja, het is overal waardeloos.
0: Ja. Nou ja, moet je maar een keer deze kant op komen als je een keer gratis of in ieder geval goedkoper wil reizen. Ja, met de auto. Ja. Nou ja, dan moet je ook flink betalen voor een parkeerplekje hoor. Ja. Ik mag jou een cadeautje sturen. Heb je nog iets wat je graag wilt hebben?
1: Doe maar de shopper. Als
0: de shopper?
1: Ja, want die van ons, we hebben er twee, maar die beginnen erg te slijten.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik dacht dat ze eeuwig mee gingen.
1: We hebben nog de oude, ouderwetse types.
0: Goed, nou, we sturen gewoon even een nieuwe naar Uithoren. En ik wens je voor zometeen alvast eet smakelijk, Theo.
1: Dank je
0: voor het meepuzzelen.
1: En nog een fijne uitzending. Dank je wel.

En de Matador heet smakelijk voor zometeen. Connie is er aan tafel uiteraard. En die ontvangt dus, zoals ze net al zei, actrice Katrien van Beurden onder meer. En daarna ben ik nog graag een uurtje bij je terug met de Studio 60's. En ik proef even voor alvast hoor, want hier zijn de Beach Boys nog.

0: tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Goedemiddag, 2:12. Je luistert naar Radio M Utrecht en Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, er komt opnieuw cameratoezicht aan de Timorkade in de Utrechtse wijk Lombok. Bewoners die melden problemen met daklozen, autokraken, vechtpartijen, geluidsoverlast en troep op straat. Een minderjarige uit Utrecht heeft zichzelf gemeld voor het oplichten van 4 inwoners uit Zeist. Door zich voor te doen als agent, hij wist op die manier €10.000 buiten te maken. En de nieuwbouw in Renswoude ligt al maanden stil, omdat er hazen, konijnen en uilen in het gebied wonen. Toekomstige bewoners kampen daardoor met extra kosten.
10: Dankjewel. Meer over een half uur.
11: Tot zo.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit. wordt een heerlijk dagje Kuit.
14: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
16: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
17: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ze had zoveel hits, hè, in de jaren 60. En deze is dan ineens een stuk later, 1990, Dusty Springfield.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, van harte welkom bij het lunchprogramma aan tafel dinsdag 22 september. Zometeen kom ik te praten over eenzaamheid. Ja, 1 op de 7 Nederlanders voelt zich eenzaam. En dat gevoel komt bij alle leeftijden en onder alle lagen van de bevolking voor. Toch kampen iets meer ouderen met het gevoel, omdat ze bijvoorbeeld niet meer aan het werk zijn of hun kinderen zijn druk. Nou, deze week is in het leven geroepen om mensen weer met elkaar in contact te brengen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat hoor je zo meteen in aan tafel. En ook natuurlijk weer uit de stem van Emme. Dat leuke spel waar je toch maar mooie radio mee kunt winnen. Een fragment laat ik horen zo meteen na het nieuws van 1:30. En dan ding jij gewoon weer mee. Dit is de band 10cc.

Still was dat van Carol G samen met Bruno Mars, die volgens mij dag en nacht werkt. Want hoeveel werk hij uitbrengt, dat is echt niet normaal. Het is 11:45, het lunchprogramma aan tafel op Radio M Utrecht. Morgen dan begint de week tegen eenzaamheid. 1 op de 7 Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. En dat gevoel komt bij alle leeftijden en onder alle lagen van de bevolking voor. Toch kampen iets meer ouderen met dat gevoel. Deze week is dus in het leven geroepen om mensen weer met elkaar in contact te brengen.

0: daar bepaalde wetten en regels voor?
1: Ja, ik denk dat iedereen dat natuurlijk anders interpreteert. Maar ik denk dat voor mij betekent, als je je eenzaam voelt, dat je geen verbinding voelt met een ander. En dat je het idee hebt dat je er alleen voor staat.
0: Ja. Heb jij enig idee hoe het komt? Is dat dan ook de vergrijzing?
1: Ik denk dat er meerdere redenen voor zijn. Ik denk dat we heel erg in een individualistisch bestaan nu zijn. Ja. Ik denk dat inderdaad meer mensen denken dat ze te druk zijn. En ook vooral denken dat een ander niet op hen zit te wachten. Terwijl het tegendeel echt waar is.
0: Ja, ja. Nou, er is heel veel te doen in de week die er komen gaat. Jij bent ook van de buurtbankjes. Wat is precies een buurtbankje?
1: Nou, een buurtbank is eigenlijk wat het al zegt. Het is een bankje wat je zelf kan openen in je eigen buurt. Waardoor je een laagdrempelige ontmoetingsplek eigenlijk creëert. Waar mensen gewoon even samen een kopje koffie kunnen drinken op het bankje. Maar ook bijvoorbeeld leuke dingen kunnen organiseren. Zoals, wij horen ook wel dat mensen een ruilbankje maken of spelletjes spelen op het bankje. En bij ons kan je tips en tools aanvragen om iets te organiseren op je buurtbankje.
0: Ja, maar hoe gaat dat in de praktijk? Want ik loop langs zo'n buurtbankje. Ik heb geen idee wat ik dan moet doen. Gaan daar eenzame mensen op zitten? Hoe gaat dat in het werk dan?
1: We hebben www.buurtbankjes.nl. Daar heb je een kaart waar je kan zien waar jouw buurtbankje in jouw buurt staat. En we zoeken nog altijd heel veel buurtbankjeshosts, buurtmakers, die zelf dan wat gaan organiseren en hun eigen buren gaan uitnodigen om te komen. En het is inderdaad een bankje waar je gewoon even kan zitten, waar iemand aanschuift om met jou in gesprek te gaan. Of dat er grotere activiteiten gebeuren, zoals zelfs een buurtbarbecue bij een buurtbankje. Of een bootcamp bankje, waar je samen gaat sporten met je buren. Ja. Je kan het zelf eigenlijk ook zo gek en zo leuk en zo vrolijk maken voor je buren.
0: Ik kan me ook nog voorstellen, Fleur, dat het spannend is om op iemand af te stappen zomaar die eenzaam is. Heb je daar nog tips voor?
1: Wat ik al zei, weet dat iemand anders echt wel vaak op jou zit te wachten. Door bij ons het buurtpretpakket aan te vragen via www.buurtbankjes.nl kan je kaartjes ook ontvangen van ons die je kan beschrijven en in de bus kan plaatsen van je buren. En het helpt hartstikke, want volgens ons onderzoek is 45% voelt zich minder alleen door het buurtbankje.
0: Ja. Ja, dat is hartstikke mooi. Zijn er nog andere dingen die in deze week georganiseerd worden, waarvan je denkt dat is de moeite waard om even te noemen?
1: Echt ontzettend veel. Heb ik eigenlijk niet zo heel erg paraat.
0: Nee, dat geeft het niet. Ik overval je er ook een beetje mee.
1: Ja.
0: Even terug naar die buurtbankjes. Daar zit ook van alles aan vast, hè, aan dat buurtpretpakket. Het vraag maar raakspel, posterkaartjes die je in de brievenbus kunt doen bij je buren om bijvoorbeeld een kopje koffie te gaan drinken. Zullen we onze luisteraars gewoon doorverwijzen naar www.buurtbankjes.nl of www.1tegeneenzaamheid.nl, want daar staat ook echt van alles op, toch?
1: Yes, hartstikke leuk.
0: Dankjewel. Hey, en die buurtbankjes, hoe weten wij waar ze staan? Dat staat ook allemaal op de site, neem ik aan?
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: okay.
1: Daar kan je het vinden.
0: Nou, dankjewel voor de uitleg. Okay. Altijd belangrijk om tegen eenzaamheid in actie te komen. Fleur Gabel, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: Hoi, hoi. Okay.

0: M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

Onlangs kwam de nieuwe single Eén Nacht uit van Cadans. En ik meen over een paar weken, dan is Frans Bakker, de zanger van de band, hier te gast in het lunchprogramma aan tafel om daar uitgebreid over verder te praten. Zometeen na het nieuws de eerste ronde van vandaag van de Stem van M. Het nieuws dat gaat over de Timorkade in Utrecht. Daar kun je voortaan zwaaien naar de camera. Je hoort er zometeen meer over.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Goedemiddag, 1:30 is het precies. Tijd voor het nieuws met jou, Casper.
11: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Lombok komt cameratoezicht aan de Timorkade. Bewoners melden overlast door daklozen, zoals autokraken, vechtpartijen, troep en lawaai. De burgemeester vroeg Den Haag vorige week al om problemen aan te pakken. Utrecht hoopt dat de camera's de overlast zal verminderen. In Renswoude ligt de bouw van een nieuwe woonwijk al bijna een half jaar stil. Het gaat om de wijk Beekweide 2. Daar wonen hazen, konijnen en uilen en die blokkeren dus de boel. Kopers hebben nu langer dubbele lasten en extra kosten. De overheden en de projectontwikkelaar praten over een oplossing, maar die is er nog niet. Een minderjarige uit Utrecht heeft zichzelf gemeld voor het oplichten van 4 inwoners uit Zeist. De verdachte deed zich voor als politieagent en nam bankpassen en sieraden mee. In totaal werd bijna €10.000 buit gemaakt. De politie heeft de beelden van de verdachte offline gehaald, nu die zich heeft gemeld. MBO-studenten strijden in China op het WK voor beroepen. Een van hen is Lise uit Doorn. Ze doet de brood- en banketopleiding en plaatste zich voor de patisseriewedstrijd.
12: 6 weken van tevoren heb ik de opdracht gekregen. Dus vanaf toen heb ik eigenlijk echt super hard getraind. Was ik om 7 op school en ging ik vaak ook tot 7 door. Heb ik veel tijdstrainingen gedaan, recepten ontwikkeld. Dat is ook super leerzaam geweest. Dus ik hoop dat ik hier op de wedstrijd kan doen. Gewoon wat ik heb getraind en dat het allemaal volgens mijn plan en volgens mijn planning gaat.
11: Ze heeft recepten bedacht met chocolade en suiker met als thema panda. Nou, hoe ze dat gaat doen, dat lees je ook in onze app. Dan nog het weer, bewolkt, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen dan wordt het 20 graden en volgt later op de avond wat regen.
10: Oké, en over een half uur meer nieuws met jou. Tot dan, Casper.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken, dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
15: Lekker!
14: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Dat waren de spinners op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Eet smakelijk als je lekker aan de boterhammetjes zit. Ja, het is binnenkort weer tuinspreekuur, hè? Volgende week donderdag 1 oktober. Dan is het weer zover. Tuinspreekuur met onze Jurgen Smit, hovenier. Er komen echt leuke vragen binnen, hoor. Dit vind ik ook zo lief eigenlijk van Arnie Ide. Die zegt, beste radiotuinman Jurgen, geen vraag, maar wel het resultaat van mijn vraag van vorig jaar. Bedankt voor je advies voor het olijfboompje. Zo mooi geworden. Groetjes voor jou en Connie. En dat is heel leuk. Dankjewel, Arnie. Want het is ook heel lief dat je laat zien een hele verdorde struik. Dat is die olijf. En een jaar later staat die weer fantastisch in het blad. Ja, daar doen we het voor. Althans, daar doen we dat tuinspreekuur voor. Heb jij nou ook een vraag over je tuin? Waarom bepaalde planten of struiken het niet doen? Of je al mag snoeien en op wat voor manier dan? Bijvoorbeeld die hortensia's, dat vind ik ook altijd zo'n vraag. Ik heb ze zelf ook in de tuin. En ik ben zo dom geweest dat om ze helemaal, helemaal kort te wieken. En nu zijn ze nog groter dan dat ze waren. Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Dus dan luister ik zelf. Kortom, ik presenteer het tuinspreekuur. En dan maak ik toch zo'n grove fout met die hortensia's. Nou goed. Alle vragen over de tuin, dan weet je zeker dat je erbij bent. Eventjes mailen naar tuin@rtvutrecht.nl. En dan maak je ook nog kans op een hele leuke tuinbon. Wij draaien Sonny & Cher en daarna de stem van M. Dit is The Beat Goes On.

0: Ah, toen waren ze nog een setje, hè. 1967, Sonny en Cher.
1: De stem van M.
0: Ja, ik laat jou weer de stem horen van een bekende Nederlandse mevrouw. Mocht je haar herkennen, dan mag je meteen het antwoord gaan mailen met je telefoonnummer naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Dan maak je kans op onze radio. Ja, ik zei het net al bij Edwin, ze is bekend van de televisie. Maar goed, dat zijn eigenlijk de meeste bekende Nederlanders bekend van de televisie. Maar goed, toch proberen, let goed op. Dit is de opgave.
2: Schuchtig, beetje timide, beetje verlegen. Ik weet niet of ik het wel kan.
1: De stem van M.
0: Raad ze snel, hè? Nou, over een uur dan laat ik opnieuw een ander fragment van dezelfde mevrouw horen. Zometeen het uitgebreide weerbericht.
3: Sometimes the turn of the world it still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break.

0: Chef Special op Radio M Utrecht brengt de tijd op 12:15.
1: Weerbericht.
0: Margot Ribbering, goedemiddag.
2: Goedemiddag Connie.
0: Fijn jou weer even aan de lijn te hebben om te praten over het weer. Gisteren hadden we nog wel wat zon. Ik heb nog geen zonnetje gezien vandaag.
2: Nee, het is minimaal vandaag. Ja, wat een verschil hè, met gisteren.
0: Ja, ja.
2: Toen hebben we de zon natuurlijk heerlijk genoten. Bij weinig wind en temperaturen net geen 20 graden. 19,9 in de beeld. En op dit moment ziet het er buiten anders uit. En dat komt omdat er afgelopen nacht vanuit het westen een warmtefront is binnengedrongen. Het is geen actief front, dus er valt geen regen uit. Maar we zien wel dikke wolken. En de luchtvochtigheid is flink toegenomen. Want achter dat warmtefront stroomt weliswaar warmere lucht onze kant uit. Maar dat is ook vochtige lucht. Vandaar dat het buiten een beetje drukkend aanvoelt. Hoge luchtvochtigheid en toch temperaturen op dit moment in onze provincie. Tussen 17,8 graden in Paunenberg en 19,7 graden in Werkhoven. Ja. En dat weerbeeld met veel bewolking en die luchtvochtigheid die hoog is. Die houden we vanmiddag zo. Ik denk dat de zon er niet of nauwelijks te pas bij komt.
0: Wat mij zo opvalt, dat het 's morgens ineens nog zo donker is. Ja, daar gaat dan een paar dagen overheen, dan merk je het niet. En ik stond vanmorgen op en ik, nog helemaal donker zeg.
2: Ja, nou ja, dat komt natuurlijk ook omdat de komende nacht om 2:05 de dag en de nacht even lang duren.
0: Ja, ja.
2: Dat is ook het begin van de astronomische herfst, hè?
0: Ja.
2: De herfst volgens de sterren. En wordt ook wel de equinox genoemd, hè? Dag en nacht zijn even lang. En dat merk je inderdaad vooral 's morgens, hè? Vanochtend kwam de zon op om 22 minuten over 7. En morgenochtend is dat om 24 minuten over 7. Dus aan het begin van de dag moeten we elke keer 2 minuutjes erbij optellen voordat het licht aangaat.
0: Ja.
2: En aan de achterkant van de dag gaat de zon natuurlijk steeds eerder onder. En vanavond gaat de zon over om 37 minuten over 7.
0: Nou, ik zet mijn klok erop gelijk. Nog even verderop kijken in de week. Hoe gaat dat eruit zien, Margot?
2: Ja, het is ook zo dat de komende nacht en ook morgen nog steeds dat warmtefront een beetje in de weg zit. Nou, dat betekent dat als vannacht die bewolking een beetje blijft overheersen, dat het niet koud wordt natuurlijk, hè? 11 graden als minimumtemperatuur. En ook morgen hebben we echt wel te maken met vrij veel wolkenvelden, misschien een klein beetje zon, maar wel iets hogere temperaturen dan vandaag. En dat komt omdat de wind uit het zuidwesten gaat waaien. 20 graden wordt het. En dan volgt er in de avond een beetje regen. Dat heeft te maken met de passage van een koufront. En dan denk je, nou ja, dan komt de koude lucht aan. Dat is ook zo donderdag, maar dat is ook weer droge lucht. Dus dat betekent dat die temperatuur donderdag een beetje onderuit zakt. 18 graden. En dat het ook wat harder gaat waaien vanuit het noordwesten. Maar dat de zon er weer bij is. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk ook wel een lekker dagje. En daarna zien we vanaf vrijdag een lange periode met zuidelijke winden. Dus de temperaturen die kunnen nog omhoog gaan. Maar de nachten worden steeds kouder. Vooral de nacht naar vrijdag. Dat wordt echt een fris nachtje hoor. 5 graden. Misschien ook met mist. Maar als dat eenmaal weg is en de zon schijnt, dan kan die temperatuur toch weer oplopen naar zo'n 21 graden. En in het weekend wordt het, na frisse nachtjes, misschien wel 22 graden.
0: Zo.
2: Dus dat is echt iets wat bij de herfst hoort. Hè? Dat grote verschil tussen nacht- en dagtemperaturen. En dat heeft ook vooral te maken met de langere nachten en de kortere dagen.
0: Ja, zo is het. Maar nee, ik vind het leuk, want je geeft altijd meteen een college en dan snap ik het ook.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dat is heel fijn. Goed, Margot, dank je wel daarvoor. En wij horen jou vanavond weer bij Aart, hè?

blijft toch een mooi nummer, hè? Jerry Rafferty en Baker Street op Radio M Utrecht. Zometeen heb ik hier op bezoek Katrien van Beurden. In de theatervoorstelling Harlequino neemt zij je mee in haar ziektetraject eigenlijk, nadat 6 jaar geleden borstkanker bij haar werd vastgesteld. Een Harlequino, dat is een overlever, een clown met humor en lef. En met haar theatergezelschap Troep Courage reisde ze naar oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen. En overal sprak ze met overlevers die ondanks alle ellende toch de hoop niet verliezen. En haar voorstelling gaat dan ook over hoop en doorgaan. En het is zeker niet alleen maar heel serieus. Er kan zeker ook gelachen worden. Bijzondere voorstelling. Remy van Kesteren, de harpiste, die componeerde de muziek ook nog eens voor deze voorstelling. Ook bij ons in de provincie te zien. Dat hoor je zo meteen. Eet smakelijk.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht.
10: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 scholieren gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor, omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer. Vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, 2:01 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, de gemeente Utrecht moet met een plan komen voor de grond in Polder Rijnenburg. Raadsleden willen dat de gemeente grond opkoopt van zo'n 200 particulieren. Er komt opnieuw cameratoezicht aan de Timorkade in de Utrechtse wijk Lombok. Bewoners hebben last van daklozen, autokraken, vechtpartijen, geluidsoverlast en troep. En FC Utrecht spits Artem Stefanov die heeft zich afgemeld voor het nationale elftal van Oekraïne. Hij liep een enkel blessure op tegen Feyenoord afgelopen weekend.
5: Oké, dat meer over een half uur. En ik heb zo meteen aan tafel Katrien van Beurden. We gaan praten over haar theatervoorstelling Harlekino.
11: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses, ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve car parfum.

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
3: Twee topmerken. Één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Jaren 80, hè, met Doe Maar was dat. Goedemiddag, het is 1:08.
1: Aan tafel.
0: In de theatervoorstelling Harlekino neemt actrice en regisseuse Katrien van Beurden je mee in haar ziektetraject nadat 6 jaar geleden borstkanker bij haar werd vastgesteld. Een Harlekino, dat is een overlever, een clown met humor en met lef. En met haar theatergezelschap Troep Courage reisde ze naar oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen. En overal sprak ze met die overlevers die ondanks alle ellende toch de hoop niet verliezen. Haar voorstelling gaat ook over hoop en doorgaan en daar mag ook gelachen worden. Nou, ik ben heel blij dat je er bent, Katrien.
2: Ik ook.
0: Fijn dat je er bent. Kun jij je leven opdelen in de periode voor en nadat je ziek werd? En wat daar dan het grootste verschil is?
2: Ik denk dat ik na de diagnose wel snel ontdekte dat je eigenlijk echt maar 2 dingen in het leven hebt. En dat is tijd en energie. En dat ik nu wel heel streng ben wat ik met die tijd en die energie doe.
0: Ja.
2: Dus ik denk 9 van de 10 keer, ik kan ook lekker thuis met mijn kinderen gaan knuffelen en spaghetti tegen het plafond aan gooien.
0: Dat is ook heel leuk.
2: Dat is ook heel leuk.
0: Dat is ook heel leuk. Even naar jouw ziekte. Jouw dochtertje was volgens mij nog heel jong toen jij die diagnose kreeg.
2: Ja, die was nog, die was 9 maanden oud, dus ik gaf ook nog borstvoeding. En toen kreeg ik de diagnose.
0: Maar dat betekent geen borstvoeding meer geven, minder knuffelen door de chemo?
2: Ja, het was eigenlijk vooral dat je natuurlijk chemo besmettelijk bent. Dus ik mocht ook in de dagen dat ik zeg maar net chemo had gehad, ging ik ook weg. Omdat je anders de chemo, ja, als het tegen je aan ligt, dan ben je chemo besmettelijk. Dus dan kan zij immuun worden voor chemo. Mm-hmm. Maar soms ben je radioactief. Dus het is vooral voor haar was het heel naar. Want baby's zijn natuurlijk gewend aan de geur. En dicht bij moeder zijn. En die geur verandert ook heel erg. Dus ze legt me in het ziekenhuis ook uit dat dat voor baby's eigenlijk het allervervreemdendste is. Dat ze hun moeders niet meer ruiken.
0: Zo hé.
2: Ja.
0: Is dat goed gekomen nog?
2: Nou, zeker. Het is heel erg goed gekomen. Je merkt wel een meisje wat de eerste 3 jaar heel snel sterk is moeten worden. Snap je? Dus het is een heel zelfstandig meisje.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar ik probeer wel elke tijd die ik met haar in kan halen, probeer ik wel echt in te halen. En vooral dat knuffelen natuurlijk.
0: Ja, we gaan natuurlijk sowieso over jouw voorstelling praten. Maar ik wil ook aan je vragen, hoe gaat het nu met jou? Want je bent 6 jaar verder.
2: Ja, het gaat goed. Ik heb nog steeds de hormoontherapie. Die moet je dan 10 jaar gebruiken. En dus af en toe trap ik eens tegen een prullenbak. Maar voor de rest gaat het eigenlijk heel erg goed.
0: Ja, ik moet lachen, want ik zit even naar jouw Wikipedia-pagina te kijken. En je zegt tegen mij, ik wist niet dat ik hem had.
2: Nee.
0: Maar ik lees het maar even voor. Je speelde in meerdere films en tv-series. Koning van Katoren, All You Need Is Love. Rampvlucht, Flikker Rotterdam. Die vuurwerkramp, die bijzondere film. En nu dus een theatervoorstelling, Harlekino.
2: Ja.
0: Ik heb net het plaatje bekeken. Kun jij aan onze luisteraars uitleggen wat een Harlekino precies is?
2: Zeker. Dan gaan we even, ik probeer het kort te houden, de geschiedenis in. Maar in 1500 ontstond er het Commedia dell'arte. Dat waren groepen spelers die door de straten gingen en eigenlijk verhalen gingen delen over hoe men leeft en overleeft in de wereld zoals die was. En de Harlekino is ontstaan omdat in Bergamo, een plaatsje in Italië, daar waren heel erg veel hele arme mensen. En die spelers keken hoe die arme mensen eigenlijk de hele tijd neergeslagen werden door hoger af. En continu moesten overleven. Maar eigenlijk meteen weer opstonden en doorgingen. En in de winter plukten ze de blaadjes van de bomen. En die aten ze op. Of daar maakten ze kleding van om zichzelf warm te houden. En deze spelers zeiden, dat is eigenlijk de rasoverlever van onze maatschappij. En in plaats van hem als underdog te plaatsen, moeten we hem eigenlijk als de levenskunstenaar portretteren. En die ruitjes die we ook op een clownspak hebben.
0: Ja?
2: Een clownspak komt van de Harlekino. Die ruitjes zijn de blaadjes van de bomen die ze aten.
0: Ja, ja.
2: En ze zeiden, die arme mensen komen in alle kleuren en alle gedaantes. We geven dat pak alle kleuren die er bestaan om een ode te doen aan de rasoverlevers. En dat personage, die ze de Harlekino noemden, die werd heel erg populair. Kijk, wij kennen hem vooral als de clown of harlekijn. Maar van oorsprong is het dus laafde het publiek zich eraan. Omdat ze zich herkenden in de strijd die het personage had.
0: Ja, maar dat geldt ook voor jou. Want jij bent ook een overlever.
2: Ja, maar klopt, maar ik ben vooral heel enthousiast over andere overlevers. Dus ik laafde me eigenlijk mijn hele leven lang naar harlekino's. Ik vond het als kind al fantastisch om mensen te ontmoeten die, ja, die toch proberen van daar iets van te maken, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dat pleit ook wel. Want jij hebt heel lang in het buitenland gewerkt met je voorstellingen, maar ook in oorlogsgebieden, in tentenkampen, dat soort. Wat deed je daar precies?
2: Nou, we hebben dus het Commedia dell'arte zoals het toen was. Dat is met archetypische, tragicomische maskers die de mensheid uitbeelden. De oude vrouw of de dictator of het verlegen kind. En die maskers zijn heel mooi gemaakt. En dan leer je spelers daarin te transformeren. En daar trok ik dan die plekken mee in. En dan kan je eigenlijk overal in de wereld vragen, hoe leeft het verlegen kind hier in dat kamp? En vervolgens waren we dan in een heel rijk gebied in Amerika, maar daar is ook een verlegen kind. Ja. En dan verzamel je die verhalen en dan maakten we eigenlijk voorstelling waar mensen eigenlijk 6 verlegen kinderen zagen, maar het is maar waar je wieg stond, hoe je verlegenheid een plek in deze wereld krijgt.
0: Ja.
2: En dus daar ging ik lokale mensen trainen, die leidde ik daarop in het spelen met die maskers. En dan maakten we enorm comedies, maar op plekken die echt heel erg slecht gingen.
0: Ja.
2: Of deelden zij zelf verhalen van hoe het met ze ging.
0: Ongelooflijk. Dus je hebt ook heel lang bijvoorbeeld in Iran gewerkt, toch?
2: Ja, ik heb veel in Iran gewerkt en in Palestina, veel in het Midden-Oosten heb ik ook gewerkt, ja.
0: Ja. En wat voor ogen kijk je daar nu naartoe, nu het daar zo'n hommelus is?
2: Ja, kijk, het ligt me heel nauw aan mijn hart, want ik heb natuurlijk 10 jaar in Palestina gewerkt. Nog steeds ben ik weer wederom onder de indruk van hoe weerbaar mensen zijn. Dus ik heb contact, ook veel. En daar, ja, maar het is natuurlijk wel de hel op aarde, laten we wel wezen. Daar valt weinig over te zeggen.
0: Even terug naar die Harlekino. Ik heb gelezen dat die vroeger verboden was in Nederland.
2: Ja, de hele Commedia dell'arte, dus eigenlijk comedy op zichzelf, is 2 weken lang heeft hij hier in de provincie Utrecht.
0: Oh.
2: En toen heeft de kerk besloten dat ze verboden moesten worden. En die heeft de helft van de spelers gelyncht.
0: Echt waar?
2: Zeker.
0: Hecht,

0: zie jij jezelf als een harlekino? Je hebt dan niet zo'n ruitjespak aan. Je ziet er heel stoer uit. Je hebt je inloopschoenen uitgedaan. Ik zie het hier.
1: Nou, laat ik het zo stellen. Ik heb als kind ook wel al snel in overlevingsstand gestaan. Ik denk dat ik snel het trucje in de gaten kreeg. Dat je met humor kan je heel veel gevaarlijke situaties sussen.
0: Ja.
1: Dus als dat dan een overleven zou zijn, dan herken ik me daarin. Dat ik dat trucje wel uitgehaald heb. Dat ik wel dacht, mijn moeder en mijn broertje overleed jong. En er gebeurde veel thuis. Dat ik wel snel in de gaten had als ik een vrolijke noot breng. Laten ze me ook een beetje met rust.
0: Ja, maar je vertelde ook dat je hartstikke ADHD hebt.
1: En zeker.
0: Dat ook van
1: torenhoog.
0: Bol heeft betekend,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, en daarom heb ik ook vaak het gevoel dat ik een overlevingsfraudeur ben. Want toen ik bijvoorbeeld geridderd werd. Ik ben ook gewoon heel impulsief al die landen ingegaan. Ik heb nergens een boek gelezen over een land waar ik heen trok. Ik heb me altijd heel erg een fraudeur. Want ik dacht gewoon, ik verveelde me dood in Nederland.
0: Zo.
1: En er riep iemand, kom hierheen. Zeg ik, nou, prima, ga ik daarheen. En dan was ik er ineens. En daar redde ik het ook heel erg op. Maar dat is wat anders dan iemand die heel belezen, waanzinnig voorbereid. Snap je, dus ik voelde me altijd een beetje, nog steeds wel een beetje een fraudeur.
0: Fraudeur. Nou, volgens mij ben je beter dan dat. Katrien, we gaan even muziek draaien en daarna gaan we praten over jouw voorstelling. Wat kunnen de mensen verwachten?

0: Soulmuziek uit de jaren 70 van de Tramps en Shout. 2:10. Ik heb aan tafel Katrien van Beurden. Zij toert door het land met haar theatervoorstelling Harlekino. We hebben het er net al over gehad wat dat is. Kun je nog heel kort één keer zeggen voor de mensen die nu net inhaken wat een Harlekino is?
1: De Harlekino is een mythische figuur die eigenlijk staat voor de mens die in allerlei pogingen zijn best doet om te overleven. En die doet dat op de meest mafste capriolen, soms humorvol, maar in ieder geval doet hij het.
0: Zo is het. Je hebt toneelacademie gedaan in Utrecht. We hadden het net al dat je de wereld over bent gereisd met voorstellingen. Ook in vluchtelingenkampen. Gaza, Iran, noem het maar op. Jij speelt in onze provincie op 8 oktober. Maar je hebt zo'n speellijst. Dus kijk.

0: zo meteen maar even op de site. Voor de mensen die gaan kijken naar Harlekino, wat kunnen ze verwachten?
1: Ja, het is een voorstelling, eigenlijk een soort kaleidoscopisch, hele filmische voorstelling. Want de techniek die wij doen is eigenlijk heel beeldend ook, maar zeker ook mentaal. Waarin je eigenlijk met mij een reis maakt vanaf het moment dat ik stil kom te liggen in de MRI. En me eigenlijk na al die reizen afvraag, hoe doe je dat eigenlijk stil liggen? En dan eigenlijk, ik was zo vreselijk bang tijdens de kanker, dat ik eigenlijk ineens terugkwam te staan bij mezelf als 8-jarige toen mijn broertje overleed bij zijn kist. En dat ik in die kist keek en dacht, hè, die hele, ik zag mijn broertje daar liggen, maar ik dacht, die hele kist is leeg. Welke idioot is er vergeten om daar geen speelgoed in te doen? Want waar moet hij straks mee spelen onder de grond? En ik was zo boos dat ik als een gek overal speelgoed vandaan ben gaan halen door het hele huis.
0: En dat is echt gebeurd?
1: Ja, ja. En die hele kist was nokvol. Dus er moesten ook weer speelgoed eruit halen. Jaren later hebben we hem heropgegraven en toen zaten de autootjes er nog in. En dat eigenlijk ik tijdens de kanker dacht van, ja, we doen ook als mensen allemaal maar wat. Het is ook allemaal zo groot wat we allemaal pogen te doen. En eigenlijk maak ik een reis tussen al die mensen die ik wereldwijd ontmoet heb, maar ook tijdens mijn kankertraject, die ieder op hun meest briljante en prachtige pogingen doen om er ook maar gewoon een beetje soep van te draaien.
0: Ja.
1: En dat ik het een soort oproep is naar mensen van, weet je, dat, ik weet nog bijvoorbeeld op een gegeven moment vertel ik een verhaal dat ik uit de toneelschool kwam en dat ik echt natuurlijk in een diepe crisis zat. Want ik dacht van voor naar achter, waar gaat het allemaal over? Omdat in die tijd ging het heel erg over jezelf zijn. Nou, dat vond ik een heel ingewikkeld concept. Ik zag iedereen het daar heel erg mee eens zijn, maar ik dacht, wat doe je dan? Wat ga je dan nu doen? Meer jezelf zijn.
0: Ja.
1: En toen zat er een zwerfster naast me die had blote voeten en die had het heel koud en die zat heel down voor zich uit te staren. En we zaten eigenlijk een beetje met z'n tweeën sip voor ons uit te kijken. En die ineens werd ze heel driftig en ging ze zoeken. En toen pakte ze haar, zag ze haar bierblikje staan en toen zei ze, oh, daar is mijn telefoon. En toen drukte ze op de knop van de bierblik en toen kreeg ze een gesprek met God.
0: Zo.
1: En God belde haar om te vragen of ze het voor een weekje over kon nemen op deze aardkloot, want hij had een behoorlijke griep te pakken. En zij zei, nou, dat is goed. Ik ga het wel even regelen hier. En toen hing ze de biertelefoon op en toen stond ze op en toen keek ze me aan en zei ze, sorry meisje, ik moet gaan, doet die calls. En met hele grote stappen en heel trots zag ik haar weglopen. En toen was ik zo gefascineerd hoe zij eigenlijk met haar verbeelding, met één druk op een bierknop, zichzelf eigenlijk tot machtigste vrouw op deze aarde zette met een hotline naar God. Dus,
0: ja.
1: En ineens realiseerde ik me dat ik toen ik bij die kist stond, ik kon dat helemaal niet aan natuurlijk.
0: Nee, dus, want je was hartstikke jong, je was 8.
1: Ik was 8. Ja. Dus het feit dat je daar dan een soort verbeeldingsslag van maakt, ja, dat is ook zo mens eigen, dat we ook gewoon allemaal maar een poging doen. Dus
0: ja.
1: Het wordt ook een hele komische voorstelling. Ook hoe al die mensen die ik moet dat doen, snap je?
0: Ja.
1: En het wordt ook een plek waar we ook troostvol en met humor, met liefde naar onszelf en onze pogingen mogen kijken.
0: Dat is mooi uitgelegd. Eventjes naar jouw goede vriend Remy van Kesteren. We mochten hem al een paar keer hier ook ontvangen aan tafel. Hij komt altijd met zijn harp, daar is hij nooit te beroerd voor. Hij heeft de muziek voor deze voorstelling gecomponeerd.
1: Ja, Remy die componeert eigenlijk onze muziek al sinds 2016. Ik heb Remy ontmoet toen hij afstudeerde van het conservatorium. En sindsdien werken we eigenlijk samen. Ik ben een enorme Remy van Kesteren fan, want het is
0: ja,
1: naast
0: ik ook
1: dat
0: hoor
1: een,
0: trouwens.
1: Ja, nou heerlijk.
0: Ja, ja.
1: Naast dat hij een fantastische harpspeler is, is het een ongelooflijk genereus mens die zich eigenlijk altijd wel wil committen aan mooie verhalen. Dus het is een. Hij staat altijd in die. Het is een Harlekino.
0: Het is een Harlekino. En hij speelt zeker niet alleen maar traditioneel harp. Hij experimenteert erop los met elektronica en zo. Laten we even een stukje luisteren naar de muziek die hij voor jullie voorstelt.
1: Mag ik er nog eentje bij zeggen?
0: Zeker.
1: Deze muziek, hoe hij dat maakt, is dat ik speel dan scènes.
0: Ja.
1: En dan luistert hij naar die scènes en naar mijn spel. En dan gaat hij eigenlijk heel intuïtief daarna componeren. Dus dat is ook wel even bijzonder bij te zeggen hoe Remy dan werkt.
0: En ik wil ook nog één ding toevoegen. Het is een lange track. Zo gaat dat gesprek langer worden.
1: Remy groupies hier.
0: Remy groupie. Je hoort hem halverwege, want het bouwt zich heel erg op.
1: Ja.
0: Maar dat is te lang, dus we starten hem ergens in het midden.

0: Zo gaat het nog een tijdje door. Ja, ik vind het fantastisch mooi.
1: Ja, om even te verklappen waar deze muziek op gemaakt is. Dan, mijn vader was componist en dirigent. Hele theatrale man, hele bombastische man. En dan lig ik helemaal doodsbang. Hij is overleden. Lig ik doodsbang in de MRI. En dan komt mijn vader in mijn fantasie de MRI binnengevaren met een enorm piratenschip.
0: Wow, jeetje.
1: En dan komt er een enorm gevecht met allemaal piraten. En daar heeft hij deze muziek. Dus mijn vader komt op deze muziek de MRI binnengevaren. Op 2020 komt er een schip een MRI binnengevaren. En dan roep ik het hele publiek op een piraat te zijn.
0: Geweldig. Nou ja, de muziek past daarbij. Even kijken hoor. 8 oktober, Katrien, dan sta jij in Theater Het Klooster in Woerden.
1: In Woerden.
0: Oktober is trouwens ook borstkankermaand, dus dat komt zo uit dan. En 19 januari volgend jaar, dan speelt Remy ook live mee in Paradiso in Amsterdam.
1: Ja.
0: Later ben jij ook nog te zien in een nieuwe Netflix-serie, toch? De Stilte?
1: Ja.
0: Heel kort, wat ga je daar doen? Wat kunnen we daar iets over?
1: De Stilte is een serie, een soort, of niet een soort, het is een thriller die zich afspeelt in Urk. En een hele spannende serie. En zoals je merkt kan ik niet heel veel meer uitweiden.
0: Nee, wij gaan
1: maar
0: kijken.
1: Ik denk dat het heel erg mooi wordt.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Voor alle informatie over Harlequino en de speeldata, www.troepcourage.com. Hè?
1: Ja.
0: En Troep, dat schrijf je met troupecourage.com. Katrien van Beurden, ik vond het hartstikke fijn jou hier aan tafel te hebben.
1: Ik ook, dankjewel.
0: En veel succes met de mooie theatervoorstelling.
1: Dankjewel, super.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Goedemiddag, het is precies 1:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper. Waar gaat het allemaal over?
9: De gemeente Utrecht moet met een plan komen voor de grond in Polder Rijnenburg. Raadsleden willen dat de gemeente stukjes grond opkoopt om daar een wijk te kunnen bouwen. Ten zuiden van Utrecht moeten uiteindelijk duizenden woningen komen. Maar het gebied heeft last van versnippering. Handelaren hebben de afgelopen jaren grond verkocht aan zo'n 200 particulieren. De aanleg van het nieuw hoogspanningsstation bij Soest kan vertraging oplopen. De gemeente houdt vast aan een natuurgebied aan de Stadhouderslaan als enige plek die wordt bekeken. Tegenstanders willen dat er tussen de spoorlijnen wordt gekeken. Zij waarschuwen dat het hele proces straks opnieuw moet als de gekozen locatie later toch afvalt. FC Utrecht spits Artem Stefanov heeft zich geblesseerd afgemeld bij Oekraïne. Dat is extra balen voor hem, want het was voor het eerst dat hij werd opgeroepen voor het nationale elftal. Hij liep zondag tegen Feyenoord een enkel blessure op. Het is niet bekend hoe lang die langs de lijn moet blijven. De gemeente De Bilt vraagt inwoners om mee te helpen met de noodopvang van asielzoekers. De gemeente moet opvang regelen vanwege de spreidingswet. Via een vragenlijst kunnen bewoners aangeven of ze plek weten of misschien zelf ook wel plek hebben. De eigenaar van zo'n locatie moet wel willen meewerken. En een record aantal deelnemers doet dit jaar mee aan Burendag. En dat is komend weekend. 20 jaar geleden was het de eerste om voor meer verbinding te zorgen in de straten en de buurten. Meer dan 10.000 activiteiten zijn aangemeld door zo'n 600.000 mensen. Bij ons in de provincie doen ruim 700 straten mee aan bijvoorbeeld een buurtbarbecue, straatspeeldag of een wijkmarkt. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, bewolkt, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, lokaal kans op mist. Morgen dan wordt het 20 graden en volgt later op de avond wat regen.
8: Dankjewel Casper, en zometeen na de reclame. En dan de tweede ronde alweer van de stem van de M.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
12: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Boskeks met zijn bijzondere stem uit de jaren 70. What can I say? Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Hartelijk welkom bij het lunchprogramma Aan tafel. En als jij denkt, ik heb die portable radio, die wil ik graag hebben. Want ik wil ook bijvoorbeeld in de keuken naar Radio M kunnen luisteren. Dan maak jij de kans op. Zometeen na Alex Warren.

0: Je hoort de naam tegenwoordig veel vallen, die van Alex Warren. Dit was Passenger. 13:50 is het.
1: De stem van M.
0: Ja, je moet even raden welke bekende Nederlandse mevrouw jij hier hoort. Ja, en het vorige keer was het heel makkelijk, hè, met Harry Mens. Maar deze is misschien toch weer wat moeilijker. Je kent haar wel van de televisie, maar ja, bijna alle bekende Nederlanders die zijn van de televisie. Alhoewel ik ook een keer een stem van M van ons ga doen. Dan weet je dat alvast ergens. Goed luisteren en als je het weet, dan mag je gaan mailen met de oplossing en je telefoonnummer naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Let op, dit is de opgave.
2: Dit was geweldig. Oh mijn god.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Dit viertal komt uit Zweden.

Maurice Robin en Barry Gibb, oftewel de Bee Gees. En zometeen gaan wij praten over de dagvraag. Die gaat over vrijwilligerswerk. Doe jij dat en hoe lang doe je dat al? We zijn benieuwd naar jouw verhalen. Nou, ik ga er straks een paar voorlezen. Tot zo.

0: Laatst was die gevallen tijdens een optreden. Deze Rod Stewart, die dat nog steeds veel doet.
1: Wat rot voor hem.
0: Dat is ook zo. Rod met een D. Wij gaan eventjes naar de dagvraag te lezen. Natuurlijk weer op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En de vraag luidt: wat doe jij voor vrijwilligerswerk als je het doet? Hoe lang al en wat dan? We zijn benieuwd op welke manier jij je inzet. We horen heel graag je verhaal. Op onze site van RTV Utrecht, daar staat trouwens een mooi verhaal van Wim Hartman. 43 jaar vrijwilliger bij de brandweer in Houten. Het korps bestaat 100 jaar. En deze 70-jarige Hartman die staat nog wekelijks klaar om uit te rukken. En denkt nog niet aan stoppen. Over de brandweer gesproken, Jaap van S. die reageert ook altijd hartstikke leuk op Facebook. Ik doe mijn hele leven al vrijwilligerswerk. Als 15-jarige was ik actief in het jeugdwerk in Maartensdijk. Later in Groenekan bij de Oranje Vereniging. Ruim 20 jaar de collecte georganiseerd voor de Brandwondenstichting. En nu ook alweer 39 jaar bij de vrijwillige brandweer in Groenekan. Nou, mooi werk Jaap, dankjewel voor dat delen. Reinie die zegt, nee, ik heb er gewoon geen zin in. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik heb vanaf mijn 17e ruim 45 jaar altijd gewerkt. En nu ben ik alleen maar aan het genieten zolang ik gezond ben. Ik ben wel 2 jaar lang mantelzorger voor mijn moeder geweest. En Else die zegt, vrijwilligerswerk, ja, tot voor een paar jaar terug. Heel veel van het verzorgen en begeleiden van bewoners in verzorgingshuizen, tot het lesgeven van cursussen. Vrouwen oriënteren zich op de samenleving. Tot en met honden uitlaten van zieke buren. Ken jij iemand die veel vrijwilligerswerk doet?
1: Ja, er zijn er genoeg hoor.
0: Zijn er genoeg,
1: als je kijkt om je heen wat mensen allemaal voor elkaar doen, is toch wel mooi. Dat moeten we toch ook wat meer onderstrepen, denk ik. Hè?
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, handje helpen, zeggen ze dan. Ja, en zelf het radiowerk begint eigenlijk ook als vrijwilliger. Hè? Je begint bij lokale omroepen en zo.
0: Waar ben jij begonnen als lokale omroep?
1: Dat was ook al bij allerlei piratenzenders nog in de jaren 80. Dat was hier in Baren, notabene in de buurt, zeg maar.
0: Ja.
1: Bij een zender. En later bij de lokale omroepen van verschillende plaatsen, hoor. Heer Hugo Waars, van Zandvoort, van Horen en omgeving. En
0: wat deed je? Was je presentator of technicus?
1: Ja, presentator.
0: Ja, presenteren.
1: En technicus tegelijk natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Dus daar leer je het vak.
0: Ja,
1: dus je begint als vrijwilliger eigenlijk altijd.
0: Oh, dat is, ik ben bij de LOZ begonnen, de lokale omroep Zoetermeer. Ja. Daar heb ik het een beetje geleerd.
1: Nou, mooi allemaal. Toch? Ja. Kilometers maken.
0: Hè? Kilometers maken. Nou, laat even weten, hè, want Aart die gaat er vanavond natuurlijk ook weer over door. Dus laat je mening even achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of stuur gewoon een appje met de app van RTV Utrecht.
1: Nou, en ik schuif zo meteen ook weer geheel vrijwillig aan voor een uurtje jaren 60. En ik duik altijd even in de krant. En 22 september in dit jaar is het al morgen vrijdag, zie ik. Dus dat betekent weer vrijdagvoordeel bij Vroom en Dreesman. Ik zal alvast een tipje van de sluier oplichten. Is misschien leuk voor jou. Een leuke meisjespyjama in zwanendons. In 2 modellen. Ik ga zo meteen vertellen wat het kost. En we hebben ook een mooi weer, zie ik in de krant. Er is een nieuw zwembad hier in Utrecht. Dat heet Den Hommel. Dus dan kunnen we nog even een duikje nemen. Nou, zo meteen daar meer over. En we beginnen met de Supremes.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen de hoeflaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Studio 60's met Edwin Leerman.

0: Liefde, verdriet, maar de pure euforie van de ware liefde. En ook muzikaal opgebouwd tot een ware symfonie. Deze van de Supremes.
1: Studio 60's.
0: Ik ben Edwin, alsof ik niet weg geweest ben. En nu alweer tijd voor de jaren 60. Een vertrouwd uurtje goud met de plaatjes en weinig praatjes. Hoewel, ik duik toch nog even ook in een krant van toen. Letterlijk zelfs. We hebben een nieuw zwembad hier in Utrecht. Het heet Den Hommel. En ook vrijdag voordeel bij Vroom en Dreesman. Kijken we even naar een ander goed nieuws. Vooral uit de krant van toen. Maar verder heeft de muziek vooral het woord. De bijdrage van de Beatles staat klaar. Straks in de jukebox is het al een beetje herfst. Morgen begint hij officieel. En ook Sam en Dave zijn erbij. En ook deze Dave, Barry.
2: Oh mama.
0: Nostalgie tussen 2 en 3.

de soulmannen Sam en Dave. Wrap It Up was dat. 1968. Nou, de krant van vandaag is nog 2 jaar ouder. 22 september 1966 was overigens al een donderdag. En ook dit Utrechts Nieuwsblad hebben we hier bewaard. Ik pak er even wat dingen uit. Hier meteen een foto aan het begin van de herfst van een heerlijke nazomerse middag in het nieuwe buitenbad Den Hommel in Utrecht. Bekend van de Europese zwemkampioenschap onlangs. Honderden kinderen die namen een duik in het verwarmde water. Dit is het enige bad dat nog tot 1 oktober open is. De andere openluchtbanen in Utrecht die zijn sinds zondag namelijk dicht. En dan hier een mooie foto ook van onze buren. Hoewel we hier toen nog niet woonden hoor, met Radio en Utrecht. De christelijke lager technische school heb ik het over. Is nu geheel onder 1 dak en wel aan de Hengeveldstraat 30. Hier in Utrecht dus. Deze straat. De school die geniet de landelijke bekendheid en staat onder leiding van directeur S. Trails. Het is een streekschool en dagschool voor semi- en parttime onderwijs. Als mede voor jongens. Een nijverheidsavondschool dus. Van alle markten thuis. En dan, wat zien we op televisie vanavond? Die is nog vooral in zwart-wit. We hebben 2 netten. Ik zie Klaas Vaak bijvoorbeeld in het schema staan. Gewestelijk nieuws, televisier. En de AVRO brengt ook het tv-spel van Leo Derksen, De Onderkruiper. Dat is een psychologische thriller. Sigrid Koetsen die speelt de rol van Andrea. En Cor van Rijn is de raadselachtige Mark. Het begint om 8:55 op Nederland 1. En het is donderdag. Dat betekent dus morgen vrijdagvoordeel bij Vroom en Dreesman. Wat is er zo in de aanbieding? Nou, bijvoorbeeld vernieuw zelfs uw eigen oude closetzitting. Doe dat zelf op uw toilet. Vervaardigd van bakkeliet, dus ijzersterk. En dat voor maar 6,75 gulden. En ook een roestvrijstalen snijmachine voor brood, vlees en vleeswaren. Die is in de aanbieding. Met altijd scherpe golfsneden, mes en resthouder voor maar 34,95 gulden. En dit is dan voor vader. Steken mensen in het nieuw met een mooie pyjama voor 8,75 gulden. Mooie kwaliteit, keperflanel en ook moderne strepen. En ook een leuke meisjespyjama van Zwanendons in 2 modellen voor meisjes van 3 tot 14 jaar. En die kun je al krijgen voor 5,50 gulden. Nou, hopelijk wil mama haar portemonnee daarvoor trekken. En daarover gesproken, zij is ook het onderwerp in deze hit van vandaag, 60 jaar geleden. Hier is Dave Berry.

0: Herman's Hermits en Graham Gouldman die deed inspiratie op toen hij op de stoep van een rijtjeshuis in Engeland een lege melkfles zag staan met een briefje eraan. Geen melk vandaag, dus no milk today. Het ging overigens niet om de melk, maar vooral om het lege huis. De bewoner die was vertrokken en de liefde was over.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles!
2: Beatles beste.
0: Nu we toch in Engeland zijn, even door naar Liverpool en de dagelijkse bijdrage van John, Paul, George en Ringo. En vandaag zitten we in 1964 bij Beatles for Sale. En zeker in die beginjaren hadden ze niet altijd genoeg om een hele LP te vullen. Dus leenden ze wat uit het verleden. Zo ook de plaat die ik vandaag ga draaien. Die werd al in de jaren 50 opgenomen door Chuck Berry.

staat klaar van The Move. En in de jukebox hebben we vandaag twee herfstliedjes. Omdat hij morgen officieel dus gaat beginnen. En ook in de jaren 60 was dat al een onderwerp dat vaak bezongen werd. Eerst even naar het actuele regio nieuws met Casper zometeen. Zwart rijden met een mes op zak. En heeft iemand flinke boetes gekregen? Je hoort er zo meer af.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena pakket via tena.nl/zorg.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Nieuws van half drie met Casper Kooij. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Op Utrecht Centraal is een zwartrijder betrapt. En die had ook nog eens een mes bij zich en een tas vol met schoonheidsproducten. Hij verklaarde aan de NS-veiligheidsdienst dat hij die spullen had gevonden. Hij heeft alles moeten inleveren en kreeg er boetes voor terug. In de Utrechtse wijk Lombok komt cameratoezicht aan de Timorkade. Bewoners hebben het over overlast door daklozen. Zo zijn er autokraken, vechtpartijen, troep en lawaai. De burgemeester vroeg Den Haag vorige week nog om het probleem aan te pakken. Utrecht hoopt dat de camera's de overlast verminderen. Een minderjarige uit Utrecht heeft zichzelf gemeld voor het oplichten van 4 inwoners uit Zeist. Hij deed zich voor als agent en nam bankpassen en sieraden mee. In totaal werd bijna 10.000 euro buitgemaakt. De helft daarvan, nog zo'n beetje, maakte hij op in een Spaanse club. De politie heeft de beelden van de verdachte intussen offline gehaald. In Renswoude ligt de bouw van een nieuwe woonwijk al bijna een half jaar stil. Het gaat om de wijk Beekweide 2. Daar woont nog niemand, jawel, hazen, konijnen en uilen, en die blokkeren daarom de boel. Kopers hebben nu langer dubbele lasten en dus extra kosten. De overheden en de projectontwikkelaar die praten met elkaar over een oplossing, maar die is er nog niet. MBO-studenten strijden in China op het WK voor beroepen. Eén van hen is Lise uit Doorn. Ze doet de brood- en banketopleiding en plaatsen zich voor de patisseriewedstrijd.
14: 6 weken van tevoren heb ik de opdracht gekregen. Vanaf toen heb ik eigenlijk echt super hard getraind. Was ik om 7 op school en ging ik vaak ook tot 7 door. Heb ik veel tijdstrainingen gedaan, recepten ontwikkeld. Dat is ook super leerzaam geweest. Dus ik hoop dat ik hier op de wedstrijd kan doen. Gewoon wat ik heb getraind en dat het allemaal volgens mijn plan en volgens mijn planning gaat.
13: Ja, ze heeft recepten bedacht met chocolade en suiker met als thema de panda. Nou, en hoe dat gaat en hoe ze dat gaat doen, dat lees je in onze app.
15: Krijg je nog best in het nieuws dus, ja.
13: Ja, precies, ja. Van konijnen naar panda's, ja. Ja. Ja, het weer dan nog. Bewolkt, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Kans op lokaal wat mist. Morgen dan wordt het 20 graden.
15: En die meneer De Uil daar in Renswoude heeft ook een luxe leventje, volgens mij. Dankjewel. We gaan even naar de weg nog, want er staat een korte file op de A1... van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Voorthuis en Hoevelaken. De vertraging is daar 5 minuten.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
18: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooijman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooijman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooijman-autogroep.nl. Kooijman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
19: Wist
1: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
7: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: fluitend de middag door met de muziek van Radio en Utrecht. Kan ook heel goed met een blokfluit en een move. En Curly was dat. Welkom terug.
1: De benen van de vloer aan het spoelen naar de blokbox.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: Ik heb het al even over meneer De Uil. Nou, de Vrouwentjeskrant leidt altijd dagelijks in het kort even onze jukebox-keuzes in. En ook vandaag zijn dat er weer twee. En de komende nacht begint officieel de herfst hier in Nederland. Dus we dachten, we gaan alvast even voorproeven. Vandaag ook weinig zon. Ja, dit is een liedje dat we toch ieder jaar wel weer eventjes voorbij laten komen. Misschien dat hij vandaag ook gekozen wordt als keuze 1. Autumn Almanac. Hier zijn de Kinks. Even kijken of hij wil een zou jukebox.

September of My Years. Frank Sinatra die terugkijkt op zijn leven en denkt dat hij in de herfst van zijn leven is. Als hij nog niet hoort hoe. Nou, welke zullen we draaien zometeen? Dus Kings of Frank Sinatra? Twee helemaal totaal verschillende liedjes. Maar dat is altijd het leuke van zo'n jukebox. Dan ben ik altijd benieuwd welke de meeste stemmen krijgt. En dan, zo gaat dat hier. Laat het maar horen in de app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. Darling.

En zo begon het 60 jaar geleden voor de Monkees. Hun debuut, Last Train to Clarksville. En goed geluisterd ook naar de Beatles. In werkelijkheid is het eigenlijk een protestlied tegen de Vietnamoorlog. Hoewel het allemaal heel vrolijk, gezellig klinkt allemaal, heeft het toch eigenlijk een beladen achtergrond. Het vertelt het verhaal van een jongeman die zijn vriendin op blijft bellen. Hij dringt er bij haar aan om hem om 4:30 middags te ontmoeten bij het treinstation in Clarksville. Ze hebben nog één avond samen voordat hij de volgende ochtend vroeg moet vertrekken. Toch best wel zwaar als je het dan zo weer hoort, hè? We horen zo Nancy Sinatra en dit is ook wel een hele mooie Love Affair.

like I do. Nancy Sinatra, gebaseerd op de Urendans uit een opera van Ponchielli. Dat weten de kenners van de klassieke muziek vast nog wel. Like I Do was begin jaren 60 voor haar een groot succes. Ja, en als je Nancy hoort, dan is papi meestal niet ver weg. Dat is vandaag ook het geval in Studio 60's. Want we hebben hem in de jukebox met September of My Years en Autumn Almanac van de Kings. Waar je dus uit mocht kiezen als opmaat naar de herfst. Die officieel dus de komende nacht begint. Nou, het ging best wel goed met Frank Sinatra. Dat was vooral in de app. En toen ik de mail er nog even bij pak, veranderde alles. Want daar was het vooral Kings wat de klok sloeg. Ed onder meer, dankjewel. Arjen van Vliet en Ad Zwartjes hebben ook gereageerd. Leuk weer even allemaal van jullie te horen. Ik heb het keurig allemaal bij elkaar opgeteld. En het is dus al duidelijk welke we gaan draaien vanuit die jukebox. Maar het scheelt allemaal niet zo heel veel hoor, met 56%. Deze dus, keuze 1 van de Kings. En laat de herfst dan nu maar komen.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Honey Bars, het valt vooral ook op door het gebruik van een klarinet in plaats van de normale gitaarlijntjes. Dat maakt het een beetje nostalgisch. Geeft het een wat barokke sfeer ook, dit, hè? I Can't Let Maggie Go. Ze hebben ook goed geluisterd naar de Beatles, hè, Koop?
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Was het een klarinet of was het een hobo?
0: Hier staat klarinet.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, ik geloof meteen wat hier staat.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat begrijp ik wel.
0: Ja, ja, ja. Nou,
1: Koop. Ik zat even af te vragen zelf. Wat weet ik ervan?
0: Ja, er was nog een luisteraar die vroeg of er ook nog andere presentatoren waren hier.
1: Bij zijn er twee, toch? Nee, Connie was er ook, hoor, vandaag.
0: Connie ook, ja.
1: En straks Aard ook nog. Nee. Wat kan een keer gebeuren als twee mensen tegelijk ziek en één op vakantie zijn?
0: Ja, dan moeten wij het maar doen.
1: Moeten wij het maar even doen, hè? Ja, leuk, toch?
0: Gezellig. De Honeybus die stond hier net voor de deur. Bij de halte stapte Koop Geersing uit. Hij is er de komende twee uur in plaats van Jos.
1: Ja. Jos is er deze week niet. Volgende week hoopt hij weer helemaal aangesterkt achter de microfoon te kruipen.
0: Ja.
1: Ik ga een beetje door op jouw thema. Want het is inderdaad de allerlaatste zomerdag vandaag.
0: Ja.
1: Dan zou je zeggen, maar de herfst begint toch altijd op 21? Nee, die begint echt morgen. 23 september, dan begint de herfst officieel. Ja. Vannacht om...
0: Even na ene, volgens mij.
1: Nee, even na tweeën heb ik vanmorgen gezien. Maar misschien
0: geef de wekker even
1: tijd, hè? Dat kan. Ja, het is in één keer herfst. En, weet je wat equinox is?
0: Ja, dat is dat precies 12 uur licht, 12 uur donker is. En dan staat de zon boven de Evenaar, toch?
1: Nou joh, wat heb je dat weer goed.
0: Ja, het balans,
1: dat betekent dus evenveel donker als licht. Ja. Dus in evenwicht.
0: Ja.
1: Daarna worden de nachten langer.
0: Dat is in maart ook altijd.
1: Oké.
0: Okay. Is je dat?
1: Maar vannacht ook. Nee, ik wist het niet.
0: Is het ook zo.
1: Het is ook een heel leuk liedje. Ik ga het nog draaien.
0: Zometeen dus. En nog lang niet in de herfst van zijn leven. Toch?
1: Nee. Nou.
0: Zeg je zo, hoor, niet, hoor.
1: Nee, hoor. Het is ook zomers.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hey!
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hey, Remol!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht.
8: 3 uur, Levi van Eck met het NOS Journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet, en is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van
13: Bad & Body.
12: Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
11: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Goedemiddag, met Koop Geersing.

Luister eens naar die drummer. Steve Gadd is dat. En daar dankt dit liedje zijn opzwepende groove aan. Hij speelde met twee stel stokken tegelijk. Zodat hij twee drummers imiteerde. Typisch Paul Simon was dat. 7:07, goedemiddag. Oude, fijne tijd om in de studio te zijn. Samen met jou, dankjewel Edwin, voor de afgelopen uren. Maar vooral het laatste uurtje, dat staat mij nog bij. Met die heerlijke 60s liedjes. Ja, voel je hem ook, die kanteling? Vandaag is de allerlaatste zomerdag van het jaar en morgen stapt de herfst gewoon je leven binnen. Maar niet getreurd. We zwaaien die zomer nog één keer keihard uit. De hele middag draaien we platen over de zon, de regen, de wind en alles wat tussen zomer en herfst in zit. Van stralend tot heerlijk weemoedig. En jij doet natuurlijk volop mee. Welke plaat neem jij mee de nieuwe tijd in? Nu de blaadjes bruin worden en de bomen kaler. Nou ja, dan moet je nog even goed kijken hoor, want dat is nog niet zo laat. En toch, zet het in de reacties op Facebook, bel of mail. Dan draaien we hem samen. Zet hem aan en geniet lekker mee. Nou, we beginnen even waar het altijd goed komt. De zon breekt door. De Beatles.

0: deze week de Nationale Nieuwe.
1: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Op Radio M Utrecht.

Vandaag is het 22 september. Het is de laatste zomerdag van het jaar en morgen begint officieel de herfst. Dus vroeg ik op Facebook welke plaat hoort voor jou bij het loslaten van die zomer. En wat bleek? Iedereen wist het meteen. Ida twijfelde geen seconde. Het is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox. Die ga ik nog draaien hoor. Niet zomaar ook. In september 1973 begonnen voor haar de danslessen. En precies op die plaat leerde ze de quickstep. Die plaat en die herinnering zijn dus voor altijd met elkaar verweven. Leuk. Michael uit Nieuwegein koos net zo treffen. Dag zomer van de Strangers. Een titel die het eigenlijk allemaal al zegt, vindt hij toepasselijk. Kan haast niet. En dan Jan. Die twijfelde niet over de titel, maar ook niet over de tekst. Summer is Over van Dusty Springfield past voor hem precies bij dit moment. Sterker nog, hij had meteen een verzoek. Laat maar weten wanneer die de eter in gaat. Dan zet hij hem zelf keihard aan in de werkplaats. Nou, ga maar vast naar de radio toe. Zet hem maar harder, want hij komt zo. Drie reacties, drie platen en toch dezelfde ondertoon. Een beetje weemoed, een beetje afscheid, maar ook warmte. Want blijkbaar hoort het loslaten van de zomer altijd wel bij een liedje. En dat liedje, dat verwoordt het dan voor je. Kijk eens aan. Mooi hoor. En stuur ze maar, hè, die mooie platen. Ik zit erop te wachten hoor.

geschreven door haar broer Tom Springfield en voor het eerst vertolkt door Frank Ifield. Tot zij het omvormde tot een tijdloze, soulvolle uitvoering, het handelsmerk van Dusty Springfield. Straks in Goedemiddag het spel 3 voor 4 met een greep uit de prijzenkast voor wie het goede antwoord heeft. En blijf ondertussen reageren. Welke plaat hoort voor jou bij het loslaten van de zomer? Zo dadelijk Casper met het regionieuws en daarin zwart rijden met een mes op zak. Oh, daar heeft iemand een flinke boete gekregen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Het is 3:30 precies. Radio M Utrecht heb je aanstaan. Hele goede middag, Casper, zeg ik.
8: Goedemiddag.
7: Steeds meer ouders volgen een EHBO-cursus en kunst in het nieuws. Goedemiddag.
8: Ja, de organisatie van de kunstmarkt in de Bilt is tevreden over afgelopen weekend. Ondanks de onrust die er ook was. Want vrijdag was het Van Boeselaarpark ontruimd na vechtpartijen en vernielingen door jongeren. Het park werd toen ontruimd. Zaterdag, toen bleef het rustig door extra toezicht. Bij veel AZC's wordt komend weekend een open dag gehouden. In Soest kunnen buren van de noodopvang in Hotel Het Witte Huis kennis maken met bewoners en medewerkers. De opvangorganisatie hoopt zo dat het delen van persoonlijke verhalen voor verbinding zorgt. Ook in Amersfoort en Zeist doen AZC's de deuren zaterdag open. Het is dan Nationale Burendag. Steeds meer ouders van jonge kinderen volgen een EHBO-cursus. Bij het Rode Kruis in Utrecht steeg het aantal aanmeldingen in 3 jaar tijd naar 15.000. Ouders leren wat ze moeten doen bij bijvoorbeeld ademnood of een wond.
9: We verwachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, ja, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. En je weet nooit wat er gebeurt.
10: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van vrouwen, dan denk ik van, oeh, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
8: Soms dan worden de cursussen vergoed. Op Utrecht Centraal is een zwartrijder betrapt. Hij had ook nog eens een mes bij zich en een tas vol met schoonheidsproducten. De man verklaarde aan de NS-veiligheidsdienst dat hij de spullen had gevonden. Hij heeft alles moeten inleveren en kreeg er boetes voor terug. En in Baarn is vanmiddag een scholier op de fiets geschept door een auto. Dat gebeurde bij de verkeerslicht op de Torenlaan. De fietser kwam hard op de motorkap terecht en moest naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt nu wie er door rood reed. Meer nieuws kan je vinden op rtvutrecht.nl en natuurlijk ook in onze app. Dan nog het weer. Het is bewolkt, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kans op mist. Morgen wordt het 20 graden.
7: Mooi zo. Casper, tot over een uurtje zou ik zeggen. Dankjewel voor nu. We kijken even op de weg. Laten we dat samen doen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat het vast tussen Amersfoort-West en Barneveld. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar hou nog even rekening met ruim een kwartier omrijden. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Daar staat een file met een vertraging van 10 minuten. En 5 minuten langer dan normaal sta je op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
14: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
15: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel.

Daar heb ik heel veel mensen met plezier mee gedaan. Helene Fischer, ademloos door die nacht. Tijd voor ons spelletje, de 3 voor 4. 3 platen, 1 verborgen verband. En dat moet je goed onthouden. Aan jou de vraag, welk verband is dat? Heb jij het goede antwoord? Dan mag je grabbelen in onze prijzenkast. Aanwijzing 1. En luister, je moet ze alle 3 luisteren. En zoek je naar een overeenkomst in de titel? Of zoek je naar een overeenkomst in de uitvoerende? Ik weet niet of ik daar naar op zoek ben. Je moet mixen, samenvoegen, bedenken wat kan dit zijn. Wat is het thema van deze 3 platen? Daar gaat het om. Nou, doe je best. Je mag bellen, mailen, appen.

Aanwijzing 1 was dit. En als jij zo dadelijk aanwijzing 2 hoort en je denkt ik weet het al, mag je mailen naar studio@rtvutrecht.nl, appen naar onze RTV Utrecht app of bellen 0909 693 1 93 1. En hier is die aanwijzing 2.

0: Prachtig, hè? Ah, heerlijk, op die laatste dag van de zomer. En ja, wie heeft dat nou weer geraden? Want waar ga je nou naartoe met deze drie titels? Ik ga eens even kijken wie er gewonnen zou kunnen hebben.
1: Met Jan Hoek.
0: Dag Jan Hoek met Koop van Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Ach, goedemiddag.
0: Zit jij nou echt in een lesauto?
1: Ja.
0: En wanneer kun jij je rijbewijs halen, denk je?
1: Wanneer ik het kan halen?
0: Ja.
1: Ja, maar je komt mij te vragen wanneer kan ik het inleveren.
0: Ja, maar kun jij een beetje aan de telefoon komen? Want ik dacht, probeer het maar eventjes.
1: Ja.
0: Jij geeft natuurlijk les, hè?
1: Dat is een
0: Ja. Zeg, moet je luisteren, je hebt toch meegedaan, ondanks het feit dat je les geeft in de auto, aan de 3 voor 4. Welke titels heb je voorbij horen komen?
1: Christopher Cross met Sailing.
0: Klopt.
1: Ja, Sailing, daar zit de wind in.
0: Ja.
1: Starship
0: 109.
1: Of 109 met Mistral.
0: En dat
1: Mistral is een wind.
0: Ja, natuurlijk.
1: En de windmills, ja, daar zit het woord wind in. Niet
0: wat geweldig. Hè? Was Noel Harrison trouwens die dat zong. Nou, ja, hartstikke goed. Jouw oplossing is dus...
1: Ja, die is goed.
0: Wind, wat had je moeten zeggen.
1: Ja, hoe vind je dat? Ja,
0: nee, jij bent in een goede stemming vandaag, daar hou ik wel van.
1: Altijd.
0: Ja, altijd, ja. Dus sta je op altijd met een goed gevoel?
1: Jazeker, ja. Als je 10 uur zou gaan rijden in een auto moet zitten met een rijles, dan is het geen doen.
0: Nou, zit je 10 uur per dag in de auto?
1: Ah, vaak wel.
0: Ja, wat een tijd. En wat voor leerling heb je nu?
1: Ik heb nu een leerling met de derde rijles, dus ik heb
0: de
1: derde? Aan de kant.
0: Oh, en hoe ver ben je ongeveer op je derde rijles?
1: Dan zijn we de koppeling aan het perfectioneren en de volgende rijles gaan we schakelen.
0: Nou, wat hartstikke leuk zeg. Nou, daar moet je dan maar gauw mee verder gaan. Je mag nog even kiezen uit ons prijzenkastje. Het is een klein kastje vandaag. De shopper zit erin, het puzzelboek en het notitieboekje. Waar gaan we jouw plezier mee doen?
1: De shopper.
0: De shopper. Nou, mooi. Als je even aan de telefoon blijft, dan ga ik zo meteen even alle administratie afhandelen.
1: Is goed.
0: Ik haal er een trompetist bij. En we gaan lekker luisteren naar de muziek. En jij heel veel succes, Jan.
1: Dank je.
0: Dank je dat je meedeed, hè.
1: Yo,
0: ik spreek je zo. Ach, wat een oplossing. Wind, natuurlijk. 3 aanwijzingen die tot het woord wind leiden. Mooi, hoor. En straks veel meer muziek nog. En die gaat ook over die laatste dag van de zomer. Ik heb hele mooie tips binnen. En als jij er nog eentje weet, laat me weten. Stuur me aan via de app of via de mail studio@rtvutrecht.nl. Welke plaat is voor jou die plaat van de laatste zomerse dag? Kom maar.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
5: Opgelost, Autotaalglas.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel. We gaan even naar de verkeerssituatie in onze regio, want het begint druk te worden. A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroem, de vertraging van 10 minuten. 5 minuten A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Daar staat een aardige file met een vertraging van 10 minuten. 10 minuten ook op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Lexmond. En dan is er een file in opkomst op de A27. Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam. Kijk dus uit. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijn. Zweert, daar staat hij ook. 5 minuten vertraging.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Yes!
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Goedemiddag, met Koop Geersing.

Dr. Hook. Die spreekt voor zichzelf en je weet vast nog hoe die video gaat. Als we hem even opzoeken op YouTube, daar zal een hele goede Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dat is 4:08. Goedemiddag met Jos van Heerden, maar dan met Koop vandaag. Jos, die is de volgende week weer, hoor. Ja, voor alle fans, hè. Welkom terug op deze allerlaatste zomerdag, hè. Nog 1 uur samen de zomer uitzwaaien met een glimlach. Denk aan die warme avonden die net wat korter worden. De geur van vers gemaaid gras die plaatsmaakt voor vallend blad. En die eerste ochtend dat je je jas weer van de kapstok pakt. De herfst mag komen, maar eerst pakken we samen nog even alle zon en warmte mee. Welke plaats, hebben we gevraagd via Facebook, hoort bij jou op dit moment? Het weer als vaste reisgenoot.

The Boys of Summer. Maar het lijflied van

Gerard Cox, ja, die zomer is voorbij, maar het kan heel anders gaan als het eenmaal zover is, hè. Want Flip Vonk die stuurt even een appje en die zegt: The Doors, Riders on the Storm. Is dat een goede overgang? Ja, die kant gaan we wel op, denk ik. Morgen is het herfst. Gaan we ook wat mee doen, hoor, in dit programma tussen 3 en 5. Deze is voor iedereen. Ga even lekker zitten. Ogen even dicht. En waan je in de regen en de storm.

ik heb nog een hele lijst met leuke liedjes. Die moeten allemaal nog voorbij komen straks. Dank voor het insturen. Flip ook bedankt voor deze albumversie. Riders on the Storm van The Doors. Het loopt alweer richting 16:30. Zo dadelijk schuift Casper aan met het regionieuws. En daarin iemand zegt bla, bla, bla.

0: weet.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Hey, Remo!
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
12: Wat dacht je, wat?
13: Zijn we wakker?
12: Ja, nou ja, weet je, tijdens de reclame zit je wel eens een beetje dingen op te zoeken en zo. En één keer ook, het nieuws met Casper, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het kabinet wil de homo-acceptatie onder jongeren verder uitpluizen.
14: En het toont een gebrek aan verdraagzaamheid waar we juist in Nederland zo trots op waren. En verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid voor iedereen in ons land.
13: Dat zei de staatssecretaris tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Gisteren bleek uit onderzoek van de Universiteit Utrecht dat die acceptatie flink is gedaald in alle groepen van de samenleving. Het kabinet wil verder bekijken om met een aanpak te komen. In onze provincie is dit jaar al 6 keer ingebroken bij een brandweerpost. En er waren 3 pogingen. Het komt niet alleen bij ons voor. Landelijk gaat het om zo'n 60 inbraken. Veel meer dan eerdere jaren. Dieven stelen vooral zwaar gereedschap van de brandweer. Gisteren was het weer raak bij de brandweer in Maarn. In Utrecht stond een man terecht voor het doden van zijn moeder in Schalkwijk. Volgens justitie sloeg en stak hij haar en mishandelde hij ook zijn vader. De verdachte zei bijna niets, enkel, en ik citeer, bla, bla, bla. En werkte verder niet mee aan het onderzoek.
12: Duidelijk verhaal ook.
13: Ja, de zaak gaat in december verder. In onze provincie hebben we gemiddeld meer woonruimte dan 10 jaar geleden. Begin dit jaar ging het om 50 vierkante meter per persoon. En dat is 1,5 vierkante meter dan in 2016. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die meet ook alles. Wie de meeste woonruimte wil, moet verhuizen naar Limburg. FC Utrecht-spits Artem Stefanov heeft zich geblesseerd afgemeld bij Oekraïne. Dat is extra balen voor hem, want het was voor het eerst dat hij werd opgeroepen voor het nationale elftal. Zondag liep hij tegen Feyenoord een enkel blessure op. Het is niet bekend hoe lang hij langs de lijn moet blijven. En in Bunschoten zijn sportkampioenen in het zonnetje gezet. Ze kregen een prijs van de burgemeester voor hun prestaties in onder meer dansen, biljarten, zwemmen en trampolinespringen.
12: Vindt goed hoor.
13: Er zijn ook prijzen uitgereikt aan sportvrijwilliger, sportaanbieder en voor het sportcompliment van het jaar. Het bestaat.
12: Goed gedaan.
13: Meer nieuws via onze app, ook sportnieuws trouwens. En op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kans op mist. En morgen worden 20 graden.
12: Mag ik je hartelijk danken?
13: Ja, jij ook bedankt.
12: Hartelijk dank. We gaan even naar de verkeersinformatie kijken met elkaar. En dat is een hele lijst aan het worden. Ik neem het toch even met je door. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Daar staat een file met een vertraging van een kwartier. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen 10 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd. Naar de A28 richting Amersfoort en Hagestein 5 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond ruim 5 minuten. geldt ook voor de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam. De A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten vertraging. Geldt ook voor de N210. Nieuwegein richting Schoonhoven. Tussen Benschop en Lopik-Oost. En dan de N233 Kesteren richting Veenendaal. 10 minuten tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. En tenslotte de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen. Maar liefst een kwartier vertraging. Sterkt allemaal.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
18: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
20: Goedemiddag. Met Koop Geersing.

0: het kader van de laatste zomerse dag, de laatste zomerdag, laat ik het goed zeggen, morgen is het herfst namelijk, kwam deze van Manfred binnen. Twee zomerhits stelde hij voor: Cheerio van Juste de Wild of Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Daar weet Aard veel over te vertellen. Aard, vertel eens, waar komt dat vandaan?
1: Nou, Rutger van Barneveld die timmert al heel lang aan de weg. En die was een van de sterren uit een programma van een paar jaar geleden op SBS, denk ik. Ik geloof in mij.
0: Jongen, wat weet je er veel van?
1: En daar werden allemaal C-sterren gevolgd. Op hun route langs bejaardentehuizen en lege terrassen. En daar probeerden ze bekend te worden. Maar dat lukte niet echt. En Rutger was er daar één van. En nu heeft hij deze mega-hit te pakken. Het is ongelooflijk.
0: Je verlangt naar zo'n zwoele zomeravond. Hè? Als je ziet hoe het buiten is en hoe het gaat worden de komende maanden. Dat heeft natuurlijk die gedachte aan die mooie zomeravonden. Dat het maar warm blijft, dat je buiten zit. Drankje erbij, enfin. Ik heb je daar niet voor uitgenodigd, maar toch bedankt dat je het verteld hebt. Ja. Vertel even wat wij na 5 uur mogen verwachten.
1: Ja, zeker. Het dorpje Schalkwijk werd eind december opgeschrikt door een moord. Een moord op een vrouw. En haar zoon wordt daarvan verdacht. En deze man die stond vandaag voor de rechter. En onze Rix Ozinga was daarbij. Daar praten we over. Iets heel anders. We praten ook over het gazon. Want het is dinsdag en dan is altijd Jurgen Smit in de uitzending. En september moeten we echt even aan de slag met het gazon. Je weet het wel, kalken, verticuteren.
0: Ik heb geen gazon meer, maar ik geloof je op je blauwe ogen.
1: Ik heb ook geen gazon, maar ik hoor dat allemaal van Jurgen.
0: Jurgen. In oktober dan is het tuinspreekuur met Jurgen weer. Ja. En je kunt nu alvast je vragen sturen naar tuin@rtvutrecht.nl.
1: Zo is dat. En we praten over vrijwilligerswerk.
0: Nou, wat lekker, man.
1: Wat voor vrijwilligerswerk doe je en hoe lang doe je dat al?
0: Hartstikke mooi. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen.
1: Zeker. Ja,
0: absoluut. Dankjewel, we gaan luisteren. Om 5 uur, Utrecht komt thuis. Aard van Eldik, hij is er helemaal zelf voor. Bouza hier.

Magnetic heet het. We gaan eens even kijken naar de voorstellen die jullie gedaan hebben en die ik hier natuurlijk allemaal heb staan. Ja, vandaag 22 september is het de laatste zomerdag van het jaar en morgen begint de herfst. En ik vroeg jullie welke plaat hoort bij het loslaten van de zomer. Ja, daar kwam wel wat op binnen hoor. Johanna, Ida en Ines, die kan het maar één iemand zijn. En die hebben gedraaid. Gerard Cox met Het is weer voorbij, die mooie zomer. En Ida, die heeft er zelfs een eigen herinnering bij. Hè. Op die plaat leerden ze ooit de Quickstep. Michael het Nieuwegein, die houdt het bij Dag Zomer van de Strangers. En Jet kiest voor Herfst van Rob de Nijs. Nou, daar laat ik morgen een stukje van horen, want dan is het herfst. Dus Jet, als je er morgen even bij bent, heel graag. Dusty Springfield Summer is Over blijkt een publiekslieveling. Jan wil hem keihard in zijn werkplaats horen. Jaap noemt de sfeer heerlijk melancholisch. En Gerard voegt toe daar Carole King's It Might As Well Rain Until September aan toe. Ja, dat is inderdaad je zomervakantie, omdat je je liefje pas weer ziet na die tijd. Dus liefdesverdriet en alles. Mooi liedje. En verder viel er genoeg te kiezen. Remco tipt van Velsen's When Summer Ends. Thea geniet nog even van Here Comes the Sun. Hans Oosterling houdt het bij de klassieke Summertime. En Sera die wisselt tussen Indian Summer en Boys of Summer. Hans die grijpt alvast naar Autumn Almanac van de Kinks. Die heeft Edwin vandaag gedraaid. Ik zal daar morgen de stereoversie van draaien. Gerda naar Jan Smit. En Anke vanuit het hoge noorden, waar de herfst al goed voelbaar is, noemt The Cure, The Doors en gewoon Maggie May van Rod Stewart. Dorothea die sluit af met Bluffs zonnestralen, ondanks de beloofde Indian Summer die nog op zich laat wachten. En Rob die stuurde een appje en hij zegt: als ik je twee platen mag voorstellen die aansluiten met de dag-nacht van vandaag, dan is Equinox 5 van Jean-Michel Jarre, 5 moet ik dan zeggen, natuurlijk een heel goed idee.

En morgen, dan komt die zoon weer, vast en zeker. Radio M Utrecht, ik ben er morgen vroeg om 6:00. En morgen weer tussen 3 en 5. En dan gaan we het hebben over de eerste herfstdag. Denk maar vast aan mooie plaatjes. Veel plezier zo dadelijk. Bij wie? Bij Aart.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het nieuws uit onze prachtige provincie. Casper Weets, hallo.
11: Hallo. Het kabinet wil homo-acceptatie onder jongeren verder uitpluizen. Dat na onderzoek van de Universiteit Utrecht. Daaruit bleek dat die acceptatie flink is gedaald. Een man stond in Utrecht terecht voor het doden van zijn moeder in Schalkwijk. Hij had weinig te zeggen. Enkel bla, bla, bla.
10: Ja.
11: En steeds meer ouders van jonge kinderen volgen een EHBO-cursus bij het Rode Kruis in Utrecht.
12: Er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
11: Aldus deze toekomstige ouder.
10: Oké, dankjewel. 17:30 horen we meer van jou. Nu de files met een vertraging van 10 minuten of meer. Dat begint op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en Beest. Daar ben je een kwartier langer onderweg. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen. Een kwartier vertraging ook. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een kwartier. En ook een kwartier op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. De laatste file vind je op de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en Nijkerk. 10 minuten extra reistijd. Zometeen Wham en Fleetwood Mac.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is dinsdag 22 september 2026. De dag dat de overlast van daklozen aan de Utrechtse Timorkade wordt aangepakt. Er komt weer een camera te hangen daar. Het is ook de dag dat een man uit Schalkwijk voor de rechter stond voor de moord op zijn moeder. Die zaak zorgde voor veel beroering in het dorp. Nou, zometeen verslaggever Rix Ozinga die meer over die zaak weet. Op deze ook historische dag. Want op deze dag in 1970 is de eerste uitzending van een legendarisch muziekprogramma met niemand minder dan Ad Visser.
2: Hallo allemaal, we beginnen vanavond meteen stevig. We laten een heel leger aanrukken, Elvis Army, onder de bezielende leiding van generaal Elvis Costello.
0: Ja, dat was 22 september 1970. Terug naar nu. Op onze website vind je een prachtig verhaal over vrijwilliger Wim uit Houten, die al 43 jaar bij de vrijwillige brandweer zit. Ja, vrijwilligerswerk. We hebben het er vaker over. Het is de kurk waar onze maatschappij op drijft. Mijn vraag, wat doe jij vrijwillig voor een ander? Wat doe jij voor vrijwilligerswerk? Hoe lang doe je het al? En hoe mooi is dat werk? Stuur me even een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht app. Vind het leuk als je reageert. En dan praten we er straks even over.

0: En don't stop.
1: Het is 16:15 hier op Radio M Utrecht. Ja, het was een enorme schok in het dorpje Schalkwijk vorig jaar december. Een 73-jarige vrouw werd doodgevonden in haar eigen huis. En haar man was zwaar gewond. De verdachte in dit drama, de 41-jarige Ricky M., de zoon van het echtpaar.
2: Iedereen leeft mee, het hele dorp staat op zijn kop. Afschuwelijk gewoon. Afschuwelijk.
3: Wel triest.
4: Echt een schok voor de dorpsgemeenschap.
1: Ja, vandaag stond deze Ricky M. voor het eerst voor de rechter in Utrecht. Bij eerdere zittingen weigerde hij uit zijn cel te komen. Verslaggever Rix Ozinga. Vandaag was hij er dus wel, maar niet echt van harte, begreep ik.
5: Nee, het was op bevel van de rechtbank dat hij moest komen. En dat was weer op verzoek van de nabestaanden die hem eindelijk wel eens recht in de ogen wilde kijken en wilde horen wat hem behelst heeft om zoiets gruwelijks te doen. Hij kwam binnen tussen twee agenten van de pakketpolitie. Ja, grauwe gelaatskleur, heel kort geschoren haar en armen en halsvol tatoeages. Maar ja, voordat we hem goed wel hadden kunnen bekijken, hij keek nogal met hele felle, ja, toch enigszins waanzinnige ogen het publiek in. Voordat we hem goed wel hadden kunnen bekijken, deed hij een mondkapje voor en een capuchon over zijn hoofd en ging kromgebogen achter zijn tafeltje voor de rechtbank zitten. En vervolgens weigerde hij om iets te zeggen.
1: Helemaal niks gezegd?
5: Nou, de rechter zette alle zeilen bij om hem op zijn gemak te stellen, om uit te leggen dat het, ja, de rechtbank begreep dat het voor hem ook een heel heftige zaak is. Hè? Want het is niet niks waar hij van wordt verdacht. Dat op een gruwelijke wijze vermoorden van je moeder en ook je vader proberen om te brengen. Ja, het enige wat hij daarop zei was bla bla bla bla bla. En toen de rechter op een gegeven moment vroeg of hij dan zijn gezicht toch even wilde laten zien, om zijn identiteit te kunnen controleren, toen draaide hij zich heel even om, deed zijn mondkap en zijn capuchon even af en keek recht in het gezicht van de nabestaanden, ook weer met die blik, stak zijn armen omhoog en ja, het leek alsof hij wilde zeggen van, nou zo, hebben jullie nou je zin? Ik ben er. Vervolgens snel weer die mondkap voor de capuchon op en weer terug in die oude houding. En ja, de rechter probeerde dat nog wel hoor. Die probeerde heel rustig en kalm hem toch aan de praat te krijgen. Maar het enige wat ik hem heel zachtjes hoorde fluisteren, want ik zat er vlak achter tegen zijn advocaat, was deze poppenkast ga ik niks zeggen. Dat was alles. Ja, heel pijnlijk voor de nabestaanden.
1: Dan even terug naar die fatale dag in december. Wat heeft zich daar nou afgespeeld in die woning?
5: Ja, dat moet allemaal duidelijk worden tijdens de inhoudelijke behandeling. Maar wat we weten is dat hij zijn moeder, ja, echt op een vreselijke manier heeft mishandeld. Je zou bijna het woord afgeslacht kunnen gebruiken. Hij heeft haar geslagen met een ijzeren stang, met een rekje. Hij heeft haar met een groot keukenmes gestoken. En zijn vader, die zou dan tussen beiden hebben willen komen, is ook geslagen met een stuk ijzer en met een steen. En in zijn arm en zijn hand en zijn voet gestoken met het keukenmes. Ja, dat moet gruwelijk zijn geweest wat zich daar af heeft gespeeld. Ja, maar wat hem precies heeft behelst, ja, dat is een beetje onduidelijk. Hij is wel iemand met een lange geschiedenis van crimineel gedrag. Vaak toch ook wel onder invloed van verwardheid, van een stoornis. Zijn moeder is de laatste maanden van haar leven heel druk bezig geweest om voor hem toch de zorg en de hulp te krijgen die nodig was. Dat brachten de nabestaanden vandaag via hun slachtofferadvocaat Sebastian Dijkstra naar buiten. En zeggen zij, ja, die zorgen van die moeder, dat is waarschijnlijk wat haar fataal is geworden.
1: Ja, afschuwelijke zaak dit. Deze zaak was nog niet inhoudelijk, dus nou ja, dit is ongeveer wat we nu weten qua details. Hoe gaat dit verder?
5: Nou, wat we

0: En zal de officier van justitie met een strafeis komen. En dan ja, zal de verdachte daar ook bij aanwezig moeten zijn. Ik ben benieuwd of hij dan wel wat gaat zeggen, hoe zijn houding dan is. Maar de rechtbank heeft al gezegd, je bent erbij, goedschiks of kwaadschiks. Die waarschuwing kreeg ik dus al. Dus half december, dan horen we hoe het allemaal precies is gegaan.
1: Rex Ozinga, dankjewel.

0: het zijn de Bee Gees op Radio M Utrecht en Too Much Heaven. Mooi bericht op onze website. Dat gaat over Wim uit Houten. Die zit al 43 jaar bij de vrijwillige brandweer. 43 jaar al vrijwilliger. Mijn vraag is, doe jij ook vrijwilligerswerk? Wat doe je en hoe lang doe je dat al? Veel reacties, dank daarvoor. Anka de Koning schrijft bijvoorbeeld. Ik zit al 25 jaar bij het Stadshospice Utrecht aan de Kanaalstraat. En nog steeds doe ik met vreugde de nachtdienst. Iedereen kan iets doen voor een ander. En zelfs een klein dingetje kan belangrijk zijn. En ik kreeg ook een bericht van Marijke.
1: Je spreekt met Marijke Frank. En ik zit al jaren bij de redactie van de Porseleinschildergenootschap. Dat is een oud ambacht eigenlijk, porseleinschilderen. En als je dat gedaan hebt, dan wordt het gebrand in de pottenbakkersoven op 800 graden. Ik heb ook in de bestuur gezeten en al een keer in de redactie gezeten. En nu zit ik er 7 jaar in en nu wil ik het toch eigenlijk wel uit. Het is, het is genoeg geweest.
0: Ja, je kan dus van alles doen. Wat doe jij voor vrijwilligerswerk? Hoe lang doe je dat al? Ja, en hoe leuk is dat? Laat het maar even weten en stuur me een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht app. Praten we zo meteen verder. Zo eerst het regionieuws met Casper. Ja, een paar konijnen verpesten de woningbouw in Renswoude. Daar gaat het onder meer over.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Hey!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het kabinet wil de homoacceptatie onder jongeren verder uitpluizen. Gisteren bleek uit onderzoek van de Universiteit Utrecht dat die acceptatie flink is gedaald in alle groepen van de samenleving. Het kabinet wil dit verder bekijken om zo met een aanpak te komen, zegt de staatssecretaris.
13: En het toont een gebrek aan verdraagzaamheid waar we juist in Nederland zo trots op waren. He, verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid voor iedereen in ons land.
12: Al dus de staatssecretaris tijdens het vragenuurtje. In Renswoude ligt de bouw van een nieuwe woonwijk al bijna een half jaar stil. Er zijn hazen, konijnen en uilen die zijn beschermd. Jort de wethouder.
14: Nou, ik woon hier zelf, woon ik hier ongeveer een 800 meter vandaan. Als ik naar mijn auto loop, dan zie ik gewoon twee hazen dwars door de straat heen lopen. En konijnen zie ik iedere avond.
12: Kopers hebben nu langer dubbele lasten en er wordt naar een oplossing gezocht. In onze provincie is dit jaar 6 keer ingebroken bij een brandweerpost. En er waren 3 pogingen. Het komt niet alleen bij ons voor. Landelijk gaat het om zo'n 60 inbraken. Veel meer dan eerdere jaren. Dieven stelen vooral zwaar gereedschap van de brandweer. Gisteren was het weer raak bij de brandweer in Maarn. In Baren is vanmiddag een scholier op de fiets geschept door een auto. Het gebeurde bij de verkeerslicht op de Torenlaan. De politie onderzoekt wie er nou door rood reed. De fietser moest in ieder geval naar het ziekenhuis. En steeds meer ouders van jonge kinderen volgen een EHBO-cursus. Bij het Rode Kruis in Utrecht steeg het aantal aanmeldingen in 3 jaar tijd naar 15.000.
11: We verwachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, ja, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. En je weet nooit wat er gebeurt.
15: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van vrouw, dan denk ik van, oeh, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
12: Soms dan wordt de cursus vergoed. Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer vanavond en vannacht bewolkt. Lokaal kans op mist. En morgen wordt het 20 graden.
0: De files A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en Beest. Daar heb je 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 10. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20 minuten. En de laatste ook op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 minuten oponthoud. Zometeen de Wistars en Cher.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet. Aan de Traai 98 in Driebergen.
19: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
20: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
22: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
21: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
22: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
23: Utrecht komt thuis met Aard van

0: Ja, het zijn de Wizstars en een brand new day hier op Radio M Utrecht. Ja, en wat doen we veel vrijwilligerswerk hier in de provincie Utrecht? Agathe stuurt een berichtje die zegt... Hoi Aart, ik ben vrijwilliger bij het Volksbuurtmuseum in Utrecht. Ik ben daar ook gastvrouw en sinds een paar maanden ook coördinator van de publieksmedewerkers. Erg leuk om te doen en altijd tijd voor een praatje. Zowel met je collega's als ook met de bezoekers. En dit is Letta van der Horst. Dag Letta.
1: Goedemiddag Aart.
0: Ja, wat doe jij? Want jij werkt in de Domkerk, hè?
1: Ja, ik ben vrijwilliger in de Domkerk als zoveel vrijwilligers. De Domkerk is elke dag open. En ja, ik ben een van de zeker 300 vrijwilligers in de Domkerk. En mijn werk is in het Domcafé.
0: En wat doe je in het Domcafé?
1: Wat ik daar doe? Ja, daar ontvangen we samen met een hele lieve collega, Marianne, de mensen. Die kunnen bij ons kopje koffie, thee, een sapje, een soepje, tosties kopen en gebruiken. En gezellig genieten van het uitzicht naar het Pandhof.
0: Ja, oh, wat is het Pandhof?
1: Nou, het Pandhof is eigenlijk... een kloostergang.
0: Ja.
1: Van vroeger uit. Ja. Het is een hele mooie tuin. Die ja, goed druk bezocht wordt. Als de mensen bij ons een kopje koffie of zoiets dergelijks genuttigd hebben. Dan zien we ze daarna in het Pandhof lopen. Ja. En daar eens een kijkje nemen.
0: Wel een geweldige plek om vrijwilligerswerk te doen, zeg.
1: Zeker weten, zeker weten. De Domkerk is nu nog de zomertijd van 10 tot 5 uur open. En wij van het Domcafé zijn zo'n beetje om 9:30 dan aanwezig om de voorbereidingen te doen. En als ik dan binnenkom in zo'n stille kerk, dan vind ik het eigenlijk zo fantastisch dat ik op zo'n mooie plek mag zijn en mag werken.
0: Ja, bijna jammer dat er dan mensen komen, hè? Die de rust verstoren.
1: Nou, op een gegeven moment dus best wel. Ja. Inderdaad. Maar het is ook ontzettend fijn dat dus... ik denk dat dit al stamt vanaf 1985... dat de Domkerk open is voor de mensen,
0: ja,
1: en de bezoekers. En dat is eigenlijk heel... dat tref je niet in veel grote steden, dat een kerk elke dag open is voor bezoekers.
0: Nee. Nou, leuk om daar vrijwilligerswerk te mogen doen. Dus als we naar de Domkerk gaan en we gaan naar het Domcafé, dan is de kans dat jij voor mij een kopje koffie inschenkt, Letta.
1: Die kans zou kunnen bestaan, ja. Ik doe dit natuurlijk niet elke dag. Ik ben er op de dinsdagmorgen.
0: Nou, dan weten we dat ook. Dank je wel, Letta. En goed dat je dat doet. Fijne avond, hè?
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Er komt ook een bericht binnen van Hans van der Pas. Die is vanaf de oprichting 10 jaar geleden vrijwilliger op de fietsboot op de Vecht. Zo mooi om te doen, schrijft hij. En hij is ook gastheer en klusser bij voetbalclub Edo. Ook heel leuk werk. En dit is Lies. Dag Lies.
2: Hallo Aart.
0: En jij werkt in een hospice?
2: Klopt.
0: Waar?
2: In IJsselstein.
0: Ja, en wat doe je daar precies?
2: Ik ben kookvrijwilliger. 1 keer in de 2 weken op woensdag. En soms werk ik ook nog op maandag.
0: Ja. En wat is dat voor plek om te werken? Want veel mensen vinden dat denk ik toch ook een beetje spannend om in een hospice te werken.
2: Het leek mij heel eng, laat ik het zo zeggen. Zo van, oh, wat ga ik allemaal zien? Maar toen ben ik naar een open dag gegaan. En dat is op de laatste zaterdag van de maand. Toen ben ik gaan kijken en dat... Ja, dat sprak me zo aan. Zoveel liefde die je zag. Ik had bewondering voor alle mensen die daar als vrijwilliger rondlopen. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook.
0: Ja. En ja. Ik ken wel meer mensen die in een hospice werken. En die vinden het ook allemaal heel dankbaar werk. Maar ja, wat mij er zo lastig aan lijkt... ja, mensen zijn daar vaak maar een paar weken. Of 6 weken vaak maximaal. Ja, en dan overlijden ze.
2: Ja.
0: Dus het is ook moeilijk om een band op te bouwen natuurlijk.
2: Ja, maar de feit dat ze er nog zijn... kan ik zoveel voor ze betekenen.
0: Ja.
2: En ik doe het met alle liefde. Ja, echt. Ik had het niet van mezelf verwacht, hoor.
0: Ja. Ja, mooi dat je dat doet, hoor.
2: Ja, nee, echt. Het is Ja, ik weet niet. Ik heb mijn beroep vroeger, denk ik, gemist.
0: Oh ja, wat deed je vroeger?
2: Ik was vroeger secretariaatmedewerker bij een podotherapeut. Dus ook wel een beetje die kant dan op.
0: Ja.
2: Ja, maar dit is echt, ja. Ik ben blij dat ik het doe.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het heel dankbaar werk is. Waar gaan die gesprekken over met deze mensen in de eindfase van hun leven?
2: Waar ze over willen hebben. Meestal hebben ze het over hoe ze zich op dat moment voelen. Of we gaan lachen. We hebben ook wel eens verdrietige momenten.
0: Ja.
2: Maar ik laat ze altijd kiezen wat ze willen eten. En dan probeer je met de gasten die er zijn, we zeggen gasten, hè, probeer je op één lijn te komen dat ze een beetje allemaal hetzelfde willen. En dan ga ik even een babbeltje maken over een weer of wat dan ook, of over de foto's die ze hebben staan.
0: En je hoeft qua eten natuurlijk nergens meer op te letten, lijkt me. Want als het heel ongezond is, wat maakt het uit?
2: Ja.
0: Dus wat maak je allemaal klaar dan?
2: Als ik Indisch kook, neem ik mijn spullen mee van thuis, mijn Indische kruiden.
0: Wauw, ja.
2: Ja, maar als, soms willen mensen aardappeltjes met groenten en vlees. Nou, dat mag ook.
0: Oké.
2: Okay. Net wat ze daar zijn trek in hebben.
0: Mooi dat je dat doet, Lies. En leuk dat je er even over vertelde.
2: Graag gedaan.
0: Dag.
2: Ja, fijne avond. Doei.
0: Doei.

Shoop Shoop. De Shoop Shoop Song van Cher. Zal maar eens kijken wat het weer doet. Dat doen we met Margot Ribbering. Nu eerst even Crocodile Rocken. Met Sir Elton John. Hier op Radio M Utrecht.

0: Elton John.
1: Ja.
0: En de Crocodile Rock. Margo, goedenavond.
1: Nog een keertje graag aan.
0: Ja, nee, ik denk dat de mensen nu al meer dan genoeg gehoord hebben. Laten we het zingen voor het dan maar inderdaad aan Elton John over.
1: Ja,
0: goed, de dag van vandaag, een beetje donkerig, hè?
1: Ja, een beetje donkerig, ja. En dat na zo'n prachtige maandag met heel veel zonneschijn. Viel vandaag een beetje tegen bij ons met de dikke bewolking. 0,1 uur zon in Cabauw, 0,5 uur zon in de Bilt. En ook nog eens af en toe een heel klein spetje regen. Nou, dat heeft de regenmeters niet bereikt. Maar dat weet ik dan van Piet van der Mel uit Kamerik, die mij elke dag lekker mailt en appt met wat hij allemaal beleeft. En niet koud, want de temperaturen zijn vanmiddag toch nog omhoog gekomen. Dat is een 18,7 in Cabauw en 18,9 in de Bilt. Dus wat dat betreft een beetje een grijze dag. En dat was door een warmtefront veroorzaakt. En dat ligt nog steeds over ons. Dus het is nog steeds een beetje aan de bewolkte kant.
0: Oké. Dan maar vooruitkijken. Blijft dit zo?
1: Ja, voorlopig wel. Vanavond en vannacht hebben we veel bewolking. Het voordeel is dat het natuurlijk niet koud wordt. 11 graden is de minimumtemperatuur. En de vraag is natuurlijk of we morgen die wolkenvelden gaan kwijtraken. Maar het is een trage zaak, moet ik zeggen, Aard. We hebben ook morgen te maken met vrij veel wolkenvelden. In de loop van de dag misschien een heel klein beetje zon. Maar ik zou er nog niet zoveel bij voorstellen. Het is wel zo dat morgen de wind uit het zuidwesten waait. En de temperaturen net iets hoger uitkomen dan vandaag. En dan kunnen we toch weer die officiële warme grens bereiken van 20 graden. Dus wat dat betreft, dat is dan een weerbeeld van morgen. Morgenavond volgt er vanuit het westen regen. Maar ja, je weet het, hè. Na regen komt
0: zonneschijn.
1: Donderdag.
0: Tot straks.
1: Tot straks.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Hey Remo!
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een hele goedenavond. Je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws met Casper.
12: Utrecht, Rotterdam en Den Haag eisen snelle landelijke maatregelen tegen zorgfraude, criminele netwerken, misbruiken volgens de steden kwetsbare inwoners en publiek geld. In Utrecht stond een man terecht voor het doden van zijn moeder in Schalkwijk. Volgens justitie sloeg en stak hij haar en mishandelde hij ook zijn vader. Zelf had hij weinig te melden.
13: Het enige wat hij daarop zei was bla bla bla bla bla.
12: Aldus onze verslaggever. En waterschap Amstel, Gooi en Vecht stopt met extra droogtemaatregelen. Het regent weer genoeg.
11: files. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein Zuid en Beest. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijtunnel 5. A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn 10. En tot slot de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten vertraging. Zometeen The Village People.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Village People, heerlijk hè. YMCA, goedenavond.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Zometeen gaan we de tuin in. Het grasveld op, want dit is wel de tijd om even je gazonnetje aan te pakken. Wat je het beste kan doen nu, Jurgen Smit gaat het ons vertellen. En nu we het toch over Jurgen hebben. Het tuinspreekuur nadert met rassen schreden, de herfsteditie. Donderdag 1 oktober, tussen 12 en 2, het tuinspreekuur met Jurgen. En heb jij nou een vraag over je tuin? Het mag overal over gaan. Mail die eventjes. tuin@rtvutrecht.nl tuin@rtvutrecht.nl En dan beantwoordt Jurgen die vraag. Dat gebeurt dus op 1 oktober. Dus kom maar op. Zometeen gaat het ook nog over vrijwilligerswerk. Wat doe jij en hoe lang doe je dat al? Jeannette die stuurde een berichtje. Die zegt, ik ben al zo'n 9 jaar vrijwilliger bij de hospice. De meeste mensen denken dat dat eng is. Verre van dat. Het is prachtig werk. En Wil Buijs schrijft, bij de lokale omroep. Al 32 jaar als vrijwilliger maakte ik een zondagmiddagshow. Bij Radio 90. Leuk, Wil. Billy Ocean hoor je zometeen. De Mavericks. En dit is de Frank Boeijengroep.

0: Radio M Utrecht, het is 6:15. Tijd om te praten met onze vaste hovenier Jurgen Smit. Jurgen, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik kondigde het al aan. Wij moeten nodig naar het gazon. Want na die droogte ziet dat er vaak niet altijd best uit, hè?
1: Nee, die droogte die heeft voor... Nou, ten eerste natuurlijk wat schade gezorgd. Maar dat zie je wel redelijk herstellen. Er is wel aardig wat water gevallen. En ja, de meeste gazons die zien er nu echt wel weer redelijk groen uit. Maar wat er ook is gebeurd, is tijdens die droge periode dat je gazon gele vlekken had, of misschien wel helemaal een beetje geel was, onkruidzaden, die zijn continu in de lucht. Die vallen op jouw gazon. Als daar gewoon groen gras staat, dan heeft het weinig kans tot ontkiemen. Maar in die droge periode, met het verdorde gras, heeft het dus kans om letterlijk op de grond te vallen, te ontkiemen. En dat zie je dus, ja, voor iedereen die een gazon geel had, die zal nu zien dat daar gewoon onkruid staat. En ja, daar moet je echt wat aan doen. Want tenminste, als je gras wil houden,
0: als je van je gezond houdt.
1: Als je van je gezond houdt, ja. Wat je gaat doen, kijk, als het kleine plekjes zijn, als je af en toe wat kleine onkruidjes ziet, het beste, ga er gewoon letterlijk met de hand of met een heel klein plantschepje, maar in principe zelfs met de hand. Je zult merken, zeker als het geregend heeft, dat je dat met de hand heel makkelijk weg kunt plukken. Neem die moeite een keer, loop even over je gazon. En als je paardenbloemen hebt, even met een plantschepje. Maar ja, dat zou ik echt wel doen. Maar de grote vlakken, want er zijn veronica's, je hebt klaver, je hebt bosaardbeidjes die ineens je hele gezond gaan overnemen. En die moet je echt wel even streng aanpakken. Want als er één zaadje valt, dat plantje, dat maakt strengen van wel 40, 50 centimeter. Geldt ook voor klaver.
0: Ja.
1: En wat doen ze onderweg? Elke, ja, zeg maar 10 centimeter, 5 à 10 centimeter, maken ze nieuwe wortels en komt er een nieuw plantje. Dat plantje gaat vervolgens weer nieuwe strengen maken van 40, 50 centimeter. Dus niets doen is eigenlijk geen optie.
0: En, maar is dat dan een kwestie van alles met het handje eruit trekken?
1: Nee, die kleine plantjes die je ziet. Dus letterlijk één plantje. Ja, die kan je heel makkelijk nog met de hand weghalen. Die moeite kan je wel even nemen. Nee, die grote, dat wordt eerst... ik zou bijna de hark er eerst eens doorheen halen. Want die strengen van 40 centimeter, als je die al in je gezon hebt, dus dat is klaver wat er al heel even staat, dan zul je zien dat tussen het gras, dat je dat een beetje wegtrekt. Nou, dan heb je, zeg maar, als je bijvoorbeeld een vierkante meter neemt en dat is klaver, dan ga je een hart van 50 bij 50, dat haal je weg. Dat moet je echt eruit spitten. Schoffel het weg, steek het weg met een schop. Maar Want dat is bijna niet meer met de hand weg te krijgen. Want je laat altijd wel stukjes zitten. En ja, die groeien gewoon weer verder. En de rand daaromheen, om dat hart heen, dat kun je met een hark en met de hand nog redelijk weghalen. En als je dat te veel werk vindt, dan zeg je gewoon, nou, ik pak die hele vlek met klaver, die steek ik gewoon af. Nou, kan je twee dingen doen. Je kunt nog graszaad strooien, want de bodemtemperatuur is best wel hoog. En we hebben best nog wel een stukje te gaan met het groeiseizoen van het gazon. Dus dat graszaad, dat zal nog wel ontkiemen. Of, omdat het echt een wat groter vlak is, kun je natuurlijk ook kijken bij een kweker om een paar graszoden te bestellen, dat je het even opnieuw neerlegt. Maar niets doen is geen optie. En, dat is het laatste eigenlijk, als je dat gedaan hebt, geef hem sowieso nog een keertje najaarsvoeding. Of een bodembooster. Ik bedoel, met tuinmanieren hebben we er 100 filmpjes over, ja, denk ik.

0: ze een grasmaaier. Het gras ziet er prachtig uit, maar die heeft een gazon. Allemachtig, dat is groter dan Kamp Nou.
1: Ja, daar valt met de hand ook niet zoveel meer aan te doen. Maar daar heb je ook machines voor, hoor. Ja, professionele machines.
0: Die heeft Bill, dat zie ik wel.
1: Ja, heel goed.
0: Nou, je adviezen worden op prijs gesteld. Dankjewel, Jurgen. Fijne avond.
1: Fijne avond.
2: Hoi, hoi.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: The Mavericks and Dance the Night Away. Straks Sister Sledge en Cliff Richard. En Casper met het regionieuws. Waar gaat het over? Onder meer over de droogte. Het probleem met de droogte is namelijk als sneeuw voor de zon opgelost.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: 6:30, het regionieuws met Casper. Goedenavond.
8: Goedenavond. Utrecht, Rotterdam en Den Haag eisen snel landelijke maatregelen tegen zorgfraude. Criminele netwerken misbruiken kwetsbare inwoners en publiek geld, zeggen de steden. Nieuwe zorgaanbieders kunnen nu zonder controle relatief makkelijk beginnen. En de steden willen daarom landelijke screening, schrijven ze in een brief aan het Rijk. In Utrecht stond een man terecht voor het doden van zijn moeder in Schalkwijk. Volgens justitie sloeg en stak hij haar en mishandelde hij ook zijn vader. De verdachte zei bijna niets, zegt onze verslaggever.
9: Het enige wat hij daarop zei was bla bla bla bla bla.
8: De zaak gaat in december verder. In Renswoude ligt de bouw van een nieuwe woonwijk al bijna 1,5 jaar stil. Er zijn hazen, konijnen en uilen en die zijn beschermd. Jort de wethouder.
10: Nou, ik woon hier zelf, woon ik hier ongeveer een 800 meter vandaan. Als ik naar mijn auto loop, dan zie ik gewoon 2 hazen dwars door de straat heen lopen. En konijnen zie ik iedere avond.
8: Ja, kopers hebben nu dubbele lasten en er wordt gezocht naar een oplossing. In onze provincie hebben we gemiddeld meer woonruimte dan 10 jaar geleden. Begin dit jaar ging het om 50 vierkante meter per persoon. En dat is 1,5 vierkante meter meer dan in 2016. Meldt het statistiekenbureau CBS. Ze onderzoeken ook alles. Wie de meeste woonruimte wilt, die moet verhuizen. Dan moet je naar Limburg. In Bunschoten zijn sportkampioenen in het zonnetje gezet. Ze kregen een prijs van de burgemeester voor hun prestaties in onder meer dansen, biljarten, zwemmen en trampolinespringen. Er zijn ook prijzen uitgereikt aan een sportvrijwilliger, sportaanbieder en voor het sportcompliment van het jaar. En het waterschap Amstel, Gooi en Vecht stopt met de extra droogtemaatregelen. Er wordt regen verwacht en dan kan er weer genoeg water vanuit het Markermeer worden het gebied instromen. De noodpomp is intussen al weggehaald en het waterschap zegt de boel wel in de gaten te blijven houden. Nou, dan kijken we ook even naar het weer. Blijf al droog. Lokaal kans op mist vannacht. Morgen dan wordt het 20 graden.
11: Oké, dankjewel. Ik was nog even aan het afvragen wat zo'n sportcompliment is.
8: Wat zie je er gespierd uit?
11: Ja, precies.
8: Nee, ik meen het.
11: Dank je. Ja, je moet een compliment ook gewoon kunnen ontvangen. Hè?
8: Ja, dat moet je zeker doen. Ja.
11: Niet zo van, nou, valt allemaal wel mee.
8: Nee, je hebt brede schouders hoor.
11: Dank je.
8: Ja.
11: Jij ook.
8: Goeie armen.
11: Alsjeblieft. Ik heb 1 file nog. En de vertraging is 1 minuut. A27 Utrecht-Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam. 2 kilometer file, 1 minuut vertraging. Nou, daar komen we wel doorheen met z'n allen.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
15: Lekker!
14: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
16: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
17: Utrecht komt thuis met

0: Alex Warren en de Fever Dream. Radio M Utrecht, we praten over vrijwilligerswerk. Doe jij dat ook? Wat doe je dan? En hoe lang doe je dat al? Ingrid stuurt een bericht. Die is al 30 jaar vrijwilliger op vrijdagmiddag in het Trefpunt in Leimuiden. Ze is daar begonnen met Sjoelen en Rummikub. Nu doet ze klaverjassen en Rummikub. En ze zorgt daar voor de koffie, thee en daarna een heerlijke consumptie. Kijk, dat is mooi werk. En dit is Marijke. Hallo Marijke.
1: Hey, goeiedag.
0: Heb je op dit moment je mascottepak al aan?
1: Nee, morgenochtend weer.
0: Ja, want vertel eens, wat doe jij?
1: Nou, ik ben vrijwilliger bij een stichting, Vonkel, en die heeft een mascotte en dat is een schildpad. En als de kinderen komen met hun ouders of begeleiders, dan kruip ik in dat pak en dan begroet ik ze 's morgens als ze komen. En dan geef ik ze een knuffeltje en een aai over de bol. En ik doe misschien tafelvoetbal met ze of een ander spelletje.
0: Ja, dus en wat is Vonkel dan voor stichting?
1: Vonkel is een stichting die kinderen met beperking of zonder beperking of met ziekte of wat dan ook, die eigenlijk niet gewoon kind kunnen zijn, één dag een dag geven waar ze wel een gewoon kind kunnen zijn. Ach. Zonder problemen en ja, zonder wat dan ook.
0: Ja, en wat mooi dat jij dat doet. En dan ben je van top tot teen in dat schildpaddenpak?
1: Ja, ik ben van top tot teen in dat schildpaddenpak.
0: En dan, maar geef je dan als schildpad ook zeg maar hele langzame knuffels?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, het zijn niet zulke snelle beesten natuurlijk.
1: Nee.
0: Goh, en is dat niet ontzettend warm op het hoofd?
1: Ja, maar daar wen je een beetje aan. Ik doe het natuurlijk niet iedere dag, hè. Zo gek ben ik ook niet. Je went eraan, je leert ermee omgaan.
0: Voel je je ook een beetje een schildpad als je het pak aantrekt?
1: Nee. Ik voel me niet echt heel langzaam, maar ik voel me wel heel blij.
0: Ja. Ja, ik maak er een beetje een grapje van. Want ik zie het helemaal voor me. Hoe je daar staat te tafelvoetballen in je schildpaddenpak. Maar het is wel geweldig werk.
1: Ja, het is het zonder meer. Ik ben ook wel gastvrouw hoor, dus dan zit ik niet in dat pak. maar je moet het maar eens opzoeken op internet.
0: Vonkel.
1: De Stichting Vonkel, ja. Die zit in Renen.
0: Ik ga dat doen. Dankjewel.
1: Ja, dan kun je voorstellen hoe dat pak eruit ziet.
0: Ja, ik ga gelijk kijken. Marijke, dankjewel hè. En mooi dat je dat werk doet.
1: Ja, oké. Jij ook bedankt. Dag.
0: Hallo Corrie.
2: Hallo Aart.
0: Jij werkt voor de Plusbus, Utrecht.
2: Dat klopt, ja. Sinds ongeveer een jaartje.
0: Wat doen jullie?
2: Nou, wat doen wij? Wij bezorgen oudere mensen die in een isolement dreigen te raken omdat ze weinig familie in de buurt hebben of weinig kennissen. Praktisch geen eigen vervoer, niet meer in staat zijn om zelfstandig te reizen. Die verzorgen wij een leuke dag voor.
0: Ah, wat mooi. En wat voor dagen zijn dat? Waar ga je dan naartoe?
2: We gaan naar diverse uitjes, zoals wij het noemen. En dan kun je denken aan het bezoek aan een musea. Gewoon een rondrit met de lunch. We gaan wel eens naar het strand. We gaan wel eens een uitje met de stoomtrein. En we brengen een boekje uit, eens in twee maanden, waar de mensen dus hun uitje uit kunnen kiezen.
0: Ja.
2: En dan moeten ze onder een eigen bijdrage leveren. Mm-hmm. En dan gaan ze een dagje met ons weg.
0: Ah, wat leuk. En wat is jouw rol in dit geheel?
2: Ik ga deels mee als begeleider. Dus ik zorg dat de dag zeg maar goed verloopt. Ik help daar in- en uitstappen, ik beantwoord vragen. En je probeert natuurlijk te zorgen dat het een leuke dag wordt voor iedereen.
0: Ja.
2: Daarnaast verzorg ik samen met de penningmeester de volledige administratie van de Plusbus. En die draait volledig op vrijwilligers. Verleden jaar is Plusbus Domstad, of dit jaar ervoor alweer, opgehouden te bestaan. Wat een grote leegte achterliet bij de mensen die dus daar toch wel heel veel gebruik van maakten. Ja. Vanwege die sociale eenzaamheid onder andere.
0: En daar is dan de Plusbus Utrecht voor teruggekomen?
2: En er is Plusbus Utrecht voor teruggekomen. En we draaien nu zeg maar vanaf november verleden jaar doen we de uitjes. Ja, de mensen zijn hartstikke gemotiveerd. Ze zijn blij, ze zijn dankbaar. Ja, een dankbaardere groep kan je bijna niet voorstellen.
0: Nou, geweldig dat je dat doet, Corrie. En leuk dat je er even over vertelde.
2: Ja, zeker. Graag gedaan.
0: Fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Doeg.
2: Jij ook.
0: Oh, ja. dat is toch mooi? Je kan van alles doen. Vrijwilligers, de kurk waar onze samenleving op drijft. Ik zou zeggen, kijk ook eens wat je kan doen in jouw buurt. Er is altijd iets. Zometeen het uitgebreide weerbericht met Margot Ribberink. Phil Collins ga je nog horen. En nu eerst Sister Sledge.

0: soort muzikaal doolhof waar ze al jaren in zitten. En het blijft lekker. Lost in Music, Sister Sledge. Margo, goedenavond.
1: Goedenavond, Aard.
0: Ja, een beetje een grijzige dag, maar best wel warmig nog ook. Hè?
1: Ja, ja, ja. En dat komt vooral door de hoge luchtvochtigheid, 80-90%. Met temperaturen rond de 19 graden. Dat voelt gewoon warm aan, zonder dat de zon heel veel geschenen heeft. Er waren wel plekken in Nederland waar de zon wel heeft geschenen. Met name in Twente. Daar was het lekker zonnig. En ook in het noordoosten van Groningen. 6 uur zon. Maar ja, wij hadden gewoon een beetje pech dat we vandaag onder wat dikkere bewolking van een warmtefront zaten, waaruit ook nog eens hier en daar een heel klein spatje motregen viel.
0: Ja, houden we die bewolking nog?
1: Ja, die houden we vanavond en vannacht. En ook morgen is het zo, hoewel die bewolking in de loop van de dag wel wat dunner gaat worden. Maar of de zon er echt bij gaat komen, daar heb ik een beetje een hard hoofd in. Het is wel zo dat de temperatuur morgen nog wat verder omhoog gaat. En dat heeft te maken met de draaiing van de wind. Vandaag kwam de wind uit allerlei richtingen. Maar ja, die stelde weinig voor onder de vleugels van een hoogdrukgebied. Morgen een zuidwestelijke wind en aanvoer van nog wat warmere lucht. Dus het wordt 20 graden. Ja, dat voelt meteen heel warm aan, omdat de luchtvochtigheid heel hoog is. En dan gaat het s'avonds ook nog eventjes regenen. En dat gebeurt op passage van een koufront met daarachter niet alleen koude, maar ook droge lucht. En dat betekent dat donderdag de temperaturen iets lager uitkomen dan op de woensdag. 18 graden. Maar de zon die komt weer tevoorschijn.
0: Nou, dat klinkt dan eigenlijk best wel lekker.
1: Ja, hè?
0: Dikke prima. Dankjewel. Fijne avond, Margot.
1: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi. Joe.

Phil Collins en Another Day in Paradise hier op Radio M Utrecht. Zometeen de avond van de nostalgie. Genieten van hits van toen. Ja, wat kan je verwachten? Nou ja, je weet het wel, hè? De lekkerste muziek van vroeger. Billy Swan. Rolling Stones ga je horen. André Hazes. En dit is het goede doel. Vriendschap. Fijne avond.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
11: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
10: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
12: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
10: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
13: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
14: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond om nog.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Eerst een klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

Gewoon weer.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

van de nostalgie

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Had hij na een lange zoektocht, veel zwijgen, veel geheimen, eindelijk de liefde van zijn leven gevonden in Anselmo Felleppa. George Michael heb ik het dan over. Overleed hij 2 jaar nadat ze een relatie met elkaar kregen. En dat heeft George Michael heel veel verdriet opgeleverd. Hij heeft een soort writersblok gehad van 18 maanden. Omdat hij zo diep in de rouw was. Maar uiteindelijk heeft hij een prachtig lied. Een anthem voor hem geschreven eigenlijk. Jesus to a Child. Dat is wat muziek kan doen. Je helpen je verdriet te verwerken. En dat is mooi. Een bijzonder goedenavond. Je luistert naar de Love Songs. En ieder liedje dat ik vanavond voor je draai heeft een eigen verhaal. En sommige verhalen weten we, sommige verhalen ook niet. En die kunnen we er gewoon bij fantaseren. Dat mag natuurlijk ook met deze liedjes. Je eigen verhaal ermee maken. Fijn en gezellig dat je erbij bent. Je gaat nu luisteren naar Mary McGregor.

Van Elvis Presley wil je altijd wel een arm om je heen hebben om je niet meer eenzaam te voelen. Are You Lonesome Tonight, hoorde je. En nu een prachtig duet op Radio M Utrecht.

Wat een bijzondere stem heeft ze toch. Norah Jones hoorde je en Don't Know Why. En ik hoop dat ze jou lekker ontspannen heeft kunnen maken. En je lekker kan laten genieten van de liedjes die nog meer komen op Radio M Utrecht vanavond in de Love Songs. Zoals bijvoorbeeld Captain Antoniel en Do That To Me One More Time.

Laura Jansen was dat. En You Somebody. Op Radio M Utrecht. Waar het zo rond de klok van 11:15 gaat. Hoor je de mooiste liedjes over de liefde elke dag, hè? Op dit tijdstip. En ik heb nu gekozen voor Spandau Ballet en Through the Barricades.

Adele was dat en Hello. Fijn dat je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Straks nog Ray Goodman en Brown. Eerste liedje dat je lekker meesleept. En Murray.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Op Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.